0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Grootnieuws Radio.

0: ANP-nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mark Bergt. Er wordt steeds meer drugs via de post gestuurd, schrijft de Telegraaf. Vooral de invoer van marihuana is een plaag. Er werd dit jaar al zeker 2000 kilo onderschept, meer dan wat er de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld werd gevonden. En de meeste pakketten komen uit Canada en Amerika. In de Amerikaanse staat Washington zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor een natuurbrand. De gouverneur zegt dat de situatie zo heftig is dat hij president Trump om hulp heeft gevraagd. Washington ligt in het oosten van de VS bij de grens met Canada. Gehoopt wordt dat de wind vandaag gaat liggen. In een woning in Apeldoorn is een ontploffing en brand geweest. De bewoner kon niet op tijd vluchten en is eruit gehaald met een hoogwerker. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de ontploffing, zegt de veiligheidsregio. Het weer nu van Weer Online. We gaan vannacht naar de 15 graden in de noorden en 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mark Bergt. Bij de boterparade in Amsterdam zijn flyers opgedoken en daarin wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdaden zouden hebben gepleegd, meldt de Parool. Een lokale politicus vindt dat er aangifte moet worden gedaan omdat er ook een logo van de gemeente op staat. Het lijkt erop dat steeds meer verdovende middelen via de post worden verstuurd. Er is in ieder geval meer onderschept, vooral marihuana, schrijft de Telegraaf. Het ging dit jaar al om zeker 2000 kilo, meer dan de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld. De meeste kwam uit Canada en de VS. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. De schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Cairo, zeker 130 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen moeten er wakker van zijn geworden. Maar er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. En er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mark Bergt. Groot alarm in de Amerikaanse staat Washington. Daar woeden meerdere bosbranden. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden woningen zijn verwoest. De gouverneur heeft de noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Er is niks bekend over eventuele gewonden. De Amsterdamse politiek wil dat er aangifte wordt gedaan tegen de mensen die flyers hebben uitgedeeld op de botenparade. Daar staat in dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die oorlogsmisdaden hebben gepleegd, meldt het Parool. En er staat ook een logo van de gemeente op, maar dat is nagemaakt. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. Schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Cairo, pak een beet 100 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen zijn er vrijwel zeker wakker van geworden. Er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. En in de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een nieuwe week is begonnen. Het is maandag. Een hele goede morgen. Vanochtend gaan we luisteren naar een overdenking van Maartje van Toor van Open Doors. En eerst slaan we de Bijbel open in Spreuken 13, vers 11. Daar lezen we de dagtekst van vandaag. In de schoot geworpen rijkdom is snel weer verdwenen. Gestage groei maakt rijk.

0: more praise. Yeah.
1: Live opgenomen in The Ryman, een hele bekende concertzaal. The Casting Crowns, je hoorde The Voice of Truth. Het zou zomaar kunnen dat je deze woorden al wel eens gehoord hebt in de kerk. Dat kan aan het begin van de dienst bij de Votum en Groet, of als zegenbeden. Genade en vrede van God onze Vader. Het zijn de bekende woorden uit het Bijbelboek Efeze. Over deze woorden gaat de overdenking van Maartje van Toor van Open Doors.
2: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Genade zij u en vrede. Ik denk dat het bekende woorden voor je zijn. Woorden die in heel veel kerken wekelijks worden uitgesproken. Het zijn woorden die gezongen worden, regelmatig uitgesproken, en misschien schrijft u hem zelf wel als bemoediging op kaartjes. Blader in de Bijbel de brieven van Paulus en Petrus eens door. Vrijwel elke brief begint en eindigt met deze woorden. Genade zij u en vrede. Besef je nog wel wat deze woorden betekenen? Of heb je ze zo vaak gehoord dat je ze gedachteloos uitspreekt en ontvangt? Ik was dus op reis in Vietnam als onderdeel van een groep christenen uit Nederland. En we waren daar om christenen te ontmoeten en verhalen te delen. Om met en voor elkaar te kunnen bidden. En hoewel Vietnam in 2026 niet op de ranglijst christenvervolging van Open Doors staat, is het voor veel christenen in Vietnam wel degelijk risicovol om samen te komen. Vooral in de kleinere dorpen krijgen christenen regelmatig te maken met uitsluiting en geweld. En ook reizen is risicovol. Juist onderweg worden christenen soms onderschept, bedreigd, geschopt en geslagen. En op een ochtend was op een veilige plek in de grote stad een ontmoeting geregeld met een aantal Vietnamese christenen. Sommigen van hen moesten meer dan 3 uren rijden over smalle bergweggetjes om op die ontmoetingsplaats te komen. En toch kwamen ze. Die ochtend deelden zij hun verhalen met ons. Hoe ze tot geloof in God waren gekomen. En hoe hun leven daarna veranderd was. Hoe God hen steeds met zijn genade en vrede draagt door alle tegenslagen en moeite heen. 1 jongen was die ochtend stil. De hele ochtend zei hij geen woord. Hij friemelde wat aan zijn mouw en hij keek voornamelijk naar de grond. En aan het eind van die ontmoeting vroegen we aan hem. Vroegen we aan de mensen daar. Hé, wie is hij? Waarom is hij hier? En wat bleek? Eigenlijk zou zijn moeder naar de ontmoeting komen. Ze was ziek geworden en ze kon zelf niet meer komen. En daarom had ze haar zoon gestuurd. Ze liet hem die hele lange, gevaarlijke route over smalle bergpaadjes gaan. Dat lange eind van meer dan 3 uren. En waarom? Zijn moeder had gezegd, mijn jongen, dan kun jij de zegen van hen krijgen en die zegen meedragen naar huis. De genade en de vrede van God uit die ontmoeting was haar zoveel waard dat ze haar zoon stuurde. Bijzonder, hè? Zo'n vrouw die zich uitstrekt naar meer van God. Vanuit overtuiging en met rotsvast vertrouwen, verlangend naar die zegen. Het is zo puur, het alleen verwachten van God. Zij lijkt veel beter te begrijpen dan ik hoe God ernaar verlangt om zijn genade en vrede met de mensen op aarde te delen.

0: Joke Buijs, Abba Vader hoorde je bij Grootnieuws Radio. Daarvoor in het eerste gedeelte van Maartje van Toor stonden we stil bij de verhalen van christenen uit Vietnam. En hoe voor hun die bekende woorden uit Efeze een hele andere betekenis kunnen hebben.
1: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus de Heer. In de Griekse schrijfwijze is het gebruikelijk om na de briefaanhef een groet uit te spreken. Een Griekse schrijver gebruikt daarvoor vaak het woord chairais, wat verheugen betekent. Paulus' groet gaat veel verder dan verheugen. Paulus spreekt van charis, genade. Genade zegt iets over hoe God liefdevol omziet. Het wijst je terug naar het kruis, waar Christus onze straf droeg. Maar daar stopt het niet. De vinger wijst meteen door, via het geopende graf, naar de hemel. Gods liefdevol omzien, zijn onverdiende gunst, zijn genade, dat geeft ons perspectief. Het opent het zicht op hem. Dan kun je je pas echt verheugen. En vervolgens vrede. In het Hebreeuws bekend als shalom. De vrede die vloeit als het ware voort vanuit die genade. Het is een heil, een allesomvattend welzijn. Het is goed. Moet denken aan Filippenzen 4, vers 7. Daar staat: de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Vrede gaat niet over aards geluk of de afwezigheid van geweld. Er zal om gestreden worden. Het is een bevochten vrede. Maar Christus heeft die strijd al gestreden. En hij zal erover waken. Het gaat om een diep weten. Vertrouwen. Doordrenkt zijn van dat wat genade in ons leven teweeg brengt. Dat geeft vrede. Paulus gebruikt in zijn brieven steeds een net iets andere formulering bij zijn groet van genade en vrede. En in deze brief aan de gemeente van Efeze geeft hij woorden aan de afzender van die zegen. Het is genade en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Dat sluit één op één aan bij de centrale thema's in deze brief. Namelijk dat onze enige redding ligt in Jezus Christus. En dat wij als kerk, ongeacht onze verschillen en herkomst, met elkaar het lichaam van Christus zijn. Onze Vader. Onze. Daar zijn wij dus bij inbegrepen. Daar ben jij bij inbegrepen. Het gaat niet om een anonieme gever of een gever op afstand. Nee, onze Vader. Heel dichtbij. Onze. Zowel christenen in Nederland als christenen in landen waar vervolging is, wereldwijd één kerk met één Vader. Van Jezus Christus de Heer. De redder die jouw genade bewerkt heeft. Hij is zelf degene die vrede in je hart wil geven en die erover waakt. De woorden genade en vrede werden ook dagelijks over het Joodse volk uitgesproken in de hoge priesterlijke zegen. Priesters mochten deze goede woorden van God doorgeven aan het volk en op hen leggen. Genade en vrede krijg je niet om voor jezelf te houden, maar om ervan te delen. Nog even terug naar die ontmoeting in Vietnam. Die jongen die door zijn moeder gestuurd was om de zegen voor het gezin te ontvangen. Hij zat maar een beetje te friemelen en te wiebelen op zijn stoel. Zou zijn moeder hem alleen maar gestuurd hebben om als het ware de zegen voor het gezin op te halen? Ik denk het eigenlijk niet. Zijn moeder moet heel goed geweten hebben dat het meedragen van deze genade en van deze vrede ook iets met het hart van haar zoon zou doen, zodat hij ervan zou kunnen uitdelen. Petrus geeft via zijn brieven deze woorden door aan de christelijke gemeente. Hij kon haar niet live ontmoeten, hoezeer hij daar ook naar verlangde. Maar met zijn brieven en met zijn gebeden mocht hij deze woorden toch doorgeven en uitspreken. Het is de zegenbede van onze Vader, collectief. En het hart van onze Vader is groot genoeg om rijkelijk uit te delen. Zoveel dat je ervan mag overstromen. En daarin zijn ook wij geroepen om niet alleen ontvangers, maar ook doorgevers van Gods genade en vrede te zijn. Jij bent geroepen om niet alleen een ontvanger, maar ook doorgever van Gods genade en vrede te zijn. Aan wie deel jij vandaag uit van de genade en de vrede die je hebt ontvangen?

0: zomerse muziek van Seth Sliter. Je hoorde Bye Bye. Daarvoor de overdenking van Maartje van Toor van Open Doors. Wil je haar overdenking of andere overdenkingen van levenswoorden opnieuw beluisteren? Dat kan via grootnieuwsradio.nl/podcast. Zometeen na 6 uur, de nieuwe morgen.
1: Er klinkt

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de Amerikaanse staat Washington is het alle hens aan dek door bosbranden. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden gebouwen zijn verwoest. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Washington ligt in het oosten van de VS bij Canada. In Gelderland is een heftig verkeersongeluk geweest op de A50. De bestuurder zou de macht over het stuur hebben verloren en sloeg over de kop. Er zaten 5 mensen in de auto en die zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. 2 volwassenen en 3 kinderen. Het is niet duidelijk hoe het met ze is. Mensen die vanmorgen met de trein willen, moeten in het zuiden van de Randstad iets anders verzinnen. De bovenleiding is kapot. Er rijden minder treinen en er vallen ook treinen uit. Intercities tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Na de spits moet alles weer normaal rijden. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
3: Een hele goede morgen. 1 minuut over 6. Zometeen een nieuwe ochtendshow op deze maandagochtend. En heb jij een goed idee voor een lied waar we zometeen de dag mee kunnen gaan starten? Laat het weten via de Groot Nieuws Radio WhatsApp. En zometeen ook Twyla Paris.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: De nieuwe morgen.
7: Met Lucas Kramer.
6: Het christelijke radiostation.
8: Goedemorgen, Lucas.
9: I will extol you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day.

0: verheerlijkt als koning, verheven zo hoog. Ik zal hem prijzen. He is exalted. Dat was natuurlijk een lied van Twyla Paris. Een hele goede morgen. Het is maandagochtend, een nieuwe dag is begonnen. Een nieuwe week ook. Maar eigenlijk als ik heel eerlijk ben, heb ik veel meer zin om nog even in dat weekendgevoel te blijven hangen. Van lekker wandelen en neerploffen op een terras en alles bestellen wat je lekker vindt. Heb ik echt gedaan dit weekend. En gisteren ja, naar de kerk gaan, ook heel bijzonder, heel fijn. En een heerlijke ronde fietsen met het zonnetje op je bol. Nou, het was wat mij betreft een weekend waar alles in zat. Nou, doe lekker met me mee en blijf ook nog even half in het weekend hangen. Geef je naam even door voor de lijst met wakkere mensen en vertel even jouw hoogtepunt van dit weekend. Waar heb je van genoten? Wat vond je bijzonder? Waar heb je echt van genoten? Nou, deel het even met me via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Ja, en vandaag ook een nieuwe week in de Grootnieuwsradio Bijbelquiz. We gaan ook buurt op een hele toffe zomerconferentie die deze week bezig is. Er zijn overdenkingen en natuurlijk muziek. Ja, en we gaan de dag starten, dat is wel heel erg leuk, met een heel bijzonder bericht van Gerda. Want Grootnieuwsradio, dat is ons verlangen, dat verbindt mensen, verbindt christenen met elkaar. Ja, en dat gebeurde ook wel heel erg letterlijk afgelopen vrijdag. Ja, eigenlijk achter de schermen van de ochtendshow. Ja, twee luisteraars van de ochtendshow, ja, mocht ik aan elkaar gaan koppelen. Gerda en Margriet. Ja, en Gerda kan dat heel erg goed uitleggen. Even luisteren naar Gerda.
1: Goedemorgen, Lucas. Dit is Gerda uit Noorwegen. Ik wil even zeggen dat ik contact heb gekregen met Margriet, ook uit Noorwegen. Dankzij jou, dankzij Grootnieuwsradio. We hebben ontzettend leuk contact gekregen en veel gelachen samen. Dus ik wil je daarvoor bedanken. En ik wil vragen of je een plaatje voor haar wilt draaien. Crazy People van Casting Crowns. Want we zijn gewoon een stel heerlijke christenen. En hopelijk samen met heel veel andere christenen. En kunnen genieten van dit nummer. Lekker gek. Lekker geloven. Genieten van Gods goedheid.
0: Heerlijk. Nou, die twee zijn aan elkaar verbonden. Twee Noorse luisteraars dus. Ja, en Crazy People. Nou, betekent dat we de maandag heel energiek gaan starten. Dus ben je nog niet wakker? Dan ben je dat in de komende 2 minuten zeker wel. Dit zijn de Casting Crowns.
2: Who builds a boat with no clouds in sight? Who walks up to a giant and picks a fight? Who turns a lion's den into a petting zoo? Who can have church in a fiery furnace?

0: deze plaat van Casting Crowns die werkt denk ik beter dan twee dubbele espresso. Nou, ik ben wakker hoor. Goedemorgen. Crazy People van Casting Crowns. Voor Margriet van Gerda, twee luisteraars dus uit Noorwegen. Ja, meer mensen zijn wakker. Jan uit Barneveld, die meldt zich natuurlijk elke ochtend. Bezig met een ochtendwandeling natuurlijk. En daarna een dagje oppassen op kleindochter Nienke. Nou, heel veel plezier samen. Arjan zegt, goedemorgen Lucas. Ja, weer een mooi begin van deze dag. Werk zie iedereen. Ik ga weer naar de golfbaan. Ja, Ronald onderweg uit Friesland naar onze hoofdstad, naar Amsterdam toe voor het werk. Succes, een goede werkweek toegewenst, Ronald. Ja, en Corine, ook wel een bijzonder appje. Die zegt, ja, het is maandag, goedemorgen. Nog één weekje alleen op kantoor. En daarna is mijn collega weer terug. Ja, dat kan een maand toch lang duren. Dus, Mootje, mocht je dit horen, er wordt naar je uitgekeken. Ja, het wordt wel bijzonder als je dan in de zomer gaat verlangen weer terug naar je collega's als ze weer terugkomen van werk. Ja, en Paul doet deze ochtend de groeten vanuit het gebedshuis waar hij zit. Ja, mijn vrouw zit in band op de Heart-to-Heart zomerconferentie. En ik ga dadelijk naar de gebedsweek van ons gebedshuis. En vandaag hebben we een bidstond voor vrede voor Israël en voor geestelijk ontwaken. Nou, een hele mooie gebedsweek toegewenst, Paul. Ja, en wil jij jezelf ook even op de lijst met wakkere mensen zetten? Dat kan hij via de Grootnieuws Radio WhatsApp.
1: Dagtekst.
0: En die komt vandaag uit Spreuken 13 vers 11. In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen. Gestage groei maakt rijk. Ja, wijsheid uit het Spreukenboek, Spreuken 13 vers 11. Dat is de dagtekst van vandaag. Zometeen muziek van Laudate. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Ja, en dit is niet het weerbericht voor vandaag hoor. Dit is When the Rain Comes. Dit is

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

Muziek was dat van Laudate met Arjen Vink. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Het is 6:23, oftewel 7 minuten voor 6:30. Ja, de lijst met wakkere mensen die gaan we weer aanvullen met onder andere Margriet, die net een verzoekplaat kreeg toegestuurd. Goedemorgen Lucas, dankjewel voor je berichtje van Gerda. Ik ben nu aan het werk met de koeien natuurlijk weer. Moeten gemolken worden. Groetjes van Margriet uit Noorwegen. Ja, André is ook wakker, al 1,5 uur onderweg richting Zandam. Hoogtepunt van het weekend, ja, de kerkdienst. En niet van zijn eigen gemeente, want die is 2 weken gesloten in deze zomerperiode. Dus daarom een dienst gevolgd van zijn oude gemeente. En dat is de Pinkstergemeente in Venlo. Ja, wat een prachtig woord hebben ze daar gesproken. Deelt André met ons. Ja, Nachali, ook haar hoogtepunt van het weekend, ook de kerkdienst. Ja, de preek, wacht niet met kiezen voor Jezus, kies hem elke dag. Ja, Adriaan heeft dit weekend een subtocht gedaan door de Biesbos. Met zonsopkomst afgelopen zaterdag. Was wel vroeg opstaan, maar het was echt de moeite waard. Nou, heerlijk, Adriaan, dankjewel voor het delen. Ja, en Henk die deelt gewoon 2 hoogtepunten, mag natuurlijk ook, hè. Ja, zaterdagochtend heerlijk op de volkstuin gewerkt, lekker wieden. En gisterochtend ook naar de kerk en de preek die ging over angst en vertrouwen. Ja, en nu is de werkweek weer begonnen, dus ook Henk is onderweg naar zijn werk. Nou, je mag je altijd melden voor de lijst met wakkere mensen. Of je vroeg wakker bent of ietsje later, geen probleem. Meld je even via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Ja, zometeen het nieuws van 6:30. En we gaan ook kijken naar de Grootnieuwsupdate met wat er opvalt in de christelijke media. Muziek komt eraan van Lauren Daigle. You Lead Me hoor je zometeen. En dit is Blessing Offer. Dit is Brighter Days.

0: in de nieuwe morgen. Je hoorde You Lead Me. En daarvoor Blessing Offer en Brighter Days. Maakte 6:03. En hier is Jeroen Aaswinkel met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden geen intercities. De bovenleiding is kapot en het duurt zeker tot na de spits voordat die is gerepareerd. Door de hitte wordt op veel plekken vandaag het vuilnis eerder opgehaald en moeten de bakken dus nu al aan de straat staan. Onder andere in Groningen en Brabant. De vuilnisophalers hoeven dan niet op het heetst van de dag te werken. En drugsmokkel gaat steeds vaker via de post. Dit jaar zijn er nu al 3 keer zoveel drugspakketjes onderschept als heel vorig jaar. Vooral wiet wordt via de post verstuurd, meldt de Telegraaf.
2: Groot nieuws update.
0: En in Europa zijn in de afgelopen jaren zo'n 160 kleine Oekraïense kerken gestart. Dat meldt het Nederlands Dagblad. En vanwege de oorlog sloegen 4 jaar geleden duizenden Oekraïners op de vlucht en namen hun geloof mee. Volgens zendingsorganisatie ECM gaat het niet om een vorm van kerkplanting, maar zijn deze kerken gewoon ontstaan. Op de nieuwe plekken waar ze terechtkomen ontmoeten ze elkaar en vormen ze kerkgemeenschappen. Nou, mogelijk zijn er nog meer Oekraïense kerken, maar niet elke gemeente staat geregistreerd. En opvallend nieuws uit het Reformatorisch Dagblad. Want archeologen hebben bij een opgraving in Jeruzalem verkoolde balken gevonden. Ja, waarschijnlijk komen ze uit de tijd van de verwoesting van de Heilige Stad in het jaar 586 voor Christus. De balken dienden als dak voor een binnenplaats en zijn nu dus nog in uitzonderlijke staat. De Bijbel vermeldt ook de verwoesting van Jeruzalem en al jarenlang doen archeologen hier onderzoek naar. Ja, en goed nieuws voor als je als muzikant graag Sela-nummers speelt. Nou, bijvoorbeeld in de kerkdienst. Want de populaire christelijke band heeft een app met bladmuziek gelanceerd. Ja, eenvoudige bladmuziek is gratis te gebruiken. En voor betalende vrienden van Sela is uitgebreidere, transponeerbare en meerstemmige bladmuziek beschikbaar. Ja, de app van Sela is op dit moment alleen beschikbaar voor iPhone en iPad. En over enkele weken dan komt er ook een versie voor Android beschikbaar. Ja, en er komt een speciale survival-versie, of een survival-serie moet ik zeggen, met de acteurs uit de christelijke dramaserie The Chosen. De Britse avonturier Bear Grylls trekt met hen door de natuur in de Amerikaanse

0: Amerikaanse staat Utah voor een survivaltocht en geloofsgesprekken, meldt het ND. Grylls is ook bekend als ambassadeur van de Alpha-cursus. The Chosen in the Wild, zo gaat het heten, is vanaf deze zondag te zien op Prime Video. En het zesde seizoen van The Chosen komt uit in november. En in Amsterdam worden gratis havercappuccino's geschonken in een koffiekar. Ja, het is een initiatief van een groep christenen die daarmee ook wil getuigen van Jezus' liefde. Een reportage is te lezen in het Nederlands Dagblad. Ja, met de gratis koffie willen ze symbolisch iets laten zien van Gods genade. Ja, en dat levert verbaasde en ook leuke reacties op. Dat blijkt, ja, als er opeens blijkt dat de koffie gratis is. Nou, de kar die staat vooral in het Amsterdamse Vondelpark. En sinds vorige maand is er ook een christelijke koffiekar te vinden in Rotterdam. Lekker koffie. Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Bijenradar. Ja, vandaag veel zon, het wordt tropisch heet. 30 graden in het noorden van het land. Tot maar liefst 36 graden in Limburg. Ja, ook morgen wordt het flink heet. En vanaf woensdag, gelukkig, ja, dan wordt het iets minder warm.
1: Lucas Kramer.
0: En zometeen gaan we uit de Bijbel lezen. En vandaag is Lucas hoofdstuk 19 aan de beurt. Darlene Zeg komt eraan samen met Mitch Wong. En dit is Gerald Troost en Hemelhoog.
2: De Nieuwe Morgen.

Dalien Zeg en Mitch Wong zongen Soli Deo Gloria. En dat betekent zoiets als alleen aan God de eer. Daarvoor Gerald Troost en Hemelhoog. Het is 7:15. Ja, Rudy is al wakker. Hij is zijn aardappels aan het beschermen tegen een ziekte. En hij deelt dan nog even het hoogtepunt van zijn weekend. Dat was een heerlijke barbecue met goede vrienden en goed weer. Peter is onderweg naar de Meern. Ja, en Afieke is volgens mij de held van Leiderdorp en omgeving. Want er kan weer getankt worden bij haar in het tankstation. Zojuist geopend. En haar hoogtepunt werken bij een christelijke boekhandel deze zaterdag. Kijk, nou, zijn er wel steeds minder christelijke boekhandels. Maar de mensen die er werken doen dat met hart en ziel. Ja, zometeen gaan we lezen uit de Bijbel. En vandaag horen we Lucas hoofdstuk 19. Daar vinden we het verhaal van Zacchaeus en ook een gelijkenis van Jezus over de koning en zijn dienaren. Ik ga dat zo meteen horen, want Ben Ketting gaat het voor je voorlezen. Eerst muziek van De Lize in de Nieuwe Morgen. Dit is Kleine Dingen.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 19, vers 1 tot 27 uit de Basisbijbel. Jezus op bezoek bij Zacchaeus. Jezus kwam Jericho binnen en liep door de stad. Daar woonde Zacchaeus, het hoofd van de belastingontvangers. Hij was heel rijk. Hij probeerde te zien wie Jezus was, maar dat lukte niet, want hij was klein en er waren te veel mensen. Daarom liep hij hard vooruit en klom in een vijgenboom die op een plek stond waar Jezus voorbij zou komen. Dan zou hij Jezus kunnen zien. Toen Jezus bij de boom kwam, keek hij omhoog en zei tegen Zacchaeus: Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want ik moet vandaag bij jou op bezoek komen. Zacchaeus kwam vlug naar beneden en ontving hem blij als gast in zijn huis. Toen de mensen dat zagen, mopperden ze allemaal en zeiden: hij is bij een slecht mens op bezoek. Maar Zacchaeus ging staan en zei tegen de Heer Jezus: Heer, ik ga de helft van alles wat ik heb aan de arme mensen geven. En als ik iemand te veel belasting heb laten betalen, betaal ik hem 4 keer zoveel terug. En Jezus zei tegen hem: vandaag is deze man gered omdat hij ook een zoon van Abraham is. Want de mensenzoon is gekomen om mensen die bij God weggelopen waren te zoeken en te redden. Het verhaal van de dienaren met geld. Jezus vertelde de luisterende mensen nog iets in de vorm van een verhaal. Want hij was nu dicht bij Jeruzalem en iedereen dacht dat dan het koninkrijk van God zou komen. Hij zei: er was een edelman die naar een ver land moest. Daar zou hij tot koning worden gekroond. Daarna zou hij weer terugkomen. Hij riep 10 van zijn dienaren bij zich en gaf hen elk 1 pond, dat is 100 daglonen. Hij zei tegen hen: doe hiermee zaken voor mij totdat ik terugkom. De mensen van zijn stad haatten hem. Ze stuurden hem boodschappers achterna die moesten zeggen: we willen niet dat deze man koning over ons wordt. Toen de edelman tot koning was gekroond, kwam hij weer terug. Hij riep de dienaren bij zich die hij het geld had gegeven. Hij wilde weten hoeveel ze ermee hadden verdiend. De eerste kwam en zei: Heer, ik heb met uw pond nog 10 ponden bij verdiend. De edelman zei tegen hem: goed gedaan, je bent een goede dienaar. Ik heb je eerst weinig gegeven en daarmee ben je goed omgegaan. Daarom zal ik je nu veel geven. Je krijgt het bestuur over 10 steden. De tweede dienaar kwam en zei: Heer, met uw pond heb ik er nog 5 bij verdiend. De edelman zei ook tegen hem: je krijgt het bestuur over 5 steden. De volgende kwam en zei: Heer, hier is het pond dat u mij had gegeven. Ik heb het in een doek gestopt en zo bewaard, want ik was bang voor u omdat u zo streng bent. U neemt wat u niet heeft weggelegd en u maait waar u niet heeft gezaaid. De edelman zei tegen hem: ik zal je veroordelen met de woorden van je eigen mond. Jij slechte dienaar, je zegt dat ik streng ben. Je zegt dat ik neem wat ik niet heb weggelegd en dat ik maai wat ik niet heb gezaaid. Als je dat wist, waarom heb je mijn geld dan niet naar de bank gebracht? Dan had ik het nu met rente kunnen ophalen. En hij zei tegen de mensen die bij hem stonden: neem hem het geld af. Geef het aan de man die 10 ponden heeft. Ze antwoordden hem: Heer, maar hij heeft al 10 ponden. Jezus zei: ik zeg jullie dat iedereen die heeft nog meer zal krijgen. Maar van iedereen die niet heeft zal worden afgenomen, ook wat hij wel heeft. En de edelman zei: haal nu die vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd. Breng hen hier bij mij en dood hen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: ons bemoedigen dat we mogen bidden in de machtige naam van Jezus. Ja, hij die uit de dood is opgestaan. Nou, zo'n gebed blijft niet onbeantwoord, denk ik zo. Je hoort de Hope Stars, the mighty name of Jesus, in de nieuwe morgen hier bij Grootnieuws Radio. Ja, zometeen gaan we even buurten in de Flevopolder, in Bant om precies te zijn. Want daar is op dit moment de Hard-to-Hard Zomerweek bezig. Straks ga ik even bellen met Gerard de Groot. Maar misschien zijn er ook wel luisteraars daar nu op de Hard-to-Hard Zomerweek. Misschien deze vroege ochtend al lekker aan het luisteren naar Grootnieuws Radio. En meld je even via de Grootnieuws Radio WhatsApp. En deel even, hoe is het? Hoe zijn de afgelopen dagen al geweest? En wat heeft je aangesproken? En waar kijk je naar uit? Nou, zometeen ga je ook meer horen dus over die conferentie. En het nieuws van 7 uur komt eraan.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl. Je verdient het.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja. Van Jumbo.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 7 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het wordt een lastige ochtendspits voor treinreizigers tussen Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Het repareren van een kapotte bovenleiding duurt langer dan verwacht en daardoor rijden er de komende uren geen intercity's. Tegen 9 uur zouden de problemen voorbij moeten zijn. Het stroomnet moet nodig worden uitgebreid, maar door steeds meer bezwaren van omwonenden schiet dat niet op, schrijft Trouw. Volgens netbeheerder Tennet zitten mensen niet te wachten op nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt. Ze maken 2 keer zo vaak als vroeger bezwaar. In de staat Washington, in het noordwesten van Amerika, zijn enorme bosbranden. Die hebben honderden gebouwen verwoest en tienduizenden mensen moesten hun huis uit. Alle seinen staan op rood. Zo geldt een noodtoestand en is het hoogste dreigingsniveau afgekondigd. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken. Vanavond is er vooral in het zuidoosten een toenemende kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dankjewel, Jeroen. Ja, een hele goede morgen. Het is 1 minuut over 7 op maandagochtend 3 augustus 2026. Ja, zometeen gaan we verder met de ochtendshow. En komt er muziek aan van Mozik Worship, je hoort Battle Music en ook deze van Cody Carnes.

0: seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zegt

0: of doneer.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Nieuwe hond?
3: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
11: De Nieuwe Morgen.
12: Met Lucas Kramer.
11: Het christelijke radiostation.

0: Een goed advies van Cody Carnes. Ja, bouw je leven op Jezus. Hij laat je niet in de steek. En hij is trouw in elk seizoen. Ja, Firm Foundation hoorde je dus van Cody Carnes. Een hele goede morgen. Het is maandag 3 augustus 2026. Het is 7:08. En je luistert naar De Nieuwe Morgen hier bij Groot Nieuws Radio. Ja, vandaag wordt opnieuw een warme dag. 30 tot 36 graden. Ja, veel zon. Ja, misschien veel te warm ook voor jou. Maar hey, dat creëert ook weer nieuwe mogelijkheden. Gewoon een beetje creatief nadenken. Je kan bijvoorbeeld heerlijke verkoelende ijskoffies gaan maken en die bezorgen bij ouderen, bijvoorbeeld in het verzorgingstehuis. Ja, of begin een handeltje met heerlijke koude colaatjes. Nou, zeker op zo'n warme dag als vandaag gaat een koud colaatje er bij iedereen volgens mij wel in. Dus wil je financieel helemaal binnenlopen, ga gewoon koude colaatjes binnenkopen of verkopen. En dan hoef je de rest van het jaar volgens mij niet meer te werken. Goed, een tipje. Lekker ondernemen vandaag. En niet te veel, want het is ook warm voor jou natuurlijk. Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe gaan ze om met de warmte op de Hard-to-Hard Zomerweek in Band. Ja, die conferentie die is afgelopen vrijdag begonnen en duurt nog tot en met donderdag. Het thema is We See Jesus. En zometeen vertelt Gerard de Groot van Stichting Heart to Heart daarover. En ook of er nog een beetje uit te houden is daar op het terrein.
1: De dagtekst.
0: En de dagtekst van vandaag uit Spreuken 13 vers 11. In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen. Gestage groei maakt rijk. Nou, een goed advies van Spreuken dus. Spreuken 13 vers 11, dat is de dagtekst van vandaag. En je vindt hem ook op onze website grootnieuwsradio.nl. En dit is nieuwe muziek van Mosaic Worship met René Krijnoors. Dit is Ruimte.

0: hoe vaker ik dit nummer hoor, hoe mooier die wordt. Music Worship hoorde je. En Ruimte, hier bij Groot Nieuws Radio. Het is bijna 7:15. Ja, afgelopen vrijdag is de Heart-to-Heart Zomerweek van start gegaan. Nou, een week lang inspiratie, verbinding met elkaar en Gods tastbare aanwezigheid ervaren. En dat in tropische temperaturen, zeker vandaag en morgen. De conferentie wordt gehouden in Band in de Flevopolder en het thema dit jaar is We See Jesus. Gerard de Groot is van stichting Heart to Heart. Goedemorgen, Gerard.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jullie gaan twee hele warme dagen tegemoet. Is het hitteprotocol al van stal gehaald of weet iedereen wel wat hij moet doen?
1: Nou, de meeste mensen weten wel wat ze moeten doen. En daarnaast wat we wel fijn vinden, er zijn bomen en er is water. En ook wat er mooi is in de polder, dat het windje waait. Ja. En dat is ook wel lekker.
0: Kijk.
1: En waardoor er een natuurlijke verkoeling ook wel is op het terrein. En dat is fijn.
0: Kijk. Ja. Inderdaad, dat is heel fijn. Kan het programma wel gewoon doorgang vinden of moet er ook nog een maal aangepast worden?
1: Nou, ik denk dat het allemaal, wat ik tot nu toe heb vernomen, dat het allemaal goed door kan gaan.
0: Ja. Gelukkig. Ja, het verlangen achter de conferentie is dat bezoekers Jezus ook gaan zien. Ook deze week het thema is We See Jesus.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja, ik vroeg me af, Gerard, hoe kun je Jezus zien?
1: Ja, nou met name natuurlijk. Ik denk dat is het mooie dat we de bediening van het woord hebben. He, dat dus door de woordverkondiging, dat we daarover Jezus lezen. En als we daarover spreken, dan gaan we Jezus zien. En natuurlijk ook door de bediening en het werk van de Heilige Geest. Die, ik zeg wel eens, dat is de hemelse vertegenwoordiger van Jezus. Dus dan zie je hem mooi werken. Ja, en dat is wel wat je om je heen ziet gebeuren.
0: Ja, hoe zie jij dan Jezus aan het werk, Gerard?
1: Nou, persoonlijk is het met name dat je een stuk diepe vrede en rust en blijdschap ervaart. Van als je ziet wat er gebeurt op dat terrein. En enthousiaste mensen ziet, blij zijn. En dan doet dat wel iets in je. En daar ben ik God heel dankbaar voor.
0: Ja. Wat als bezoekers deze week iets van Jezus gaan zien in het woord of door de werking van de Heilige Geest? Wat gebeurt er dan met mensen?
1: Nou, ik denk bovenal dat ze hun lasten en de noden die ze toch ook met zich meedragen, dat ze die bij Jezus kunnen brengen. En ook wel op gebieden waar ze doorbraken nodig hebben of herstel. Dat ze merken van, hé, er is een doorbraak gekomen in mijn persoonlijke relatie met de Heer Jezus, of in mijn huwelijk, in mijn gezin. Dat er een stuk herstel plaatsvindt, of een vernieuwing, of een verfrissing. Of ze krijgen nieuwe inspiratie en ontvangen gewoon nieuwe inzichten door het woord of door de geest die tot hen spreekt. En dat is kostbaar om dat mee te maken zo met elkaar, zo'n hele week.
0: Ja, en daar strekken jullie je naar uit ook deze week op de zomerconferentie.
1: Absoluut. Ja, absoluut.
0: Het is niet vanzelfsprekend om Jezus aan het werk te zien. Tenminste, ja, het leven van alle dag wordt gedomineerd door ruis, door afleiding.
1: Ja, dat is zeker.
0: Ja, ja. Hoe zijn jullie daar op de conferentie mee bezig? Want daar kan ook heel veel ruis, heel veel afleiding zijn.
1: Ja, dat klopt wel. Ja, dat is zeker. Er zijn altijd de nodige uitdagingen. Maar ik denk wel dat je heel bewust moet kiezen dat Jezus je focus is. Want anders dan laat je die omstandigheden je focus breken. Dus ik zeg altijd maar tegen de mensen, heel bewust, zie Jezus in elke situatie. En dat is ook wel mooi dat je natuurlijk die hele week apart zet bij elkaar. En dat we dan met elkaar door, ja, ik noem het wel eens de wasstraat van de Heilige Geest gaan. Ja. Dus met elkaar dan ga je daar doorheen. En wat je zo samen optrekt, dan geeft het ook een stuk eenheid en verbinding. En het inspireert elkaar. Dus dat is heel kostbaar.
0: Ja. En naar zo'n conferentie gaan, inderdaad, je zegt het al, is ook al een keuze die je dan maakt om voor andere dingen dan niet te kiezen. We hebben veel christelijke conferenties en weekenden en weken in Nederland. Dat is echt een zegen. Wat maakt Heart to Heart daarin nou uniek?
1: Nou, ik denk dat we wel een echte familieconferentie zijn voor het hele gezin. En dat we ook heel bewust veel aandacht geven aan de kinderen, de tieners, de jeugd. We hebben een droomfonds. Waar we gezegd hebben dat ouders met kinderen, dat er vrije toegang is voor kinderen, voor tieners tot en met 16 jaar. En dat we ook dat we als kerk in Nederland, ondernemers, christelijke ondernemers, goede doelen stichtingen, die kunnen zaaien in de jonge generatie.
0: Ja.
1: En dat is wel heel bijzonder dat je dan ziet dat we gelegenheid geven om te zaaien, dat er ook hele bijzondere dingen onder die jonge mensen plaatsvindt. En ja, dat is wel iets wat we ervaren wat erg mooi is.
0: Ja, wat zie je dan gebeuren? Want heel veel bezoekers van de Zomerweek dit jaar zijn ook echt heel jong in klasse. Iets van de helft onder de 25, klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja dat klopt. Ja, de helft is wel onder de 25 jaar. En ja, er is een honger onder die jonge generatie, is een dorst. En dat merk je ook, dat kinderen en tieners en ook jeugd heel bewust kiezen om naar deze Zomerweek te gaan, omdat ze God willen ontmoeten. Er is een verlangen om een ontmoeting met Jezus te hebben. Ze willen het hart van God ervaren, waardoor ze kunnen groeien in een persoonlijke relatie met Jezus. En die honger, die proef je.
0: Mooi. Ja. Ja. Als mensen nou ook honger hebben, oud of jong, dat kan natuurlijk allemaal. Kunnen mensen nog een dagje langskomen in Band?
1: Ja, dat kunnen ze zeker. Vandaag en vanochtend spreekt Willem Ouweneel. Ze kunnen een hele bekende spreker, een bijbelleraar. Vanavond spreekt Jan Pol. En dan kunnen ze gewoon naar de website hearttoheart.nl en dan kunnen ze een dagticket bestellen.
0: Ja, ja. En als deze dagen nou te warm zijn, vanaf woensdag wordt het iets koeler. En de conferentie duurt nog tot en met donderdag.
1: Tot en met donderdag, klopt.
0: Kijk, staat genoteerd. Een hele mooie en een gezegende week toegewenst daar in de Flevopolder. Gerard de Groot van de Heart to Heart Zomerweek, dankjewel.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Ja, wat een goed liedje zeg, voorbij het kampvuur. You're the Trinity and Watchmen. Alleen een kampvuur vandaag en morgen lijkt me echt een heel slecht idee. Ik denk niet dat de brandweer daar heel erg blij mee zou zijn. Nou, als er weer vuur gemaakt mag worden, deze lekker zingen rondom het knisperende vuur. Heerlijk. Daarvoor hoorde je ook Battle Music en Reza Hallelujah. Ja, zometeen in de groot nieuwsupdate gratis havercappuccino's te krijgen. Nou, waar, dat ga je zometeen horen. Na muziek van Reni en Elisa Krijgsman en Vader, u bent goed.

0: U bent goed. Maakt het bijna 3 minuten over 7:30. En wij gaan naar Jeroen Hazewinkel toe met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Het schiet niet op met de broodnodige uitbreiding van het stroomnet, meldt Trouw. Netbeheerder Tennet wil wel, maar stuit steeds vaker op bezwaar van omwonenden. En dus kunnen nieuwe hoogspanningsmasten niet worden gebouwd. Drugsmokkel gaat steeds vaker via de post. Dit jaar zijn al evenveel drugspakketjes onderschept als de 3 afgelopen jaar bij elkaar, meldt de Telegraaf. De smokkel via havens wordt juist minder. En in heel Europa begint vandaag een flitsmarathon om hardrijders te pakken. Er wordt vooral geflitst op plekken waar vaak ongelukken zijn, zoals provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. Het duurt de hele week.
2: Groot nieuws update.
0: Ja, in Europa zijn in de afgelopen jaren zo'n 160 kleine Oekraïense kerken gestart. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Vanwege de oorlog sloegen 4 jaar geleden duizenden Oekraïners op de vlucht en namen hun geloof mee. Volgens stellingsorganisatie ECM gaat het niet om een vorm van kerkplanting. Op de nieuwe plekken waar vluchtelingen terechtkomen ontmoeten ze landgenoten en vormen ze kerkgemeenschappen. En mogelijk zijn er nog meer Oekraïense gemeentes, maar niet elke kerk staat geregistreerd. En opvallend nieuws uit het Reformatorisch Dagblad, want archeologen hebben bij een opgraving in Jeruzalem verkoolde balken gevonden. Waarschijnlijk komen ze uit de tijd van de verwoesting van de heilige stad in het jaar 586 voor Christus. De balken die dienden als dak van een binnenplaats en zijn dus nu nog in uitzonderlijke staat. De Bijbel vermeldt ook deze verwoesting van Jeruzalem en al jarenlang doen archeologen hier onderzoek naar. Ja, en goed nieuws voor als je graag Sela-liederen speelt of zingt, want de populaire christelijke band heeft een app met bladmuziek gelanceerd. Eenvoudige bladmuziek is gratis te gebruiken en voor vrienden van Sela is uitgebreidere, transponeerbare en meerstemmige bladmuziek beschikbaar. De app van Sela is er op dit moment alleen voor iPhone en iPad en over enkele weken komt er ook een versie voor Android. En er komt een speciale survival-serie met de acteurs uit de christelijke dramaserie The Chosen. De Britse avonturier Bear Grylls trekt met hen door de natuur in de Amerikaanse staat Utah voor een survivaltocht en voor een goed gesprek over het geloof, meldt het ND. Grylls is ook bekend als ambassadeur van de Alpha-cursus. The Chosen in the Wild, zo gaat het heten, is vanaf deze zondag te zien op Prime Video. En in november komt het 6e seizoen van The Chosen uit. Ja, en in Amsterdam worden gratis havercappuccino's geschonken in een koffiekar. Het is een initiatief van een groep christenen die daarmee ook wil getuigen van Jezus' liefde. Een reportage erover is te lezen in het ND. Ja, met de gratis koffie laten ze symbolisch iets zien van Gods genade. En dat levert verbaasde en leuke reacties op. Ja, als opeens blijkt dat de koffie gratis is. Nou, de kar staat vooral in het Amsterdamse Vondel.

0: Vondelpark. En sinds vorige maand is er ook een christelijke koffiekar te vinden in Rotterdam. En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Bij uw Radar. Vandaag veel zon, het wordt tropisch heet. 30 graden in het noorden tot 36 graden in Limburg. En ook morgen nog flink heet. En vanaf woensdag dan wordt het minder warm.
1: Lucas Kramer.
0: Ja, zometeen de overdenking deze maandag door Nadine de Vos. Muziek op de raam van Riley Clemens, Jesus Christ. En dit is Chris Tomlin. This doesn't he deserve it all.
2: De Nieuwe Morgen

In sommige vertalingen is het de kortste tekst uit de Bijbel. Jezus weende, Jezus huilde. Nou, gaat dit lied over. Jesus Cries Too hoor je van Riley Clemens. En daarvoor Chris Tomlin in het lied Doesn't He Deserve It All. Ja, zometeen hoor je Nadine de Vos. En in haar overdenking staat ze stil bij een vraag die vol twijfel zit. Een vraag die notabene gesteld wordt door Johannes de Doper, de wegbereider van Jezus. Zometeen hoor je meer over. Na het Ademproject.

0: muziek van het Adem-project. Je hoorde Volg ik ook. Maakt het 8:10. Wij gaan luisteren naar de overdenking. En op maandag horen we Nadine de Vos.
1: Een hele goede morgen. Vanochtend las ik een stuk in Matteüs 11. Het gaat over Johannes de Doper. Johannes, de grote wegbereider van Jezus, die zijn leven volledig heeft ingezet om iedereen te vertellen over het goede nieuws. De Christus die komt. Hij heeft als een dwaas geleefd. Hij werd door mensen gehaat, in afzondering. Hij at sprinkhanen. Mensen dachten dat hij gek geworden was. En hij, deze Johannes, die zo radicaal leefde vanuit wat hij geloofde, hij is gevangen genomen. En dan lezen we het volgende over hem. Vanuit zijn cel stuurt hij 2 van zijn discipelen erop uit, naar Jezus toe, met een vraag die leeft in zijn hart en mij best verbaasde. Zijn vraag is: bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? Bent u werkelijk de Messias? Toen ik het las, dacht ik, huh? Als er toch iemand op aarde rondliep die dat moest weten, dan is het Johannes wel. Kom op, hij is tenslotte de wegbereider. Hij heeft zijn hele leven niets anders gedaan dan over deze Jezus te vertellen. En toch is er twijfel. Of in ieder geval, Johannes heeft het nodig om het even zeker te weten. Van Jezus zelf te horen. En ik ben ontzettend dankbaar dat deze vraag van Johannes in de Bijbel staat opgeschreven. Want, in ieder geval ikzelf, maar waarschijnlijk de meeste van ons, kennen deze vraag wel vanuit seizoenen in ons leven. Dat je je soms afvraagt, is dit echt de redder? Waarom zie ik dan niet gebeuren waar ik op had gehoopt? Waarom krijg ik niet wat ik had verwacht? Johannes zelf zit in een cel notabene. Hij verwacht een koninkrijk vol kracht en hij krijgt een doodvonnis. Hij verwacht een Messias die vrede zal brengen. Maar hij zit in een cel en hij krijgt uiteindelijk het zwaard. Wie is Jezus? Het is zo'n belangrijke vraag om steeds weer eerlijk bij stil te staan. Ook heel persoonlijk. En daarin oprecht antwoord te geven en te zoeken, zoals Johannes dat deed. Wie bent u, Heer? Wie bent u voor mij? Jezus antwoordt in dit verhaal. Ga terug naar Johannes en vertel van wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen weer lopen, melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden zelfs opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En daarmee zegt hij, kijk, ik ben het echt. Kijk maar om je heen wat er gebeurt. Als mensen dichtbij komen, als mensen luisteren naar mijn woord, wanneer mensen met wonden bij mij komen. Ook al zit je zelf in de cel, is het een donkere plek. Ik ben de Messias, Immanuel, God dichtbij. En, Johannes, goed dat je bent gekomen met je twijfelende vraag. Want ik antwoord, ja, ik ben het. Sta vandaag eens stil bij die vraag. Wie is Jezus voor jou? Kom dichtbij, ga naar hem toe. Als je het even nodig hebt, herinnerd te worden aan wie hij is. Je mag de vraag hebben en de twijfel. Zelfs Johannes had het. Als we maar niet bij de pakken neer blijven zitten, maar zoals Johannes in actie komen. Dicht bij Jezus. En hem de vraag stellen. Heer, bent u het echt? Hoor zijn antwoord. Ik ben het. Immanuel.

0: Draw Me Close. En niet van Michael W. Smith. Vandaag op deze maandag 3 augustus 2026. Ja, de Tour de France Femme bereikt vandaag ook echt Frankrijk. Nadat zaterdag de vrouwentour in Zwitserland begon. Ja, de Nederlander Lorena Wiebes rijdt rond in de gele trui nadat ze de eerste twee etappes al gewonnen heeft. Ja, en vandaag is het nationaal hitteplan weer van kracht in het hele land. Ja, de hitte kan vooral vervelend zijn voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Nou, het advies dat je ongetwijfeld kent, ja, drink voldoende en hou de woning en het lichaam koel. Ja, en plan je activiteiten voor 12 uur vanmiddag of 6 uur vanavond.
1: En verder vandaag...
0: Ja, en zometeen spelen we na 8 uur de Gronings Radio Bijbelquiz. Nou, heb jij deze zomer zin om een keer te gaan meespelen met die Bijbelquiz hier in de Nieuwe Morgen? Meld je dan aan via groningsradio.nl/bijbelquiz. En zometeen Jeroen Hazewinkel en het nieuws van 8 uur.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, tof jij even.
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren.
12: De maatschappij, dat ben jij.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
15: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
18: Huh?
17: Maak er een potje.

0: De bank die het een tikje anders doet.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Klagende omwonenden vertragen steeds vaker de uitbreiding van het stroomnet, meldt Trouw. Netbeheerder Tennet zegt dat er 2 keer zo vaak bezwaar wordt gemaakt als vroeger. Mensen willen geen nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt en ook grondeigenaren werken niet mee. Drugsmokkel via de post is enorm toegenomen, schrijft de Telegraaf. Dit jaar zijn al evenveel drugspakketjes onderschept als de 3 afgelopen jaren bij elkaar. Vooral wiet wordt vaak met de post gestuurd. De smokkel via havens wordt juist minder. Een huisbezoek van de huisarts wordt zeldzaam. De artsen hebben te weinig tijd. Daardoor is het aantal visites in 15 jaar gehalveerd, meldt nu.nl. De artsen vinden het een nadeel, want bij de mensen thuis zie je veel beter de achtergrond van hun klachten, zeggen ze. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken. Vanavond is er vooral in het zuidoosten toenemende kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. We beginnen met een wegafsluiting, de A22, Beverwijk richting Velzen. Daar is de Velzertunnel gesloten vanwege een te hoog voertuig. Verder staat er file op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assen-Delft en knooppunt Zaandam 5 kilometer met 30 minuten oponthoud.
5: En ondertussen ben ik alvast alle geluidjes aan het testen voor de Gronings Radio Bijbelquiz. Die gaan we zometeen weer spelen. Muziek komt er ook aan voor Rob Favier en Ruben Morgan. En ook deze van Jesus Culture. You are God.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Morgen.
2: Met Lucas Kramer.
1: Het christelijke radiostation.

0: Jesus Culture en Kim Walkers met Je hoorde Alive in You. Ja, een hele goede morgen. Het is maandag 3 augustus. Van harte welkom bij Groot Nieuws Radio. Zo midden in de zomer en midden in de vakantieperiode. Ja, ook collega's Jury en Annemarie die genieten van een welverdiende vakantie. Dus dat betekent dat ik ook deze week mijn wekker lekker vroeg mag zetten voor een nieuwe morgen. Er komt een leuke appje binnen van Adriaan. Die vraagt, hoe gaat het dan met die ochtendshow? Is het een beetje te doen met vroeg opstaan? Nou, ik kan je vertellen, het gaat best wel goed. Vanochtend was ik zelfs 10 minuten voor mijn wekker. En die stond op 4 uur, was ik al wakker. Dus ik ben helemaal gewend aan vroeg opstaan voor dit programma. Nou, en ik doe het graag mijn wekker vroeg zetten voor de nieuwe morgen. Veel redenen. Alle lieve appjes natuurlijk die binnenkomen hier in de studio. Nou, de verbinding die ontstaat tussen luisteraars onderling. Ja, twee luisteraars, misschien heb je het gehoord al vanochtend, hebben elkaar echt helemaal gevonden. Zijn vriendinnen zelfs bijna geworden. En de mooie overdenkingen natuurlijk van Nadine de Vos. Ook dit uur gaan we haar weer horen. Ja, en ook een hele belangrijke reden, dat is het spelen van de Groot Nieuws Radio Bijbelquiz. Nou, over een paar minuten gaan we die weer spelen. En een nieuwe week, dus ook weer volop nieuwe kansen om de hoofdprijs te gaan winnen. Ja, en zometeen gaat Cynthia de lat even flink hoog leggen voor alle andere deelnemers deze week. Denk ik en hoop ik eigenlijk ook wel een beetje.
1: Dagtekst.
0: Ja, eerst financieel advies vanuit Spreuken 13 vers 11. In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen. Gestage groei maakt rijk. De dagtekst van vandaag die komt uit Spreuken 13 vers 11. En die tekst die lees je ook op onze website grootnieuwsradio.nl. Zometeen worden we stil samen met Ruben Morgan. En dit is Rob Favier. En gaan we de horizon voorbij.
2: Wij scherpen onze blik aan een prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Een stukje verstilling op de maandagochtend met Ruben Morgan. Je hoorde stil. Ja, maakt het precies 10 minuten voor 8:30. Ja, we gaan weer spelen.
1: De Grootnieuwsradio Bijbelquiz.
0: Ja, en daarin strijden we deze zomer voor mooie prijzen. Die prijzen die worden beschikbaar gesteld door het Evangelisch College. Nou, elke kandidaat die in de uitzending komt, die krijgt sowieso een dagprijs. De cursusmap rondreizen door de Bijbel en het boek Haal meer uit de Bijbel. En ja, de hoofdprijs. Elke week gaat er een hoofdprijs uit. En dat is de prijs voor degene die... Ja, de meeste goede antwoorden geeft deze week. En die krijgt een jaar lang een gratis online bijbelcursus van het Evangelisch College dus. Ja, en hoe werkt het dan? Nou, zometeen starten we een klok, 60 seconden. En daarin moet het dus echt gaan gebeuren. In 60 seconden, 1 minuut en daarna klinkt er een bel. Mag nog 1 antwoord gegeven worden? En dan is het echt over. Dan gaan we de balans opmaken. Nou, eens even kijken wie de kandidaat van vandaag is. Zij hangt aan de telefoon en ze heet Cynthia. Goedemorgen, Cynthia.
2: Goedemorgen, Lucas.
0: Goedemorgen. Hoi. Ja, week 2 in de Bijbelquiz. Een nieuwe week, een nieuw klassement. Hoe is het gesteld met jouw Bijbelkennis, Cynthia?
2: Wel aardig goed, denk ik.
0: Oh.
2: Ik heb het voorrecht om opgegroeid te zijn met de Bijbel. En ik vind het echt een fascinerend boek.
0: Ja, wat is er zo fascinerend aan de Bijbel voor jou?
2: Ja, het is voor mij echt mijn levenslijn eigenlijk, zeg maar. Wordt het eigenlijk steeds meer. Hoe ouder ik word, hoe meer het me fascineert en bemoedigt.
0: Mooi zeg. Ja, dat is natuurlijk niet iets wat dan op één moment gebeurt. Dat gaat gewoon je leven lang. Blijf je lezen, blijf je ontdekken en blijft het je bemoedigen ook.
2: Ja, klopt. Ja. Ja,
0: kun je er misschien iets meer woorden aan geven? Op wat voor gebied bemoedigt de Bijbel jou? Op wat voor gebied geeft het je troost?
2: Ja, op het moment ga ik best wel door een lastige tijd. En een ziekte van mijn moeder. En komt er gewoon veel op je af.
0: Ja.
2: En dan probeer ik echt altijd 's ochtends tijd te maken om Bijbel te lezen. En ik heb soms echt tijden dat ik gewoon wakker word. En denk van ik wil het woord van God horen. Ik wil het woord van God tot me nemen. En dus ook niet altijd, hè. Dus soms al lees je. En denk
0: zo gaat dat.
2: Niet altijd een emotionele ervaring. Maar juist in tijden van moeite dan... Dan is het je kracht en je hoop. En dan dat kan je er ook weer tegenaan voor de dag.
0: Ja, nou wat mooi, zo'n honger naar het woord van God. En dat het je zoveel troost en bemoediging brengt. Dat is natuurlijk wel waardevol. En dan gaan wij hier in de Bijbelquiz vragen om heel veel feitjes en namen en details.
2: Ja, maar goed, dat is mijn christelijke opvoeding.
0: Moet dat helemaal goed komen?
2: Is dat er ook wel... Ook wel
0: ingeramd.
2: Ingeperst.
0: Cynthia.
2: Ingeprint,
0: ja, dat is een wat netter woord inderdaad. Ja. Hey, ben je er klaar voor? Want dan gaan we gewoon spelen.
2: Ik ben er klaar voor,
0: Oké, de klok gaat starten en dan ga ik mijn eerste vraag stellen. In welk boek staat de 10 geboden? Is het Genesis of Exodus?
2: Exodus.
0: Welke apostel verving Judas?
2: Dat is Mattia.
0: Hoe heette de moeder van Mozes?
2: Jochebed.
0: Dat is ook goed, ja. In welke maand vindt de grote verzoendag plaats? De eerste of de zevende maand?
2: De zevende.
0: Waar of niet waar? Paulus heeft in de gevangenis gezeten.
2: Ja, waar.
0: Wie was de eerste echtgenoot van Bathseba?
2: Uria.
0: De Heer is mijn...
2: Herder.
0: Wie was de moeder van Johannes de Doper?
2: Dat was Elisabeth.
0: Ook goed. Op welk dier reed Jezus Jeruzalem binnen?
2: Een ezel.
0: Is goed. Het woord is vlees geworden en heeft...
2: Onder ons gewoond.
0: Ook goed. Waar of niet waar? Elisa heeft een giftig gerecht eetbaar gemaakt.
2: Waar?
0: Ja! Zo.
2: Oeh, dat ging wel goed, hè?
0: Dat ging heel erg goed, Cynthia. Ja, ik ben echt zwaar onder de indruk. Gewoon de ene na de andere goede antwoord. Die kwam gewoon uit jouw mond.
2: Ja, dank je.
0: Ik kijk even naar mijn collega, die heeft even meegedurfd. Je hebt 11 goede antwoorden.
2: Oké, wauw. Dat is echt veel, ja.
0: Nou, dat is zoveel. Dat is zelfs meer dan alle kandidaten afzonderlijk vorige week bij elkaar hebben gespeeld. Toen was er echt de topscore 8 goede antwoorden en nu gewoon 11. Ik vind het echt heel erg bijzonder.
2: Oké.
0: Cynthia, het wordt nog even spannend, want de week is net begonnen. We hebben nog een paar dagen voor de boeg. Maar zoals ik net al eigenlijk hoopte en ook al zei...
2: Ja, je zei het al.
0: Je hebt de lat behoorlijk hoog gelegd voor deze week.
2: Oké.
0: Dus ik ben benieuwd of we nog mensen willen meespelen de komende dagen. Maar dat gaan we ongetwijfeld meemaken.
2: Yes.
0: Hey Cynthia, dank voor het meespelen en ik wens je een hele mooie dag vandaag. Hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Tot ziens.
2: Oké. Doeg, wel op.
0: En wil je meespelen? Durf je het aan? Meld je dan nu aan via de Grootnieuws Radio WhatsApp. Of liever nog via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. En dit is Elisa Manna.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

0: hoogspanningsmasten niet worden gebouwd. Drugsmokkel gaat steeds vaker via de post. Dit jaar zijn al evenveel drugspakketjes onderschept als de drie afgelopen jaar bij elkaar, meldt de Telegraaf. De smokkel via havens wordt juist minder. En in heel Europa begint vandaag een flitsmarathon om hardrijders te pakken. Er wordt vooral geflitst op plekken waar vaak ongelukken zijn, zoals provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. Het duurt de hele week.
1: Groot nieuws update.
2: In Europa zijn in de afgelopen jaren zo'n 160 kleine Oekraïense kerken gestart, dat meldt het Nederlands Dagblad. Vanwege de oorlog sloegen 4 jaar geleden duizenden Oekraïners op de vlucht en namen hun geloof mee. Volgens zendingsorganisatie ECM gaat het niet om een vorm van kerkplanting. Op de nieuwe plekken waar vluchtelingen terechtkomen, daar ontmoeten ze landgenoten en vormen ze kerkgemeenschappen. Nou, mogelijk zijn er nog meer Oekraïense gemeentes, maar niet elke kerk staat geregistreerd. En opvallend nieuws uit het Reformatorisch Dagblad, want archeologen hebben bij een opgraving in Jeruzalem verkoolde balken gevonden. Waarschijnlijk komen ze uit de tijd van de verwoesting van de heilige stad in het jaar 586 voor Christus. De balken die dienden als dak van een binnenplaats en zijn dus nu nog in uitzonderlijke staat. De Bijbel vermeldt ook deze verwoesting van Jeruzalem. En al jarenlang doen archeologen hier onderzoek naar. Ja, en goed nieuws, als je graag Sela-liederen speelt of zingt, want de populaire christelijke band heeft een app met bladmuziek gelanceerd. Eenvoudige bladmuziek is gratis te gebruiken en voor vrienden van Sela is uitgebreidere, transponeerbare en meerstemmige bladmuziek beschikbaar. De app van Sela is op dit moment alleen beschikbaar voor iPhone en iPad en over enkele weken komt een versie voor Android. En er komt een speciale survival-serie met acteurs uit de christelijke dramaserie The Chosen. De Britse avonturier Bear Grylls trekt met hen door de natuur in de Amerikaanse staat Utah voor een survivaltocht en geloofsgesprekken, meldt het ND. Grylls is ook bekend als ambassadeur van de Alpha-cursus. The Chosen in the Wild, zo gaat het heten, is vanaf deze zondag te zien op Prime Video. En in november, dan komt het 6e seizoen van The Chosen uit. En in Amsterdam worden gratis havercappuccino's geschonken in een koffiekar. Het is een initiatief van een groep christenen die daarmee ook wil getuigen van Jezus' liefde. Een reportage daarover is te lezen in het Nederlands Dagblad. Ja, met de gratis koffie laten symbolisch iets zien van Gods genade. En dat levert verbaasde en ook leuke reacties op. En dat opeens blijkt dat de koffie gratis is. De kar staat vooral in het Amsterdamse Vondelpark. En sinds vorige maand is er ook een christelijke koffiekar te vinden in Rotterdam. En dan het Gronings Radio weerbericht van Bioradar. Vandaag veel zon, het wordt tropisch heet. 30 graden in het noorden van het land tot 36 graden in Limburg. Ja, ook morgen nog flink heet. En vanaf woensdag, dan wordt het echt minder warm. En dan is er ook verkeersinformatie van de ANWB.
3: Een auto met pech veroorzaakt vertraging op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam is de rechterrijstrook dicht en doe je er 20 minuten langer over. Op de A12 richting Den Haag rijdt het langzaam tussen Nootdorp en Den Haag-Bezuidenhout. Hier is je oponthoud 5 tot 10 minuten.
4: Lucas Kramer.
2: En zometeen de tweede overdenking van Nadine de Vos. Nieuwe muziek ga je horen van Toby Mac en Jamie McDonald. God Did It. En dit is de Psalm Project. Ik dank u voor het leven.
1: De nieuwe morgen.
4: Het christelijke raad.

Ja, mocht je nog twijfelen wie al die goede gaven geeft, God did it. Je hoorde Toby Mac en Jamie McDonald. Ja, zometeen horen we de tweede overdenking van Nadine de Vos. En de titel boven haar overdenking zometeen: Jezus staat boven alles. Straks meer naar deze volmaandag nummer 1 uit onze top 1008. Dit is Lauren Daigle en You Say...

0: Een lied dat ook seculier succes heeft gehad. En dat is bijzonder, omdat dit lied gaat over Gods liefde voor jou en mij. En natuurlijk staat hij hoog nog steeds in onze top 1008. You Say van Lauren Daigle. Maakt het 9:15 op deze maandagochtend. Wij gaan luisteren naar De Overdenking. Hier is Nadine de Vos.
1: De tijd vliegt en je zou het soms haast vergeten. Maar weet je nog die bizarre tijd van COVID die de hele wereld stillegde? Ik vergeet nooit de eerste melding van een besmetting bij ons in de buurt. Mannen in witte pakken die via het raam met de stok de besmette mensen als het ware testen, medicatie gaven en op afstand een soort onderzoek deden. Het leken wel maanpakken die ze droegen. Alles om maar niet besmet te raken. Laatst vond ik zelf een verdwaald mondkapje terug en er zit sinds de coronatijd nog steeds een tube desinfecterende gel in mijn tas. We deden er echt alles aan om niet besmet te worden, om gezond te blijven. En daarom bleven we op afstand van mensen die het virus bij zich konden dragen. En dit was ook wijs, want als we te dichtbij kwamen, zou het ons ook kunnen besmetten en werden we mogelijk ook ziek. Jezus die doet het tegenovergestelde. Zonder wit pak, zonder mondkapje en zonder desinfecterende gel raakt hij onreine, bezeten, melaatse, kreupele mensen aan. In Matthäus 7 en 8 zijn een aantal van deze verhalen op een rij. Ik lees er eentje uit Matthäus 8 vanaf vers 14. Daar staat dat Jezus in het huis van Petrus komt, dat hij zijn schoonmoeder ziet liggen met koorts op bed en dat hij haar dan aanraakt en de koorts verlaat haar. Daarna brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef deze boze geesten uit met één enkel woord. En hij genas alle die er slecht aan toe waren. Jezus raakt juist aan. Jezus komt dichtbij en hij wordt niet onrein of ziek. Nee, hij neemt de ziekte op zich en de ziekte verdwijnt. Hij absorbeert het als het ware, wat kapotheid brengt, wat waardigheid ontneemt, wat ziek maakt. Hij neemt het op zich en het is weg. En precies dat vervult de woorden die al in Jesaja werden voorzegd. Dat vertelt het daaropvolgende vers ook in Matthäus 8. Jezus raakt aan, spreekt tot de demonen en geneest die er slecht aan toe zijn. Opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja, toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Jezus staat boven alles. Er is niets dat vat op hem heeft. Hij is de grote overwinnaar. Ik weet niet wat jij meedraagt, wat jou misschien ziek maakt, wat je onrein heeft gemaakt. Jezus zegt: Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal rust geven. Kom bij hem, zit aan zijn voeten. Leg het daar neer. Hij heeft het voor jou en mij gedragen. Hoewel de wereld en het leven ons er soms aan wil herinneren hoe slecht onze daden zijn of hoe diep we zijn gezonken, in Gods koninkrijk klinkt: alles is nieuw. Leef daaruit vandaag. Geef hem dat wat te zwaar is en weet: er is niets dat hij niet dragen kan.

0: Mariella Madern en Ralf van Manen voor nu en voor altijd.
1: De eerste blessing van de dag.
0: Dan Hartges, goedemorgen.
2: Ja, en voor straks, hè, we reizen af naar Overijssel. IJsselmuur. Daar gaan we straks een taartje happen bij Jeannette. Van waar bij haar, hoor ik je denken. Nou, dat hoor je straks. En trouwens, mocht jij nu nog iemand willen, nou, noem eens feliciteren, hart onder de riem willen steken, iemand even willen bemoedigen, dat kan heel eenvoudig via onze Groot Nieuws Radio app. Zo simpel is het, hè. Dus via onze Groot Nieuws Radio app. Laat het maar weten voor wie en waarom.
0: Kijk, nou, dat kan dus via de Groot Nieuws Radio WhatsApp. En zometeen na de klok van 9 uur. De Blessings met vandaag Daan Hartges. Een hele mooie dag vandaag. En graag tot morgen.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Grootnieuwsradio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 9 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Goeie kans dat de benzineprijs verder daalt. Die volgt meestal de olieprijs en die is gedaald na de aankondiging van president Trump dat Amerika voorlopig Iran niet aanvalt. Trump was dat wel van plan, maar Iran en andere landen hebben hem gevraagd om te wachten omdat er wordt gewerkt aan een akkoord. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Het ging vooral naar beneden doordat er voor pakketjes van Aziatische webshops nu strengere regels gelden en spullen daar vandaan niet meer spotgoedkoop zijn. Verder geven mensen online sowieso minder geld uit. En dat drukte de omzet, zegt PostNL. Het wordt normaal om door te werken naar je pensioen, zegt het AD. In steeds meer cao's staan daar afspraken over. Nu al vraagt een kwart van de werkgevers aan 67-plussers om te blijven of haalt ze terug met een tijdelijk contract en werktijden in overleg. Ze zijn vooral waardevol om jongeren in te werken. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam is je vertraging 5 tot 10 minuten. En ook op de N201 richting Uithoorn heb je vertraging. Dat is tussen afrit Nederhorst, Den Berg en Loenersloot. 2 kilometer met 10 minuten oponthoud.
7: Goedemorgen. Ik zei net tegen mijn collega Lucas dat we voor onze eerste blessing onderweg zijn naar IJsselmuiden, IJsselmuy. Misschien ben je ook wel onderweg luisteren naar ons. Nou, waar doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe zit je erbij? Of hoe lig je erbij? Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio app.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
19: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.
18: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
20: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
21: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja. Van Jumbo.
22: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
23: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
24: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
25: Blessings.
26: Met Tim Hendricks.
25: Het christelijke radiostation.

0: Carrie Underwood, CC Winans, Great Is Thy Faithfulness. Dit was pas het eerste lied. Nou, dat belooft nog wat. Zeg, wat een juweel. Man, man, man. Het is 9:10. Welkom op Grootnieuws Radio. We gaan ze weer bezorgen. De blessings. En wel voor deze maandag, de 3 augustus alweer. Er is eventueel nog wat ruimte voor een blessing. Moet je het wel nu even doen. En dat kan via onze Grootnieuws Radio app. Maar eerst, waar zitten jullie? Waar luister je? Nou, daar kwam nogal wat binnen. Daar gaan we. Marjan die zegt, goedemorgen, ik ben erbij. Na 2 weken heerlijk op de battled vakantie te hebben gevierd. Nu nagenieten en opruimen met blessings. Heidi is thuis, een beetje rustig aan doen met haar voetje, omdat de schroeven eruit zijn gegaan vrijdag. Zware operatie gehad. Bas die zit de krant te lezen, gaat zometeen lekker ontbijten, kopje koffie erbij. Gaat hij buiten zitten en ook nog eens sporten, maar eerst blessings. Heel mooi, Bas. Olof, dagje strand staat op de planning. Naar zwager, schoonzus en een maatje. En zijn heerlijke gezin ook nog eens. Nou, dat wordt dus zon, zee en strand. En een heerlijke afsluiter ook nog eens. En ik kreeg nog een berichtje binnen van André. Goedemorgen, André. Even kijken waar die is, hoor. Hij was net nog verdwenen. André, waar ben je, jongen? Oh, hier is hij. Ja, kom maar binnen. André. Nou.
1: Goedemorgen, dan. Luisterstatus. Op de A1 naar Bussum. Net gelost in Zandam. En op naar Almelo. En dan hoogstwaarschijnlijk is er morgen weer een werkdag. Dus we zijn lekker vroeg thuis vandaag. Fijne uitzending. Hoi, hoi.
0: Mooi. Dankjewel, André. En een goede reis. Jeannette. Uit IJsselmuiden opgelet. Je bent 40 jaar geworden. Ja, dat weet je zelf ook wel. Maar dat hoorde ik van Lucielle en van Marja. Zij feliciteren jou van harte met deze mijlpaal. Je mag trots zijn op wat je bereikt hebt in die 40 jaar. We wensen jou Gods zegen toe, jouw nieuwe levensjaar. En maken vandaag maar een mooie dag van.

0: Natalie Lane. The Long Way. Ah, mooi zeg. In Blessings. En daarvoor speciaal voor... En dat was mooi, hè? Voor Jeanette. Van Lucella en Maria. Gods zegen voor jou. Door nu naar Barneveld, waar onder andere, er wonen er meer, maar ook Mariska woont. Marie en Wim willen het volgende tegen je zeggen. Lieve Mariska, je zit in een moeilijke periode, maar je zet je helemaal in. En je maakt ook kleine stapjes vooruit. We zijn trots op je. Je doet het geweldig goed. Groetjes van Wim en een dikke knuffel van Marie. Stil maar mijn ziel.
1: Stil maar mijn ziel. De Heer is heel dicht bij je.

0: Jezus leeft en ik met hem. En daarvoor draaiden we voor Mariska het lied Stil maar mijn ziel. En dat was aangevraagd door Marie en Wim.
1: Stel niet uit wat je vandaag nog kan doen.
2: Voor iemand een plaat aanvragen bijvoorbeeld.
1: Ga nu naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: We kregen van Ria een aanvraag voor een blessing binnen. En wel voor Ali en Aart Verhoef uit Polsbroek. Goedemorgen, Ali en Aart. Gisteren waren jullie 52 jaar getrouwd. Ik hoop dat er nog heel veel jaren bij komen. Ik ook natuurlijk. Gods zegen toegewenst. Heel veel liefs van Ria. En dit lied is speciaal voor jullie. The Lord Almighty Reigns.

0: Dat zongen Marcel en Lydia Tsiemer. Daarvoor een blessing voor Ali en Aart Verhoef. Zij wonen in Polsbroek, kregen ze namens Ria The Lord Almighty Reigns.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: En voor vandaag zitten we alweer bijna helemaal vol. Morgen is er wat ruimte, zag ik. Overmorgen ook. Nou, moet je even kijken op onze site. Het is heel eenvoudig. Ik vroeg aan jou, waar luister je momenteel? Nou, Arnie zegt, ja, wat ik eigenlijk aan het doen ben, is lekker aan de cappuccino. Ik heb eerst gezwommen, verder gewoon rustig aan. En voor iedereen, houd goede moed, aldus Arnie. Tanja zegt, ja, even wakker worden hier. Ik was er om 4 uur uit, klaar wakker. Om 6:15 weer gaan liggen. Nu even een wasje ophangen. Rustig aan doen verder. Jolanda en Art, wij luisteren in de auto op weg naar een weekje Texel. Of Texel, hè, wat je wil. Margriet zegt, goedemorgen Daan. Ik ben aan het werk al sinds 6 uur samen met Lucas. Nu de kalverenhok, het hok aan het uitmesten. En dan pauze. Maar nog even.

verdoord hier op de boerderij in Noord-Noorwegen. En Rianne die zegt goedemorgen vanuit Delft achter mijn laptopje, thuiswerkend dagje met Blessings op de achtergrond en de Wapper op de voorgrond. De Wapper. De Wapper. Nou, ik denk een ventilator of zo. Geen idee. Iets heel anders nu. Greet en Kees van den Berg uit Putten, opgelet. Jullie krijgen een warme groet vanuit Italië. Lieve allebei, van harte gefeliciteerd met jullie 47ste verjaardag. Huwelijksdag, zo is het. We missen jullie enorm, zeker nu mama zo ernstig ziek is. We bidden voor herstel en we wensen jullie samen Gods zegen toe. Heel veel liefs van Henk, Janneke, Rosalie en Bram. En dit lied willen we jullie als blessing geven. Op die dag.

0: van Henk en Janneke, Rosalie en Bram. Speciaal voor Greet en Kees van den Berg uit Putten. Dit lied, dit indrukwekkende lied, op die dag in de hemel. Het is 9:45. Dit is Blessings op Groot Nieuws Radio. Nu iets heel anders. Heel anders. Jeanette? Jeanette?
1: Hallo?
0: Ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je de radio aan?
1: Nee.
0: Oh, is nu uit. Waar zit je, Jeanette? Alsof je in Italië zit.
1: In Italië, in de Chianti-streek.
0: Italië, wat een eind. Lekker met vakantie?
1: Heerlijk met vakantie.
0: Met wie?
1: Met man, zoon, twee dochters en schoondochter.
0: Zo, en dat allemaal in één auto?
1: Nee, niet in één auto. Nee,
0: ik wou zeggen, dat ze rijden een busje. Maar lekker met z'n allen.
1: Ja, dan hadden we een beurtje, nee.
0: Dat is waar, ja. Wat zijn de plannen voor vandaag, Jeanette?
1: Vandaag gaan we eerst een stadje bezoeken. Ja. En als het heel warm is, en het is hier heel warm, ja, gaan we even een plasje water opzoeken, denk ik.
0: Het is wat, hè, die warmte.
1: Het is hier wel iets warmer dan dat we eigenlijk verwacht hadden.
0: Willen we de zon? Is het weer te warm? Het is wat, hè?
1: Ja, ja, het is altijd wat, jongens, die Nederlanders.
0: Ja, man. Zeg, wie is Leo?
1: Leo is mijn man.
0: En die zit naast je?
1: Die zit naast me, ja, achter het stuur.
0: En nee, die wil je even verrassen?
1: Ja, ja. Ik dacht, ik hoorde dat er kan nog een blessing bij, denk
0: ja, kon
1: heel
0: net
1: snel.
0: Ja.
1: En de meiden zeiden, ja.
0: Wat betekent hij voor jou, Jeanette?
1: Alles.
0: Oh, dat is heel veel.
1: Ja.
0: Ja. Nou, noem eens een paar dingetjes.
1: Hij werkt elke dag hard om ons te onderhouden. Mm-hmm. Hij, ja, wat zou ik allemaal nog meer zeggen?
0: Hij is een goede chauffeur.
1: Hij is een goede chauffeur. Ik durf bij hem in de auto te slapen.
0: Wat mooi. Oh, wat goed. Zeg, je vroeg een lied aan. Ga ik gewoon voor je draaien, Jeanette. Ja, voor Leo dan, hè?
1: Super.
0: Daar gaan we. Ja. Dit is Toby Mac. Heaven on my mind. Heb het goed samen, hè?
1: Dank je.
0: Doei, doei.

Voor Leo van Jeannette. Deze blessing, Heaven on my mind. Komt er nog weer eentje binnen. Hartstikke druk hier. Het is er een van Jannie. Graag een blessing voor Mieke, Gerard, Enrico, Wendy, Ria en Huip. Die zijn momenteel op weg naar hun vakantiebestemming of genieten nog na van hun laatste dagen. Dit is voor iedereen die met vakantie is of ook thuis blijft. Dat is mooi. Dankjewel, Jannie. Het

0: Jannie, dank voor dit mooie verzoek, hoor. Je vroeg het aan voor Mieke en Gerard, Enrico en Wendy, Ria en Huip. En ja, eigenlijk schreef je erbij voor iedereen. Dat is mooi, zeg. Ja. Het allergrootste geschenk, je hoorde Christian van Woert. Ik zit even te kijken naar het lijstje van vandaag. Ik heb ze niet allemaal weg kunnen draaien, alle aanvragen. Het was een beetje druk en vol, maar morgen nieuwe kansen. Kijk even op grootnieuwsradio.nl/blessings. En dan kun je blessing gewoon kwijt. Dus grootnieuwsradio.nl/blessings. Goedemorgen, Eunice.
1: Goedemorgen.
0: Zo, ben je klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: 10 en 12 weer, hè?
1: Zo is dat. En ik denk dat jij een hint wil horen.
0: Ja, graag.
1: En iedereen met jou.
0: Nou, vertel.
1: Verraad het vakantieland zometeen. Hint 1. Dit land ligt op 2 continenten.
0: Oh.
1: Ja, denk maar eens na.
0: Straks meer.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Thijs en Jorieke
8: live. Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
9: Over het thema Weerbaar in de onrust.
8: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
10: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
8: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
11: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
10: Tot dan!
12: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
13: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Steeds meer werknemers werken door naar hun pensioen. Bij een kwart van de bedrijven is dat al normaal en het staat ook steeds vaker in de CAO, meldt het AD. Het komt natuurlijk door het personeelstekort en ook doordat mensen zelf langer actief willen blijven. PostNL bezorgt minder pakketjes, vooral uit Azië. Het komt door de hogere invoerrechten in Europa, maar ook doordat mensen sowieso minder uitgeven online. Dat komt volgens PostNL door onzekerheid over de toestand in de wereld en kan weer aantrekken als er bijvoorbeeld vrede komt in het Midden-Oosten. Nu door de droogte het waterpeil in veel grote rivieren recordlaag staat, moeten meer en meer Gelderse pontjes hun diensten staken, zegt de regionale omroep. Een aantal lag al even stil en gisteren kwam onder meer het voetveer bij Reden erbij. Omdat sommige pontjes nog wel varen, is het advies om voor vertrek even internet te checken. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen ook wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe. En dat was het ANP-nieuws.
17: We zijn weer begonnen, een nieuwe week, nieuwe kansen. Bijvoorbeeld om mee te doen met Raad het Vakantieland. Hint 1 hoor je zo na deze van We The Kingdom. Je hoort hem net stiekem ook al heel even.
18: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Frisser tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
19: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
20: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
22: Lekkere van Albert Heijn.
23: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
24: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
25: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
26: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
27: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
28: Eunice in de zomer. Het christelijke radiostation.

0: We the kingdom, and God is on the throne.
1: Eunice in de zomer.
0: Goedemorgen, een nieuwe week. Misschien voor jou wel het begin van je vakantie. Of je gaat weer aan het werk. Nou, deze week en volgende week ben ik gezellig bij je. We zijn nu een weekje onderweg met Eunice in de zomer. En wat dit zomerse programma wat mij betreft het leukste maakt, is het contact met jou aan de andere kant van de radio. Echt heel tof dat je reageert en volgens mij zelfs al wel gewend raakt. Bijvoorbeeld aan de kernboodschap. Mooi hoe er uitgekeken wordt naar die korte bijdrage van de vrienden van de show. Vandaag wordt ook weer genieten. Rond 22:30 met de nadruk op gezond genieten. Misschien kun je dan al wel raden wie ik ga bellen. Ja, en puzzel je ook weer mee deze week? Ik zoek een vakantieland en dit is hint 1. Dit land ligt op 2 continenten. Er komen nog 3 hints, dus meld je maar gewoon aan in de app van Groot Nieuws Radio. Dit land ligt op 2 continenten. Muziek van Ellie Holcomb komt eraan. En dit is De Schrijvers voor Gerechtigheid met Martijn Buwalda. Zeeën van Recht.

0: Hope's gonna find you, Ellie Holcomb.
1: Vakantieland gezocht.
0: Wat komen er weer veel goede antwoorden binnen. Ik ben daar toch elke keer verbaasd over. Misschien moet ik dat niet doen, want ja, ik zie gewoon dat we zoveel slimme luisteraars hebben. Yvonne die vindt zichzelf niet zo heel slim, want ze zegt, we hadden niet zo'n goede aardrijkskundeleraar. Dus wij weten het niet van Marja en Yvonne. Geef niks, luister gewoon mee, je komt vanzelf achter het goede antwoord. Willem en Stefan die denken Spanje vanwege het nieuws bij Ceuta. Snap ik ook met zo'n hint, twee continenten. Maar is dat ook het goede antwoord? En weet Jolien van 11 jaar het ook? Jolien, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom wil je graag meedoen?
2: Nou, mijn zus heeft ook al een keer gewonnen. Dus lijkt me ook heel leuk als ik win.
0: Ah, vorige week, want we zijn nog maar kort bezig, sprak ik Fieke. Dat is dan denk ik jouw zus.
2: Ja, dat klopt. Dat is mijn zus, ja.
0: Ah, en bij haar ging het heel goed, hè?
2: Ja, bij haar ging het heel goed. Zeker weten.
0: Denk je dat het bij jou ook heel goed gaat?
2: Ja, ik hoop dat het ook bij mij heel goed gaat.
0: Oké, nou, we gaan het afwachten. Fieke was op vakantie. Dan ben jij, neem ik aan, ook op vakantie?
2: Ja, ik ben ook op vakantie.
0: Waar zitten jullie ook alweer?
2: In Oudorp.
0: Ah ja, nee, dat is niet het land wat wij zoeken. Hè? Oudorp is wel heel leuk trouwens. Ben ik vroeger ook op vakantie geweest. Wat is het leukste om daar te doen?
2: Nou, het strand en centrum, is ook leuk.
0: Ja, hè? Nou, dat heb je helemaal
2: zeker
0: goed bekeken. Heb jij zoiets van, kom maar eens door met die hint. Zullen we maar gewoon gaan spelen?
2: Ja. Ja, ik vind het zeker.
0: Goed zo. Nou, Jolien, dit land ligt op twee continenten. Wat is daarop jouw antwoord?
2: Nou, ik denk Turkije.
0: Jij denkt Turkije. We voeren hem in. En het applaus klinkt voor jou. Jawel. Ik ben wel benieuwd, hoe wist jij dit al na één hint?
2: Nou, ja, vrijdag toen was het natuurlijk Griekenland.
0: Ja.
2: En ik dacht wel, oh, dan zou het nu wel Turkije iets kunnen zijn. Want de vorige keer was het ook zo in die buurt steeds.
0: Ja.
2: Dus daarom dacht ik wel Turkije. En dan ook nog even op het internet opzoeken of het wel echt zo was. Mm-hmm. En toen kwam ik daar ook al eigenlijk uit op Turkije.
0: Oké, nou, ik hoor dus eigenlijk al dat de spelmaster, al dus ikzelf, eventjes misschien de boel wat moeilijker moet gaan maken. Dat we niet de wereldkaart zo moeten gaan aflopen. Ik zit even te denken of ik dat zo bedacht had. Ik ben bang van wel, ja. Jij hebt me door.
2: Slimheid. Ja, ik had hem zeker door.
0: Ja. Wil je de andere hints nog horen?
2: Ja, dat is goed. Ik ben wel benieuwd.
0: Oké, hint 2 is, hier vind je de kalkterrassen van Pamukkale. Moest ik even opzoeken, maar het schijnt iets heel moois te zijn. Heb jij er wel eens van gehoord? Pamukkale?
2: Nee, ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord. Ik denk ook niet dat ik het anders goed had gehad. Nou, wist ik het ook nog niet, hoor.
0: Nee, kijk, heel goed. Dan wordt het dus nog wel ietsje moeilijker. Is echt prachtig. Ik heb het net opgezocht. Het wordt een wereldwonder genoemd zelfs. Dan hint 3, daar had je het geweten, hoor. Istanbul ligt deels in Europa en deels in Azië.
2: Ja, dan wist ik het wel, ja.
0: Ja, toch? En hint 4, dat gaat altijd over eten, hè? Dan had ik het gehad over dunner, bazaars en die luchtballonnen in Cappadocië. Dat is ook echt een prachtig gezicht. Nou ja, als je het niet kent allemaal, dan zou ik zeggen, zoek het even op, want het is echt een heel mooi gezicht. De prijzen, dat is dan het volgende onderdeel, Jolien. Weet je inmiddels al wat er in onze prijzenkast staat?
2: Ja, ik weet het wel een beetje, ja.
0: Oké, heb je ook al een favoriet?
2: Ja, ik weet wel voor welke ik ga.
0: Oké, nou, kom maar op.
2: Voor de Blessing kaartenset.
0: Ah, top. En had, dat had Fieke volgens mij ook gekozen, hè?
2: Ja, klopt. Fieke had dat ook gekozen, ja.
0: Nou, helemaal gezellig. Met haar heb ik buiten de uitzending om een afspraak gemaakt om langs te komen. Want jullie wonen gewoon bij ons in de buurt. Kom jij dan ook gezellig mee?
2: Ja, ik kom dan ook gezellig mee.
0: Nou, zie ik jou dan. En bedankt voor het meedoen. Mooie vakantie nog, hè?
2: Ja, dat komt goed.
0: Oké, fijne dag. Doei, doei.
2: Doei, doei.
0: Ja, ijsjes, een frietje en pizza, lekkere drankjes, dat hoort allemaal bij de zomer. Meestal is het niet de beste tijd om gezond te eten. Of toch wel? Zometeen spreek ik een expert voor onze kernboodschap. Na muziek van Michael W. Smith. En dit is geliefd over de hele wereld en uitgevoerd over de hele wereld. Carrie Job, Cody Carnes en Elevation Worship met The Blessing.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship, Uma.

0: Michael W. Smith en Be Still My Soul.
1: Groot Nieuws Radio.
2: De kernboodschap.
0: In een paar minuten vertellen wat volgens hen de belangrijkste boodschap is. Die uitdaging gaan een aantal vrienden van de show aan deze zomer. Ongestoord krijgen ze zo'n 3 tot 4 minuten zendtijd en daarna stel ik ze pas een vraag. En natuurlijk mag jij ook meepraten via de app van Groot Nieuws Radio. En altijd als zij te gast is, krijgen we veel vragen binnen. Wat moet ik wel of niet eten? Wat moet ik doen qua beweging? Nou, de zomer leent zich natuurlijk voor nadenken over je leefstijl. En daarom ben ik blij dat ik aan de lijn heb voedingsdeskundige, gewichtsconsulent en ervaringsdeskundige Ariane de Jong. Goedemorgen.
3: Ciao, Bella.
0: Ciao. Ja, dit Ciao. Is niet voor niks deze Italiaanse dat begroeting, hè?
3: Nee, ik zit in een heerlijk Italië.
0: Oh, wat zalig. Tikkie jaloers, maar ik gun het je van harte.
3: Dankjewel.
0: Oh, hey, en hoe gaat het op vakantie, zeker in het mooie Italië als gewichtsconsulent?
3: Ja, echt genieten van lekker eten, dat kunnen ze hier, hè? Ze kunnen hier, die supermarkten, het is toch een tikje beter, vind ik.
0: Ja.
3: Ja, en je bent iets meer in de rust en bent niet meer zo gehaast. Dus je maakt ook tijd voor lekker eten.
0: Ja. En ga je dan veel uiteten of maak je ook wel veel zelf?
3: Nou, wij zijn hier wel bijna aan. Dus dan ga ik ook lekker zelf pastaatjes maken, hoor. En tot broodjes. En ook heel makkelijk.
0: Ja.
3: Niet zo niet, ja, een stukje brood met pesto en dan spelletjes doen. Het is eigenlijk wel, mediterraans leven.
0: Oh, heerlijk. Ja, wat jij zegt over die goede producten. Ja, daarom hou ik ook, is een van de redenen waarom ik ook zo van Italië hou. De tomaten, alles wat je in de supermarkt haalt.
3: Oh, beter. Och,
0: ja, hè? Ja.
3: Ja.
0: Ja, misschien komt het ook omdat er gewoon maar een paar dagen dan in dit jaar zijn. Maar laten we dat beeld vasthouden. Het is heerlijk in Italië.
3: Ja, en als, maar straks de stampotjes ook weer lekker, hè, in september. We moeten ons Nederland niet onderschatten, toch?
0: Dat is ook zo. Het is altijd goed dat jij inderdaad dat realisme er ook een beetje in brengt. We kunnen niet het hele jaar door pasta eten. Ik zou het kunnen, maar nee, je hebt helemaal gelijk. Hey, als mensen jouw tips willen meekrijgen, want ik heb begrepen, je bent op vakantie, maar je blijft wel doorgaan met je waardevolle tips. Dan kunnen ze gewoon jou op Instagram volgen, hè?
3: Ja, dat vind ik altijd leuk. Ik deel veel dagminuutjes. Wat kan je eten? Wat is normaal? Ik probeer mensen echt op de social media te bemoedigen. Dan doe maar lekker normaal.
0: Ja.
3: Lekker eten. Belangrijk.
0: Precies. Dus ook op vakantie. Nou, @minderandejong. Zo vind je haar op Instagram. En dan krijg je ook een beetje mee van die mooie vakantie. Ariane, het is tijd voor jouw kernboodschap. Ik zeg, kom maar door.
3: Kom maar door. Het is zomer, de zon schijnt en al is het maandag. De vakantievibes zijn overal. Ik zit, zoals ik zei, in Italië. En deze periode is heerlijk, maar eerlijk. Voor heel veel mensen begint ook een onzichtbare, eenzame strijd. De strijd met de spiegel en het zelfbeeld. En dat is echt niet alleen voor vrouwen. Het raakt me. Bijna niemand kan zeggen, ik ben goed. Ik ben mooi, ik mag er zijn. Ik hoor veel te vaak, dat buikje, dat put in mijn benen. Ik vind mezelf niet mooi. En als ik dan vraag, noem eens, wat is mooi aan jezelf? Dan is het heel lang stil. En die stilte hoort er niet te zijn. Want ik zie mooie ogen, opgewekt karakter, sterke handen, sterke billen, ronde billen of een brede borstkas. Dankzij Instagram en andere social media zien we alleen nog maar perfectie. Glad gestreken, gefilterd en onnatuurlijk strak. En daardoor vergeten we iets. Het is echt normaal dat je lichaam niet strak is. Een lichaam leeft, het heeft geleefd, gedragen en geleverd. Misschien heeft het zelfs wel een paar bier corona of zwangerschapskilo's van een kindje dat inmiddels 16 is. Durf je dat lichaam deze zomer nog lief te hebben? Want de kern van deze boodschap is, je bent geliefd. Het uitgangspunt van een nieuw begin op maandag. Als leeftijdscoach.

0: mooie lichaam. Ga misschien vanavond op tijd naar bed. Vandaag wil ik je een ding meegeven. Dat je hele mindset kan veranderen. Dat ook mij veranderde na de zomer van 2008. Je hoeft niet af te vallen om geliefd te zijn. Je bent nu al een succes. Precies zoals je nu bent, thuis of onderweg. Wat checkt je kledingmaat niet? Hij checkt je hart. En juist omdat je mega geliefd bent, mag en moet je jezelf, moet je voor jezelf zorgen. Zelfzorg is geen egoïsme, het is puur rentmeesterschap. Je kunt simpelweg niet blijven uitgieten uit een lege beker. Je moet jezelf vullen voordat je kunt uitdelen. En Ariane, hoe doe je dat dan? Heel simpel. Lees je Bijbel, luister Groot Nieuwsradio, zing hard mee. Lees goede woorden en drop en bid al die onzekerheid in gebed bij God. Ook over je lichaam, want dat doen we vaak niet. Ik deed het wel. En voed je lichaam, niet met vage Chris-diëten, pillen of spuiten. Kies voor echt lekker onbewerkt eten uit Eden, zoals God het bedoeld heeft. Verse groenten, fruit, vlees, handje noten en natuurlijk ook een stukje chocola. Stop met wachten totdat je perfect bent. Ik startte ook met een nieuwe mindset. Het sterker en ook gezonder. Je bent niet het restje van de dag. Je bent Gods meesterwerk. Ik zeg zo vaak, hij heeft geen rommel gemaakt. Je bent geliefd is de kern. En als slot wens ik jou Gods liefde op je pad. De zekerheid dat je geliefd bent. Dagen zonder zorgen. Zoals je ze nooit eerder had. Dat is de kern.
1: Wauw. Een heleboel liefde voor ons lichaam en voor God. En dat is volgens mij inderdaad helemaal de kern van wat jij doet. Is dit voor jou ook iets wat je kunt omarmen als je dan nu op vakantie bent?
0: Ja, ja. Ja, ik kan echt omarmen dat ik lekker billen heb. En dat moet denk ik ook. Omdat het in je hoofd begint. Het begint in je hoofd. Kijk, wij zijn van Christus. Wij zijn van God. En wij zijn helemaal niet van de wereld. Dat tilt je ergens bovenuit.
1: Hmm.
0: Dat zet een hand op je duim, op je neus, om zo... Ik ben van God. Dat heeft mij zo veranderd, die visie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, waar streef je... Sorry?
0: Ja. Waar streef je naar?
1: Ja, precies. Dit is echt zo mooi en het kan ook een begin zijn. Ik weet voor heel veel mensen dat het een strijd is, een strijd tegen de kilo's. Voor jou is die ook bekend en je deelt daar goud eerlijk over. Met ook echt hele goede tips. Ik zie ze ook bij anderen voorbij komen. Vorige week sprak ik nog Eline Hogeboom. Nou, jouw befaamde spinaziebonkie staan bij haar dan ook op het menu. En dan denk ik wat heerlijk dat we elkaar zo mogen inspireren.
0: Heerlijk.
1: Ja, ik wens jou een enorm goede tijd in Italië. En dankjewel dat je zelfs op vakantie nog eventjes tijd wilde maken
0: ja,
1: voor ons.
0: Ja, heel graag. Graag gedaan.
1: Ciao Bella.
0: Ja, ciao.
1: Ja, voor wie goed heeft opgelet vorige week, die weet dat er nu een grote zoektocht begint. Allemaal aan de hand van één vraag. En wat die is, dat hoor je zo naar For King & Country. En dit is nieuwe muziek van Sarah Noah. Waar was jij?

0: you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am.
1: Voor King and Country hoorde je met Love Me Like I Am. Ja, en daarvoor de kernboodschap van Arianne de Jong. Er wordt nog een paar keer naar haar naam gevraagd en haar Instagram-kanaal. Nou, Arianne de Jong dus. Maar je vindt haar op Instagram via @minderendejong. Mooie reactie van Marijn. Zelden zo'n mooie en goede kernboodschappen hoort. Dank je wel. Nou, en ik bedank Arianne weer.

0: Josh Baldwin en Made for More.
1: Is er iemand die
0: de campingmaaltijd van vanavond aan het verzinnen is? Waarom stel ik je deze vraag? Nou, iedere dag ben ik op zoek naar een hele specifieke luisteraar. En tot nu toe heb ik nog weinig mensen gesproken die aan het kamperen zijn. En daar moet vandaag verandering in komen. Is er iemand die de campingmaaltijd van vanavond aan het verzinnen is? Meld jezelf of de kok in jullie campinghuishouden nu aan. De lijnen zijn open via de Groot Nieuws Radio app. Zometeen Dawn Moen en dit is de Opwekking Band. Ja, dit heb je wel ook nodig als je wilt koken op de camping. Vuur. Maar dit is vurig verlangen.

Don Moen. En de eerste campingmaaltijden stromen binnen. Op camping De Vechtvallei zijn ze aan het klaarmaken voor een zwembad. Maar staan er vanavond wraps op het menu. Groetjes van Jan-Peter en Suze. Leuk, dankjewel voor het laten weten. Dit is een zegenlied van Op en Top Vrouw.

0: Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Steeds meer werknemers werken door naar hun pensioen. Bij een kwart van de bedrijven is dat al normaal en het staat ook steeds vaker in de CAO, meldt het AD. Het komt natuurlijk door het personeelstekort en ook doordat mensen zelf langer actief willen blijven. PostNL bezorgt minder pakketjes, vooral uit Azië. Het komt door de hogere invoerrechten in Europa, maar ook doordat mensen sowieso minder uitgeven online. Dat komt volgens PostNL door onzekerheid over de toestand in de wereld en kan weer aantrekken als er bijvoorbeeld vrede komt in het Midden-Oosten. Nu door de droogte het waterpeil in veel grote rivieren recordlaag staat, moeten meer en meer Gelderse pontjes hun diensten staken, zegt de regionale omroep. Een aantal lag al even stil en gisteren kwam onder meer het voetveer bij Reden erbij. Omdat sommige pontjes nog wel varen, is het advies om voor vertrek even internet te checken. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen ook wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe. En dat was het ANP-nieuws.
8: Elke dag weer verzinnen wat er gegeten mag worden. Dat is natuurlijk een zegen. Maar soms denk ik ook wel eens, moet het nou alweer? Herken jij het? Ik ben op zoek naar een luisteraar die de campingmaaltijd van vanavond aan het verzinnen is. Melden kan in de app van Grootnieuws Radio. Zoals Johan en Annette uit Kokkengen. Maar sinds donderdag rijdend door Frankrijk onderweg naar het zuiden. Annette die laat weten, vanmorgen zijn we in zo'n grote supermarché geweest. En voor vanavond steakburgers, tomaat, sla en pasta op het menu. Jij noemt het standaard, maar ik zeg goed maaltje hoor. En verder tip je nog de Franse ravioli en de droge worsten. Nou, eet smakelijk, Annette en Johan. Zometeen even kijken of ik nog een kok kan bereiken. Zou leuk zijn hè, om iemand even aan de lijn te krijgen. Dat doen we na deze van Mavic City Music.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op latten wanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Eunice in de zomer. Het christelijke radiostation.

0: me. Promises, Maverick City Music.
1: Hey, Eunice in de zomer.
0: Wat leuk dat je luistert. We zijn verenigd in een zoektocht die ons allemaal wat kan opleveren. Namelijk maaltijdideeën. Zo laat Esther weten, ik ben aan het koken bij mijn camper voor 9 personen. Nou, dat vind ik altijd tof als je dat kan doen voor zoveel mensen. Wat zie ik hier? Ik zie een fantastisch grote bak. Met volgens mij, ik denk een beetje Mexicaans eten. Ik zie mais, ik zie boontjes, ik zie paprika. Zit er ananas bij? Ik denk het wel, hè? Heerlijk, lekker zomers voor op de camping. Goed bezig. En er wordt nog veel meer gekokkereld. En dat betekent dat wij een positief antwoord hebben.
1: Is er iemand die...
0: Ja, op dit moment de campingmaaltijd van vanavond aan het verzinnen is. Nou, er is al heel veel creativiteit voorbij gekomen. Mark die laat weten dat hij een geweldige campingcurry op zijn, uit zijn mouw kan schudden. Indian curry, bio veggie, komt dat zien en proeven. Laat maar weten, camping Zonnemeren. Nou, als je zin hebt, ik zou zeggen vanavond daar even langs gaan. Ja, en aan de telefoon iemand die vanavond ook best wel iets bijzonders eet. Goedemorgen.
2: Hoi.
0: Met wie?
2: Met Judith Willems.
0: Judith, wat staat er op het programma, op het menu?
2: Nou, vanavond eten we forel met pasta. Ja. En ja, die forel die moet nog eventjes uit de vacuümverpakking gehaald worden en gebakken worden. Oh. Dat is best wel spannend.
0: Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Hoe is de situatie? Jullie zijn aan het kamperen?
2: Ja, we zijn aan het kamperen in Zeeland met onze 3 kinderen en met mijn man.
0: Aha.
2: Ja.
0: En zijn jullie echte visliefhebbers?
2: Nou, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Meestal sowieso is het natuurlijk hartstikke duur. Maar de jongens werken in de vis, onze beide jongens. En dus nu eten we wel wat vaker vis. Vaak kibbeling uiteraard, maar ook wel zalm of deze keer dus forel.
0: Ja, en daar moet dus nog wel iets aan gebeuren. Hoe hebben die zoons van jou dan ook de kennis daarvoor om hem klaar te maken?
2: Nou, nee, niet echt. De een die maakt gewoon en de ander verkoopt. Alleen, we hebben wel geleerd hoe we moeten bereiden. Dus gelukkig is die deze keer al schoongemaakt door de baas van mijn zoon.
0: Ja.
2: Want een paar jaar geleden waren we inderdaad draaien op vakantie. De Beter Uitcamping in Frankrijk.
0: Ah ja.
2: En toen hebben ze forel gevangen met mijn man en met vrienden van ons. En ja, toen moesten we natuurlijk nog eens helemaal schoonmaken.
0: Mm-hmm.
2: En we wisten niet hoe het moest. Maar we stonden gelukkig naast mensen die van Urk kwamen. En die hebben ons dat even fijntjes geleerd.
0: Ah, wat goed.
2: En nou, zodoende hebben we toen forel gegeten.
0: Ja.
2: En deze keer eten we dus weer, omdat onze zoon jarig was. En we wilden hem een dagje forelvis cadeau geven. Nou, en wat kun je dan beter geven dan forel? En
0: ja.
2: Die hebben we via zijn baas geregeld en aan een hengeltje gisteren aan hem gegeven.
0: Oh, wat een leuk cadeau.
2: Gegeten worden vandaag. Ja,
0: ja, nou, gefeliciteerd ook nog. En als jij zegt, la draaien, beter uit, dan denk ik meteen aan Jan van der Bos. Heb je die nog gezien toen je daar was?
2: Ja, ja, er was toevallig zo'n parade, noemen ze dat, geloof ik. En Jan van der Bos was op dat moment op de camping en die zag ons die forelletjes bakken laat in de avond. Dus die is even een forelletje komen eten bij ons. Ja, dat was echt heel erg grappig.
0: Ja, dat doet hij dus echt, hè. Ik sprak hem vorige week in dit programma. Over onder andere die reizen langs de camping. En dan zie je hem ook op Instagram die route maken. Dan kun je misschien denken, hij gaat er voor de show bij zitten. Maar dat is dus niet voor de show.
2: Nee, dat denk ik niet. Nee, dus hij volgens mij ook, ja, wij hebben er een foto van, maar het is ook gewoon echt van heel wat leuk. Nee, heel spontaan eigenlijk. En leuk, om, hij wil echt volgens mij, tenminste die indruk kreeg ik, het campingleven zelf meemaken op zijn eigen campings natuurlijk.
0: Ja, ja.
2: Maar nee, dat was echt heel spontaan, ging dat toevallig.
0: Wat goed. Hey, en als het gaat over eten op de camping, is dat voor jou elke dag weer even je hoofd breken of gaat dat goed?
2: Nou, wel een beetje. We zijn altijd een beetje beperkt in de koelruimte. Dus we doen meestal elke dag wel boodschappen. Dus altijd even zoeken. Alleen ja, we zijn gewoon in Nederland op vakantie. Dus het is elke keer toch gewoon een beetje aardappeltjes, groenten en een stukje vlees of niet.
0: Ja.
2: Vanavond eten we dus ook de pasta erbij die mijn dochter gisteravond niet opkreeg bij het Italiaans restaurant. Dus vanavond wordt het wel een beetje haute cuisine voor ons doen.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, volgens mij wordt dat helemaal genieten. Hoe lang nog vakantie?
2: Oh, we zijn er nog maar net, dus we hebben nog bijna 3 weken.
0: Oh, wat zalig. Nou, geniet ervan. En bedankt voor de forel-inspiratie. Vast niet iedereen kan het, maar je kan hem dus ook kopen terwijl die al klaar is. Ik zeg heerlijk voor dit warme weer om dan even een visje te eten. Dankjewel voor je tip, Judith.
2: Ja, bedankt voor bellen. Joe.
0: Fijne dag.
2: Doei, fijne dag.
0: En straks krijg je een podcasttip van een gesprek dat hier op de redactie indruk heeft gemaakt. Singer-songwriter Arend Jansen schoof aan bij Thijs en Jorieke. En dat zorgde voor een goud-eerlijk, bijzonder gesprek. Uw ogen gaan over.

0: Thea en Gonna Be Good. En daarvoor hoorde je God van het Hemelrijk. Ook zo'n prachtig nummer, hè? Van Sander en Angela samen met Erika de Wit. Deze zomer kun je hopelijk genieten van een mooie podcast. En nou heb ik een tip voor je. Er zijn gesprekken die de hele dag blijven hangen, die diepe indruk maken en waarbij veel emotie is. Nou, Jorike had dat bij het volgende gesprek met Arend Jansen. Al jarenlang gitarist, maar hij brengt ook eigen muziek uit. En dat zijn nummers die heel diep gaan omdat de thema's hem zelf raken. Bijvoorbeeld over kinderloosheid. Jorike vraagt hem of er een drempel was om hier zo open over te zijn.
1: Nee, want ik heb het zelf meegemaakt. Dus ik ben daar niet. Ik heb er geen schroom om over te praten. En ook omdat ik het voor mezelf een plek heb kunnen geven. Maar ik denk dat het minst besproken onderwerp is in de christelijke wereld. En mensen beseffen niet hoe het is om geen kinderen te hebben en wel in een kerk te zitten. Ik denk dat dat heel pijnlijk is. Omdat het altijd over blije kinderen gaat, altijd kinderwerk. Het is allemaal fantastisch. En weer elke zondag zie ik nu een foto van een kindje wat geboren wordt in een gezin. En natuurlijk mag dat, maar er zijn heel veel mensen die dit niet hebben. En daar heel veel verdriet over hebben. En dan heb je geen toverstokje en er helpt geen gebedje voor. Dat is zo simpel werkt het niet. Er zijn hele pijnlijke trajecten die daarachter plaatsvinden om het toch te proberen en dan lukt het niet. En dan sta jij zondag in de kerk, halleluja, we hebben weer een kindje. Tuurlijk mag je blijven zijn, maar vraag eens aan die mensen, hoe is dit voor jullie? Heb er eens aandacht voor? Er is gewoon geen aandacht voor. Dus ik dacht, ik ga dit liedje maken omdat het bij mij past, maar ook omdat ik vind dat er aandacht voor moet zijn.
2: Want jij merkt en hebt dus gemerkt dat je die vraag kreeg jij niet.
1: Nog nooit. Ik heb nog nooit. Niemand heeft mij gevraagd. Hey, wil jij geen kinderen?
2: Hoe komt dat, denk je?
1: Ja, ze zien het wel, maar ze durven niet te vragen. Het is natuurlijk ook een hele confronterende vraag. Maar ik denk als je heel betrokken vriend bent, is het gewoon een goede vraag om eens te stellen. En als jij bevriend bent met een stel wat geen kinderen kan krijgen, kun je gewoon op vaderdag en op moederdag een appje sturen. Nee, dit is voor jou geen leuke dag. Voor mij ook niet. Als je zelf kinderloos bent. Maar als je wel kinderen hebt, kun je ook zeggen, hey, ik vind het voor jou een lastige dag. Ik denk aan je. Punt. Dat is voldoende. Maar het niet benoemen, dat vind ik echt wel heftig.
2: Ja, maar je gaat ook niet zelf opeens, denk ik, over beginnen.
1: Nee, nooit. Mijn moeder vroeg er wel naar. Nou, natuurlijk, die wilde die. En dan zei ik gewoon, ja, dan gaan het werken, het lukt niet. Dus, en dat vond ze heel verdrietig. Dan zei ze, daar heb ik wel verdriet van. Ik zeg, ja, dat snap ik wel. Ik zeg, ik ook.
2: Ze vroeg niet, hoe is het voor jou?
1: Nee, dat niet. Oh. Ja, maar dat is een beetje moeilijk voor haar.
2: Ja.
1: Ja.
2: Zo, maar dat is dan eenzaam toch ook zoiets? Maar dat wat je, en dat heb je dus, dat zie je dus bij veel.
1: Ja. Nou ja, kijk, Denise is natuurlijk daar. Kijk, wij hebben samen Noah. Denise heeft een zoon Noah. En daar hebben we heel veel plezier van. En ik heb het met hem er ook over gehad. Dat is een grappig, want hij is natuurlijk nu 24. En hij vroeg er wel na een keer in de auto, vind je dat dan niet moeilijk? Ik zeg, nou, soms wel. Ik zeg, want als ik naar jou kijk, zie ik je vader. Ik zie niet mezelf. Daar gaat het liedje eigenlijk over. Hè? Dat je dus niet de features ziet van, ik zie niet mijn features in hem. Zie ik gewoon niet. En hij is echt een zoon van Denise en van Luther, van zijn vader. En ik zie ook die twee karakters erin terug. Maar je ziet nooit je eigen karakter terug. Dus dat is een heel goed gesprek geweest.
2: Want het liedje gaat over een droom die je had. Hè? Je zag een meisje en daar zag je wel jezelf.
1: Ja, ja, ja. Op een schommel. Echt zo'n Hollywood-droom. En ik heb dat gewoon helemaal voor me gezien.
2: Zie je nog, jij ziet dat beeld, een soort van die foto ook nog voor je?
1: Ja, ja, ja. Ik zie die hele droom nog voor me. En dat ik de volgende dag werd ik wakker. En toen was ik echt. Dat is zo'n droom die je dan de hele dag meeneemt. Dat je dat blijft een beetje in je systeem zitten. En toen ben ik wederom naar Wim Rebergen gereden. En toen heb ik gezegd, wil jij dan voor mij hier een tekst over maken? Ja. Dat kan ik niet, want dat is te dichtbij. En toen zei hij, hoe zie je het voor je dan? Toen heb ik het helemaal geschetst. Ik zeg, ik had ook wel een keer op het schoolplein willen staan. En dat je eigen kind met een tekening naar je toe komt rennen. Dat is niet gebeurd. En dat hij zei, als je oud bent, dat komt je kind altijd langs. Opa en oma, ik word geen opa van mijn eigen kind. Dus het is een kinderloosheid is niet een probleem wat zich oplost. Het lost zich je hele leven lang niet op.
2: Nee. Nee, het lost niet op.
1: Het lost niet op. Het blijft altijd. Mijn kleinkinderen heb ik. Ja, oké. Okay. Hebben wij dus dan niet. Ja, van Noah wel. Dat is natuurlijk een ander verhaal.
2: Ja.
1: Maar het is niet persoonlijk. Dus je bloedlijn gaat niet verder.
2: Hoe zou er in de kerk wel gepaste aandacht voor kunnen zijn?
1: Door het op een vaderdag eens te benoemen of op een moederdag. Of als je het feest viert, want er is een nieuw kind geboren, dat je het ook eens benoemt. Van, we weten ook dat er verdriet is. Dat je daar eens een gebed voor uitspreekt. Op het moment dat zo'n foto in beeld komt. Super blij zijn we ervoor. Maar we weten ook dat er heel veel ouders hier zitten die dit heel graag ook eens hadden willen beleven. Zullen we daarvoor stil zijn? Dat zou ik mooi vinden.
2: Ja, dat zou je niet dan te heftig vinden op zo'n moment?
1: Nee.
2: Dan mag het er gewoon zijn.
1: Ja.
2: En dus ook wel gewoon...
1: Maar waarom mag er nooit ongemak zijn in de kerk? Ik snap het gewoon niet. Waarom zeg je niet gewoon eens, jongens, ik heb van de week twijfel echt enorm aan. Ik geloof dat hele verhaal, ik heb er gewoon moeite mee, joh. Biljan met die ezel, ik geloof er helemaal niks van.
3: Denk je dat het ongemak ook de reden is dat we er zo weinig over praten?
1: Ja, want we willen tegenwoordig, eigenlijk moet de kerk gewoon een topervaring zijn. Maar waarom schuurt het nooit? En waarom lezen we... Ik zit echt een beetje in die fase nu, denk ik. We hebben een christelijke bubbel. Hè? Daar zitten we met z'n allen in. Zelf de boeken lezen we. Als ik naar een conferentie ga, daar hebben we die spreker weer. We luisteren allemaal naar hetzelfde cd'tje. Denken we nog wel echt na? Stellen we de vraag bij een preek nog van... Wat vind ik ervan? Zal ik eens op onderzoek uitgaan? Of kijken we naar Instafeeds en rennen we allemaal achter de grootste kerk van Nederland aan en zeggen we, oh, dat vinden we fantastisch, want we zijn succesvol. Als we de entertainment eruit trekken en we gaan eens gewoon kijken van, wat vinden we er nou echt van? Zijn we het hier nou echt mee eens? Dat vind ik nou een mooie vraag. Daar ga ik op aan.
0: Een prachtig inkijkje in de binnenwereld van singer-songwriter Arend Jansen. Het hele gesprek vind je op de podcast van Thijs en Jurieke. Dit is Brand.

Heartfelt Hallelujah, Brandon Lake. Er zijn van die nummers waar je gewoon zin in hebt om de auto mee in te stappen. De muziek, de tekst, ze laten de kilometers als sneeuw voor de zon verdwijnen. Wat is jouw ultieme roadtripplaat? Geef hem door in de app van Grootnieuws Radio. En wie weet draai ik hem zo, na Joke Buijs.

0: Joke Pijs met Daar reist langs de wolken.
1: De roadtrip.
0: Van Wanda kreeg ik een mooi en kwetsbaar berichtje binnen. Ze schrijft: ik ben niet veel onderweg, maar wel onderweg in mijn leven met verschillende beperkingen. Mijn weg heeft vele omwegen, dus mijn ultieme road music, The Long Way van Natalie Lane. Ja, dat mijn eigen weg lang is en vele omwegen kent, wil niet zeggen dat ik niet geniet van het leven. Juist misschien wel meer, en daarom zing ik het elke keer weer luidkeels mee. Voor jou, Wanda, hier is The Long Way.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Look up.
1: Lauren Daigle.
2: Old News Radio.
3: Het campingpreekje.
1: Deze week een nieuwe stem, Mirjam van Krieken. Ze is spreker, trainer, loopbaancoach en oprichter van Manna Ministries. Ze verbindt de Bijbel met een persoonlijke ontwikkeling en met vragen rond werk, persoonlijke keuzes en roeping. Heel persoonlijk dus. Ja, ze neemt je mee naar het verhaal van Daniël. En daar gaat hij.
4: Ik lees jullie voor uit Daniël 1, vers 1 tot 6. In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnezar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspenas, opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zonder lichamelijk gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand. En bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. En onder hen waren enkele Judeërs: Daniël, Chananja, Misael en Azaria. Koning Nebukadnezar komt aan de macht. Hij is koning over Babylonië, een van de grootste wereldmachten ter wereld. Hij komt en verovert Juda en rekruteert een aantal jonge jongens om voor hem te laten werken in zijn koninkrijk. Daniël en zijn drie vrienden. Ze zijn ongeveer 16 jaar. Het is ongeveer 1500 kilometer en ongeveer 80 dagreizen van Israël naar Babylonië. 80 dagen door gebergten en woestijnen lopen. Het is warm en vermoeiend. En bij elke stap beseffen de jongens dat ze steeds meer moeten achterlaten. Hun thuisland en zekerheid. Familie die ze nooit meer te zien zouden krijgen. Het land dat ze zo lief hadden. En waarom? En waar gingen ze naartoe? En hoe zag het eruit? Ze verstaan de taal niet van de Babyloniërs. Ze zijn bang en hun toekomst is onzeker. Ons leven kent verschillende perioden. Perioden van mogen ontvangen, maar ook van loslaten. Dit kan heel intens zijn, zoals het loslaten van iemand die dichtbij je staat. Maar ook het loslaten van jouw wens, jouw baan, jouw onderneming. Of vul maar in. Dingen waar je zelf niet voor hebt gekozen, maar die voor jou gekozen zijn. En dat je in een periode komt dat je niet weet wat er voor je ligt, zoals Daniël niet wist wat er voor hem lag. Ikzelf heb 2 jaar geleden een burn-out gehad en kwam in een zwart gat terecht. Ik realiseerde me dat ik dingen moest loslaten en dat ik niet meer terug kon. Ik kwam in een onzekere periode en had geen idee hoe de toekomst eruit zag. Alsof ik stap voor stap mijn veilige haven verliet. Misschien herken je dat voor jezelf of voor iemand uit je omgeving. En ik kan je dit vertellen. Ik ervoer God in die tijd vaak niet. Soms zat ik in onze keuken op de grond. Met mijn rug tegen de aardigkastjes. Niet weten waar ik het moest zoeken. En misschien zit jij wel in een situatie dat je even niet weet waar je het zoeken moet. We zijn dan soms zo geneigd om ja maar antwoorden te geven. Ja maar God is er wel hoor. Ja maar hij spreekt ook in de stilte hoor. Ja, maar je moet gewoon blijven bidden. Maar soms kun je dat gevoel van vertrouwen even helemaal kwijt zijn. En dat mag ook. Denk je echt dat God minder van je houdt als je dat denkt of voelt? Niets is minder waar. Hoe mooi God verder ook werkt in het Bijbelboek Daniël en waar we deze week ook meer over mogen horen. Ik geloof dat de vrome Daniël, zoals hij bekend staat in zijn Bijbelboek, onderweg van Israël naar Babylonië het ook niet zag zitten. Dat hij bang was en verdriet had en niet wist hoe de toekomst eruit zou zien. Ik wil je uitnodigen om vandaag 1 ding te doen. Misschien na deze overdenking. We spreken tegen God hardop uit waar je mee worstelt. Zonder dat je het gevoel hebt dat je in de ja-maar-stand moet komen. Doe het alsof hij naast je zit. Alsof hij vraagt, what's on your mind? Waar zit je mee?
1: Mirjam is een van de sprekers van de RCN Vakantiekerk. En wil je weten waar je die vindt? Kijk dan op rcn.nl/vakantiekerk. Dit is Julian Goethart.

0: Dit was natuurlijk Er is een verlosser. Julian Goethart stak hem in een nieuw jasje en denk je, oh, dat lijkt me mooi om dat vaker te horen. De keuze is aan jou. Je kunt je eigen verzamelalbum doorgeven, een heel uur radio vullen. Dat is een uitgelezen kans om het geluid van Groot Nieuws te bepalen, toch Daan?
1: Ik zou het doen.
0: Ik zou het ook doen.
1: Gewoon een uur lang, hè?
0: Ja, grootnieuwsradio.nl. Zorg dat je het doorgeeft voor 18 augustus. Misschien staat deze er wel op voor jou. Darlene Tsjech, Shout to the Lord.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
10: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
11: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
12: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 12 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Steeds meer werknemers werken door naar hun pensioen. Bij een kwart van de bedrijven is dat al normaal en het staat ook steeds vaker in de cao, meldt het AD. Het komt natuurlijk door het personeelstekort en ook doordat mensen zelf langer actief willen blijven. PostNL bezorgt minder pakketjes, vooral uit Azië. Het komt door de hogere invoerrechten in Europa, maar ook doordat mensen sowieso minder uitgeven online. Dat komt volgens PostNL door onzekerheid over de toestand in de wereld en kan weer aantrekken als er bijvoorbeeld vrede komt in het Midden-Oosten. Nu door de droogte het waterpeil in veel grote rivieren recordlaag staat, moeten meer en meer Gelderse pontjes hun diensten staken, zegt de regionale omroep. Een aantal lag al even stil en gisteren kwam onder meer het voetveer bij Reden erbij. Omdat sommige pontjes nog wel varen, is het advies om voor vertrek even internet te checken. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen ook wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe. En dat was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Het begint iets drukker te worden op de Nederlandse wegen. 80 kilometer file in totaal. Onder andere door werkzaamheden op de A6, Joure richting Emmeloord. Tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens door de douane. Vanaf Zevenaar sta je daarom ook 10 tot 15 minuten in de file. Op de A15 is de Noordtunnel dicht. Europoort Gorkum in beide richtingen. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Alblasserdam betekent dat 30 minuten vertraging. En de andere kant op 20 minuten vertraging tussen Sliedrecht-Oost en Hendrik-Ido-Ambacht. Dan tot slot nog de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum-West en Ulvehout doe je er 10 minuten langer over.
16: De zanger die zo dadelijk de deuren van onze lunchroom opent, heeft van alles in zijn leven meegemaakt. Heel veel moois, kostbaars ook. Maar hier was hij echt van onder de indruk.
14: ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
19: Fans van voordeel,
18: Aldi.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
23: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
24: De Lunchroom.
25: Met Daan Hartgers.
24: Het christelijke radiostation.
26: It's been so-

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Toby Mac. Het is hartje zomervakantie 2026. Dus zijn de scholen gesloten. Dus veel kantoren natuurlijk en fabrieken gesloten. Veel winkels zijn gesloten, maar... Nee, wij niet. Wij zijn het hele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag... voor Jan en John en alleman. Voor boeren, burgers, buitenlui, vakantiegangers. Ook vandaag weer tot 2 uur. Nou, ik zou zeggen, kom binnen. Zoek een lekkere stoel. Maak het jezelf gemakkelijk en geniet van deze mooie muziek.

0: hebben hier in onze lunchroom altijd Groot Nieuws Radio aanstaan. Daar komt wat oudere muziek voorbij, ook wat nieuwere muziek elke dag weer. En ja, er kwamen al vragen binnen hier bij onze balie. Onder andere Tabitha, die vraagt, welke muziek was dit? Nou, dit was redelijk nieuw, dat klopt. Chapel Worship, u maakt ruimte voor mij.
1: De dagtekst.
0: Die komt vandaag. Uit Spreuken 13 vers 11 waar staat... In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen. Gestage groei maakt rijk. Dus Spreuken 13 vers 11. In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen. Gestage groei maakt rijk.

hoorde in de lunchroom Matt Maher. Met een lied dat hij schreef terwijl hij zijn bijbeltje voor hem open had liggen. Bij Psalm 91. Waarin het gaat over God bij wie we kunnen schuilen. Die ons wil beschermen. Your love defends me. En aansluitend hoorde je Abba. Even kijken hoe laat het is. 3:30. Je krijgt hem zo over 3 minuten de muzikale lunchkaart. So you-

0: Zojuist hoorde hier al een lied waarin de tekst rechtstreeks uit de Bijbel kwam. Dat is ook bij dit lied het geval. Kwam dan niet uit de psalmen, maar uit Matteüs, hoofdstuk 6. Waarin het gaat over dat wij als mensen maar eens naar de vogels moeten kijken. Zij maken zich geen zorgen voor de dag van morgen. Het gaat hen goed, alhoewel. Hè? Voor die vogeltjes is het ook warm. Hoe dan ook, misschien goed voorbeeld voor onze die vogels. Look at the birds, you're the project of love. Het is 12:30. Precies, en tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Nou, vanmiddag schijnt de zon, hè, volop, tropisch heet, 30, 35 graden. Komende nacht blijft het ook warm. Minima rond de 20 graden in de steden, met kans op een lokale onweersbui. Morgen opnieuw benauwd, 29 tot 33 graden. Zon, wolken, meestal droog. Maar uiteindelijk komt dat goed, hoor. Ja.
1: De lunchkaart.
0: Zo, hij is weer klaar. Zo hard aan gewerkt vanochtend. Onze collega's in de keuken, de muzikale lunchkaart. Elke dag een vers menu. Heel simpel, hè? Elke dag een keuzemenu. A of B, moet het niet te moeilijk maken. Zeg jij nou straks, doe mij A maar helemaal. Toets je dat gewoon even in, stuur je naar ons, klaar. En dat geldt ook voor B, het is allemaal heel makkelijk te bestellen. Even een klein voorproefje, daar gaan we.
1: Menu A.
0: None like Jesus.

0: mooi zeg. Ja, dat was A, maar ik heb er nog één.
1: Menu B. Ja.
0: If we are the body. Laat er licht zijn. En deze.

0: er maar aan staan, hè.
1: Ja.
0: En dat kan gewoon aan deze balie, hè.
2: Daan Hartgers.
0: Bij de lunchroom. Zeg het maar, lunchroom vrienden. Oh, kijk eens. Ik zeg, zeg het maar. En ze stromen al binnen. A of B kan voor een minuutje of acht. En het kan vanaf nu.
1: Ja, ja.
3: De lunchroom.
2: Het christelijke

0: nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdes.

0: Come Alive, met Christus opgestaan en Here I Am to Worship.
1: De lunchkaart.
0: En ondertussen kwamen er heel veel bestellingen binnen. Heel veel appjes. Dank, dank, dank allemaal. Hartstikke leuk. Zeer gewaardeerd. Ik noem een paar namen. Belinda, dank voor het stemmen. En dat zeg ik ook tegen Helen en Roelie en Ruben en Lydia en Jitty en Anita en Marleen en André. En Ellie appt mij net, ik ben onderweg naar Ouddorp, we moeten nog lunchen. Maar we beginnen alvast met menu A.
2: De lunchkaart.
0: Nou, bij deze. No one like Jesus. God is met ons.

0: Dat was menu A. En daar krijgen we nog steeds heel veel mooie reacties op. Ja, het was ook prachtig. Good, hoorde je. God is met ons. En deze van Michael W., die je niet zo vaak hoort, nee. No one like Jesus.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it. Van school is

0: Doneer.
1: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
0: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcrème?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Vredesdemonstranten blokkeren de ingang van vliegbasis Volkel. Ze herdenken de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki 81 jaar geleden... en protesteren tegen oorlog in het algemeen. In Volkel liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen... en er staan straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. De 2 mannen die het monument op de Dam in Amsterdam hebben beklad... moeten voor de rechter komen. Ze werden op heterdaad betrapt terwijl ze teksten tegen mensenhandel aanbrachten. Vorig jaar kladde iemand een pro-Palestijnse kreet op het monument. Diegene kreeg geen straf. Hij moest wel het schoonmaken betalen. De droogte en de lage waterstanden zitten ook de pleziervaart in Gelderland in de weg. Op sommige plaatsen kunnen boten de jachthavens niet uit. En als er op het water weinig te doen is, komen er ook minder toeristen... en is het stil in de horeca, zegt de belangenclub in de watersport. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch, met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe... en is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet, met 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB. Naast de vertraging door grenscontroles en werkzaamheden... zijn er op andere wegen wat files. Zo ook op de A12 Utrecht-Arnhem. Daar staat een auto met pech tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Dan de A15 Rotterdam-Gorkum. Daar is de Noordtunnel dicht in beide richtingen door technische problemen. Het verkeer wordt nu over de brug over de Noord gestuurd, over de N915. Maar reken op 10 tot 15 minuten vertraging daar. De A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Tot slot nog 30 minuten vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Wiegen en Kuik.
8: Vorige week niet, maar die weken voor stonden ze nog in onze studio op New Wine. Toen ook op het hoofdpodium, en dat was me trouwens goed. En over een paar minuten staan ze hier weer. Deze muzikant.

0: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werkenbijhelix.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
8: De Lunchroom.
9: Met Daan Hartgers.
8: Het christelijke radiostation.

0: vrij.
1: De Lunchroom.
2: Met Daan Hartgers.
3: En met Ademproject. Goedemiddag, ja, ik zei het net al even. We zitten midden in de zomervakantie en geen idee of je ze nog hebt. Ze verdwijnen natuurlijk wel steeds meer. Van die vakantiefotoplakboeken, jawel. Van die dikke mappen, hè, met die dunne velletjes ertussen. Die zitten altijd dubbel gevouwen. Maar met dus die mooie foto's. Mooie herinneringen, maar misschien ook wel met minder mooie herinneringen. En mocht je die fotoboeken niet hebben, nou ja, dan zitten die vakanties natuurlijk wel in je hoofd. Aan welke vakantie moet jij terugdenken waarvan je zegt, ja, die was gewoon fantastisch, hè? Die zou ik zo weer over willen doen. Welke was dat? En waar zat hem dat mooie dan in? Dus aan welke vakantie moet jij terugdenken? Misschien van recent, misschien wel deze, van dit jaar. Of misschien wel van heel lang geleden. Vroeger met je ouders. Of misschien wel jouw eerste zomervakantie. Nou, welke was dat? Welke vakantie dan ook? Welke was fantastisch? Zou je zo weer over willen doen? En waar zat hem dat mooie in? Laat het ons weten via onze Groot Nieuws Radio-app.

0: dat je dit soort mensen kent. Hè? Mensen waar je met verwondering naar kijkt. Van wie je kunt leren. Die je met al hun levenservaring inspireren. En daarover zong deze Elisa Manna. Zij intrigeert mij.
1: De plaat die je raakt.
0: Muziek raakt onze harten, welke stijlen dan ook, of van welke uitvoerende dan ook. Teksten raken onze harten, en ja, die kunnen over van alles en nog wat gaan. We worden erdoor geraakt, aangeraakt, geroerd, ontroerd. Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag dan.
0: Kun jij een dag zonder muziek?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee?
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee, bij mij staat iedere dag Groot Nieuwsradio wel aan.
0: En waar zit hem dat dan in, dat je niet zonder kunt, Peter?
2: Ja, je wordt zo geraakt door de liederen. Dat, ja, ik vind dat geweldig.
0: Ja. Heb je altijd al veel naar muziek geluisterd?
2: Ja, dat wel, ja. Maar ja, niet altijd Groot Nieuwsradio.
0: Wat wel? Dat is toch ook wel leuk, even kort.
2: Ja, ik heb ook een tijd Radio 538 geluisterd.
0: Ja.
2: Maar ja, dat is me toch eigenlijk wat minder goed bevallen.
0: Oh. Ja, je bent bij ons beland dus, Peter.
2: Ja, klopt, ja.
0: Ja, ja. En wat vind je zo mooi aan die muziek? Ja.
2: Ja, over de grootheid van God zingen, dat vind ik schitterend.
0: Ja. Nu heb ik een lied voor je klaarstaan. Holy Forever. Wat heb je nou juist met dat lied?
2: Nou, dat is een lied dat heeft mij vanaf de eerste keer dat ik het hoorde, heeft me dat direct geraakt eigenlijk. Ik hoorde het op de radio en ja, het was gelijk tranen. En ja, iedere keer is dat het lied wat mij blijft achtervolgen tijdens de moeilijke fases in mijn leven.
0: Ja. Kun je nog herinneren waar je was?
2: Ja, ik zat achter mijn bureau. Ik zat te werken.
0: Ja, mooi is dat, hè? Dat is mooi aan muziek, ja. Misschien weet je de dag nog wel zelfs, weet je. Ja, zo gaat dat, hè?
2: Ja, de dag niet helemaal meer. Ik weet wel het moment. Nou, het was wel later in de middag, dat weet ik nog wel.
0: Ja, wat gebeurde er met jou toen je het hoorde?
2: Ja, door de tekst, de soort muziek, ja, ik werd eigenlijk direct geraakt. Ja. Dan vind ik sowieso de muziek van Chris Tomlin wel heel erg mooi, dus... Maar dit was echt een lied alsof het voor mij was gemaakt.
0: Ja, nou, waarschuw je alvast, gaat weer gebeuren.
2: Ja, zeker. Ja,
0: Peter, geniet ervan, hè?
2: Ja, dankjewel, hè.
0: Dit is Chris Tomlin. Met Holy Forever.

0: Are My Vision, daarvoor Holy Forever. Chris Tomlin zong dat. Deed dat speciaal voor grootnieuwsradiovriend Peter. Het is 2:30. En dan weet je het wel weer. Tijd voor het grootnieuwsradio weerbericht. Van Buienradar. Volop zon vandaag. Tropisch heet. 30, 35 graden. Komende nacht blijft het ook warm. Zo'n 20 graden in de steden. Kans op een lokale onweersbui. Morgen wordt het opnieuw benauwd. 29 tot 33 graden. Zon. Wolken, meestal droog.
1: Daan Hartgers.
0: Nou, het is vakantietijd. En ik was even benieuwd naar welke vakantie zou jij graag nog weer eens over willen doen, waarvan je zegt, ah, die was fantastisch. Die was te gek. Die was zo mooi. Laat het ons weten.
2: De Lunchroom.
0: Via onze app. Het

0: je veilig.
1: Groot Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
2: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.

0: who gives the gift of life and breath.
1: Twee mannen achter elkaar in onze lunchroom. Er staan trouwens heel veel vrouwen klaar, zie ik. Dit waren Matt Redman en Martijn Buwalda.
2: Ja. De lunchroom.
1: Zo.
2: Schuif aan bij Daan.
1: Ja. Ik kan elke dag even aanschuiven hier in onze lunchroom. Vandaag hebben we het over die vakanties die je graag nog weer eens over zou willen doen. Waar je mooie herinneringen aan hebt. Anja zegt, ja, voor mij is dat gewoon Katwijk. Altijd thuiskomen bij zon en zee en mooie winkels. Het is mijn tweede huis. Thuis, zo onderhand. Beetje hetzelfde verhaal van Annette. Onze vakanties, ja, Egmond aan zee, dat is eigenlijk ons tweede huis. Altijd mooi daar. Verder kregen we een berichtje binnen van, even kijken, hebben we die hier? Ja, moet lukken. Jantine, goedemiddag.
3: Goedjes.

0: groetjes, wacht even.
1: Ja, ik zit erover na te denken. Ja. Even een aanvulling. Ja. 2 jaar geleden gingen we weer terug, zeg maar, van een week weer terug naar huis. Vanuit België. Toen was er een deelnemer en die zei, ik vind dat we even wat moeten doen. En toen ging ze in haar eentje Psalm 134 vers 3 zingen. Omdat we een lange reis moesten maken, vond ze. En ja, omdat we dan God nodig hadden. Ik vond dat zo bijzonder. Dat kan ik nog steeds, als ik er nu weer over heb, word ik daardoor geraakt. Ik dacht, zij zien zoveel mooie, in kleine dingen zoveel moois. Dus nou, dat geef ik nog even mee.
2: Ja, en waar doelt Jantine dan op? Hier gaat het om, nou, wat haar betreft.
1: Ik zit in de auto en dat is dan natuurlijk makkelijker en veiliger. Maar ik ga al 14 jaar, ik zit in het onderwijs, dan heb ik 6 weken vakantie. En ik vind, althans, mijn mening is dat ik zoveel vrij heb, dat ik dan 1 week van die 6 weken besteed aan, als begeleider ga ik dan mee met een vakantie of een week voor verstandelijk gehandicapten. Ik vind dat geweldig. Ik mag een week iemand een vakantie geven terwijl ik zelf zoveel vakantie heb. Ik vind dat heel bijzonder. Ja, en elke groep is weer anders. En ik hoop vrijdag trouwens te vertrekken voor weer een nieuwe week. En dat zijn mijn herinneringen.
2: Ah, prachtig.
1: Groetjes.
2: Dankjewel, Jantine. Sanne, goedemiddag. Ook onderweg, hè?
3: Goedemiddag.
2: Hopen dat het een beetje te verstaan is. Goedemiddag. Waar moet jij aan terugdenken? En welke vakantie?
3: Ja, ik ben toen een paar jaar geleden samen met mijn ouders naar Israël geweest. Mm-hmm. En toen hebben we eigenlijk een hele rondreis gedaan. En waar we op heel veel verschillende plekken natuurlijk uit de Bijbel zijn gekomen. En toen kwamen we op een gegeven moment in de tuin. En daar waren een groepje mensen waren daar gospel aan het zingen. En ik stond zo te luisteren en ik kreeg zoveel kippenvel. En ik begon gewoon te huilen van blijdschap, omdat ik gewoon God bij me voelde eigenlijk. Yo.
2: Helemaal onder de indruk, Sanne.
3: Ja, zeker.
2: Ja, wat gebeurde er? Ja,
3: ik weet het niet, maar het was net alsof God bij ons was.
2: Ja. Ja, en dat is zo'n moment dat zul je, we weten het niet, Sanne, maar misschien niet heel snel meer krijgen.
3: Nee. Maar die heb ik inderdaad ook niet meer gehad.
2: Nee. En dat zijn
3: en als
2: zijn
3: van die, denk, dan krijg ik ook weer helemaal kippenvel.
2: Dat is mooi zeg, ja. Ja, dat zijn van die momenten, die leg je niet vast in een fotoplakboek, hè. Maar die zitten.
3: Dat is zo jammer.
2: Ja, die zitten heel diep in je hart, Sanne. Hè?
3: Ja.
2: Prachtig. Wat mooi om te horen. Dankjewel voor dit kostbare verhaal. En ja, toch, wie weet, hè, komt het ooit nog eens. Ja.
3: Ik hoop het.
2: Doei.

0: was Christiaan Verwoerd.
1: Ja, ik ben onderweg.
0: Dit is niet ons thuis. Daarvoor Keith en Christine Getty. Het is 2:10. We gaan de zaak bijna sluiten hier. Maar we gaan hem morgen gewoon weer openen om 12:00. Straks hier backstage met Tom Hella. Tot besluit van dit uur de Psalm Project. En daarvoor Battle Music. No Longer Music. Doet kalm aan vanmiddag. You are right.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
4: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt. Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In een natuurgebied in Limburg is brand uitgebroken. Het is in de buurt van Venray. Het is een zeer grote brand en hij breidt zich snel uit door de droogte. De brandweer is met veel mensen en wagens bezig en roept iedereen die er niks mee te maken heeft op om weg te gaan, anders lopen ze in de weg. De gijzelnemer van een café in Ede is veroordeeld voor een tweede gijzeling in de gevangenis in Vught. Hij zat daar zijn straf uit voor de Edezaak en bedreigde medewerkers met fruitschilmesjes die hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zit nu in de TBS-kliniek. De extra straf is voorwaardelijk. De stuw in de Nederrijn bij Driel gaat voor het eerst in zijn bestaan helemaal open. Het zijn 2 grote halve bogen. Normaal zijn ze hooguit gedeeltelijk open, maar dat is nu anders door de extreem lage waterstand. De stuw staat bekend als de kraan van Nederland, omdat die het water verdeelt tussen de IJssel en de Lek. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Het begint iets drukker te worden op de wegen. 110 kilometer file in Nederland. En naast de vertraging door grenscontroles zijn er ook op andere wegen files. De A2 bijvoorbeeld, Maastricht richting Eindhoven. Daar staat een auto in brand tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De A15 dan, Gorkum richting Rotterdam. Daar was de Noordtunnel gesloten. Inmiddels is de weg weer open. 2 rijstroken blijven dicht door technische problemen. Je doet er 30 minuten langer over. Tot slot nog de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. 10 kilometer met 10 minuten oponthoud.
13: Een nieuwe week met nieuwe kansen en met nieuwe zomerklassiekers. Maar ook met deze muziek van de Amerikaanse Cela.
14: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
15: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
18: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
19: Backstage.
20: Met Tom Herlaar.
19: Het christelijke radiostation.

0: Dat was de Amerikaanse band Cela met een nummer dat wij inmiddels wel kennen. You Raise Me Up. En dat is wel grappig. Het is eigenlijk geen gospel. Dat hebben wij ervan gemaakt. Het werd uitgebracht in 2001 door de Noorse groep Secret Garden. Een paar jaar eerder won deze band het Eurovisie Songfestival. Ik dacht in 1995. En You Raise Me Up, ja, het zou zomaar een gospel kunnen zijn.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up, this is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Tom Herlaar.
0: Goedemiddag en welkom weer bij Backstage. Mijn laatste week, want vanaf volgende week maandag is Hans weer van de partij. Ja, en ik heb zo genoten de afgelopen 3 weken. En ik hang volgende week ook aan zijn lippen. Want de zomereditie gaat nog even door, tot eind augustus. De zomereditie, en dat betekent zomerklassiekers. Misschien namen waar je nog nooit van gehoord hebt. Ze komen soms uit het verre verleden. Bijvoorbeeld die van Northbound. Die hoor je straks rond 14:15. En rond 14:45 is het de beurt aan Cathy Troccoli. Maar ook vanmiddag gaan we luisteren naar nieuw materiaal uit ons eigen land in de rubriek Nieuw uit Nederland. Maar nu eerst is het de beurt aan Phil Wickham. Je hoort Homesick for Heaven. Het gaat over het diepe verlangen van een christen om uiteindelijk thuis te zijn bij God. En het lied beschrijft de hemel niet als een toekomstige bestemming, maar als de plaats waarvoor de mens eigenlijk geschapen is.
8: My

0: Rennie en Elisa Krijgsman waren dat met Contot de Vader. Als je fan bent, ze hebben iets te vieren dit jaar. En dat is hun 25-jarig jubileum als duo. En dat doen ze met de concertreeks juist op die momenten waarin zij terugblikken op hun geloof en muziek. Er is al een concert geweest in Dalfsen, maar in september, oktober en november volgen nog een paar concerten. Wil je meer weten, kijk even op hun website.
1: Groot Nieuwsradio Zomerclassics.
0: De eerste zomerklassieker vandaag en voor deze week is de band Northbound. Northbound was een Amerikaanse christelijke pop- en rockband die begin jaren 80 actief was. En ze brachten in 1983 een titeloos album uit bij Mir Records. Dat was een van de belangrijkste platenlabels destijds. Dancing in the Isles was de openingssingle en het werd hun bekendste nummer. En hun muziek doet denken aan groepen als The Imperials, Petra en Wild Heart uit diezelfde periode. Nou, je raadt het al, wij gaan luisteren naar dat bekende nummer Dancing in the Isles. Hier is Northbound.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd. Een hoopvol geluid.

0: Dat was Graham Kendrick met Blast Be Your Name. Een nummer dat geschreven is door Matt Redman. En de achtergrond van het lied is best bijzonder, want Matt Redman schreef het in de periode na de aanslagen van 11 september 2001. En hij merkte dat veel aanbiddingsliederen vooral gingen over Gods zegen en nabijheid, maar minder over hoe je God kunt blijven loven in tijden van lijden. En daarom baseerde hij dit lied op Job 1 vers 21.
1: Nieuw uit Nederland.
0: De koning van de kerk van Mosaic Worship, Kees Kraaienoord en Jannica van Barneveld, dat zij in maart dit jaar uitbrachten, is de volgende plaat die we gaan draaien. Het is een lied dat vooral gaat over nederigheid, bekering en het verlangen dat Jezus weer werkelijk het middelpunt van de kerk wordt. Het is geen overwinningslied in de zin van wij hebben alles voor elkaar, maar juist een gebed om herstel. Hier is Koning van de Kerk.

Dat waren de heren Shane en Shane, Bernard Shane en Everett Shane. Toevallig dezelfde voornamen. En ze maken al muziek sinds ze bij elkaar op school zaten. En ze braken door in 1990 met het album Psalms. Want met psalmen hebben zij heel veel. Dat was nu niet het geval, want je hoorde het nummer Break Every Chain. Het is een lied waarin wordt uitgesproken dat Jezus sterker is dan alles wat mensen gevangen kan houden. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij de datum van vandaag. En het is 3 augustus 2026, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Spreuken. Spreuken 13, vers 11. En daar staat: in de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen. Gestage groei maakt rijk. Dus Spreuken 13, vers 11. In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen. Gestage groei maakt rijk.

0: Muziek uit Australië, daar vind je de Hillsong Kerk. Een kerk waar muziek de boventoon voert. En een van de bands is Hillsong United. En die hoorde je met So Will I. En daarvoor was er nog Nederlands talent in de persoon van Dienand Rommers. En Heel Mijn Hart Zingt.
1: Groot Nieuwsradio Zomer Classics.
0: We gaan naar een dame waar ik in mijn omroepcarrière al heel wat muziek van heb gedraaid. Want op het podium staat nu Kathy Troccoli. Ze was vooral actief in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. De vorige eeuw, wat klinkt dat oud, hè? Ze bracht veel muziek uit en ontving daarvoor meerdere onderscheidingen. En bekende nummers zijn My Life Is In Your Hands, Love Has A Name, Stubborn Love en The Baby's Prayer. En het nummer dat ik nu klaar heb staan voor je. Het komt uit 1992. Het is geschreven door Dionne Warren. Luister naar Kathy Troccoli en Everything Changes.

Schrijvers voor Gerechtigheid en Albert Smelt met Wat een Wonder. Het is een lied dat gaat over de verwondering, over Gods schepping en over de manier waarop God mensen ziet en lief heeft. Ja, hiermee eindigt het eerste uur van Backstage, want we gaan heel even een sanitaire stop inplannen en even wat water bijvullen in de flesjes. En daarna zijn we uiteraard weer helemaal bij je terug. Tot zo.

0: switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Thijs en Jorieke.
2: Live.
3: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
2: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
3: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
4: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
3: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
1: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
4: Tot dan!
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar €6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noorden van Limburg staat een groot stuk bos in brand, niet ver van Venray. Volgens de brandweer woedt het vuur hoog in de bomen en kan het snel van boomtop naar boomtop. Dat maakt blussen lastig. Vanwege de brand rijden er tussen Nijmegen en Venray voorlopig geen treinen. Nederland waarschuwt mensen die vanuit Marokko het Spaanse Ceuta hebben bestormd om daarna bij ons asiel aan te vragen. Ze zijn volgens het kabinet niet welkom en worden teruggestuurd. Ceuta is een klein stukje Spanje in Marokko. Werd van de week overlopen door tienduizenden migranten die hopen op een beter leven in Europa. Zangeres Sophie Straat wordt niet vervolgd voor uitspraken die ze deed op een festival onlangs in Brabant. Ze had gevraagd of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor bijvoorbeeld vrouwen. Bij meldpunten kwamen honderden discriminatieklachten binnen, maar volgens justitie is het niet strafbaar wat ze zei. Het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Budel en Nederweert 3 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. De weg is daar dicht na een ongeluk. Je kunt daar alleen via de af- en de oprit. Verder file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de grens 10 minuten vertraging. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Geldrop is de vertraging ook 10 minuten. De rest van de files levert allemaal minder dan 10 minuten op onthoud op.
14: Straks het tweede uur van Backstage in zomersferen en met heel veel zomerklassiekers. Ik zou zeggen, laat ze maar doorkomen. Maar er is meer, zoals de band For King and Country.
15: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
16: Yes!
15: Esso. Omdat elke rit telt.
17: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
18: Lekkere van Albert Heijn.
19: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking. Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
20: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
22: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
23: Backstage.
24: Met Tom Herlaar.
23: Het christelijke radiostation.

0: Dat was de band van de broertjes Smallbone. De broers ook van Rebecca St. James. Je hoorde For King and Country met Shoulders. Schouders, het gaat over God die mensen draagt wanneer ze het zelf niet meer kunnen. Het is een lied over vertrouwen, vooral in periodes van verwarring, pijn en zwakte. Het verscheen in 2015 als single.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, mijn naam is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Lampe here.
6: Met Tom Herlaar.
0: Welkom terug bij Backstage. Heb jij ooit gehoord van Jamie Owens Collins? Of van Plump? Het zou zomaar kunnen van niet. Het zijn de zomerklassiekers in dit uur. Ik ga je er straks meer over vertellen. Maar eerst gaan we naar Megan Woods, die zich het evangelie niet schaamt. Hier is ze met I Believe.

0: Seda was dat met Psalm 98. Het is een Nederlandse eigentijdse bewerking van die psalm, Psalm 98. En het is een lied van vreugde, aanbidding en verwachting van Gods koningschap.
1: Groot Nieuws Radio Zomerclassics.
0: Het is weer tijd voor een klassieker. Op het podium staat nu Jamie Owens Collins. Ze was een singer-songwriter en aanbiddingsleider. En ze was met name actief in de jaren 70 en 80. Een kind van muzikale ouders. Jimmy en Carol Owens, dat waren haar ouders, pioniers op het gebied van de hedendaagse christelijke muziek. En zij hielden zich bezig met het schrijven van muziek, maar ook met musicals. En Jimmy groeide daardoor op in een heel muzikaal gezin in de tijd van de Jesus Music beweging in de jaren 70. Ze werd geïnspireerd door grote namen als Andre Crouch, Larry Norman en Second Chapter of Acts. Op haar 17e verscheen haar debuutalbum. En van dat album gaan wij een nummer beluisteren. Het heet I'm So Happy.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Michael W. Smith was dat met Do It Again. En de gedachte is simpel. God heeft in het verleden bewezen trouw te zijn. Dus wij vertrouwen erop dat hij dat opnieuw zal doen.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Het podium is nu voor Heidi Heideveld. Ze komt uit Wezep en maakt Nederlandstalige muziek. Nummers als Kom maar bij mij en Als ik naar je kijk. Maar wij laten iets anders horen. Het is een persoonlijk en kwetsbaar nummer over het thema loslaten, vertrouwen en de waarde van het moment. Hier is Heidi Heideveld. En voor nu...

Matt Maher was dat. Zeer geliefd in katholieke kringen, want dat is zijn achtergrond. Maar eigenlijk geliefd bij iedereen die van gospel houdt. Een man die regelmatig van zich laat horen tijdens de Wereldjongerendagen. Je hoorde hem met een moderne bewerking van het Onze Vader. Matt Maher and the Lord's Prayer, it's yours. Straks is er weer een klassieker, maar we gaan eerst naar iemand die verre van klassiek is. Hij staat vol in het leven, heeft regelmatig aandacht. En ook dit jaar heeft hij weer een groot aantal voorstellingen. Van september tot en met december een uitgebreide theatertour door Nederland onder de titel De Rest Mag Je Hebben. Het zijn er te veel om op te noemen. Ga dan even naar zijn website martijnbuwalda.nl. Daar vind je zeker iets van je gading bij. En hij staat nu op ons podium. Martijn Buwalda, met Bijna Zeker.

0: Darlene Sack was dat, met de Potter's Hand. Een plaat die wij regelmatig draaien hier bij Grootnieuws Radio. Zoals een pottenbakker de vorm van bijvoorbeeld een vaas bepaalt met zijn of haar handen, zo wil God jou vormen met zijn handen.
1: Grootnieuws Radio Zomerclassics.
0: Ik heb weer de klassieker voor je en ik vroeg aan het begin van het programma of je wel eens van Plump had gehoord. Nou, ik loop al een tijdje mee, maar voor mij is deze naam ook niet bekend. Plump is zangeres Tiffany Arbuckle Lee uit Amerika. En de naam Plump stond in eerste instantie voor de band waarin Tiffany zong. Haar eerste drie albums verkochten slecht in de ogen van Tiffany en daarom wilde ze stoppen. Maar een paar uur voordat ze haar laatste concert zou geven, kreeg ze een bericht over haar nummer Damaged. Een door haar geschreven song over een meisje dat probeerde te overleven nadat ze als kind was aangerand. Ze kreeg een briefje waarop stond: wat je ook doet, ik wil dat je nooit vergeet dat je mijn leven hebt veranderd. En het briefje overtuigde Tiffany ervan dat ze toch iets kon betekenen voor haar publiek en het zin had om muziek te blijven maken. En dat doet ze tot op de dag van vandaag. We gaan luisteren naar een nummer uit 2013, dat heet One Drop. Het lied heeft een eigenlijk mooie en duidelijke boodschap. One Drop, één druppel. En dat verwijst naar het idee dat één daad van liefde of medeleven een groot verschil kan maken. Hier is Plump en One Drop.

Joke Buijs was dat en ik bouw op u. En daarmee zijn wij bijna aan het einde van Backstage. Het nieuws komt eraan. En ik duik straks nog snel even de schatkamer in voor nog meer mooie zomerklassiekers. En die ga ik je morgen weer laten horen. Ik zou zeggen, veel luisterplezier bij de collega's van de dag van vandaag. En ik meld mij morgen weer vanaf 2 uur bij Backstage. We got

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
5: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 4 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In een plas in Rotterdam wordt gezocht naar een vuurwapen. Dat zou gebruikt zijn bij een moord van jaren geleden. De politie werd erover getipt en doet er nu alles aan om het wapen te vinden. De plas waar het onderzoek aan de gang is, ligt in stadsdeel Rotterdam-Alexander. Om welke moord het precies gaat, zegt de politie niet. In Noord-Limburg, waar een stuk bos in brand is gevlogen, is een camping ontruimd. De lucht is vanwege de rook zo ongezond dat de 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Het brandende natuurgebied ligt niet ver van Venray. Daar is het treinverkeer stilgelegd. Ook is vanwege de brand een afrit van de A73 dicht. De demonstratie bij vliegbasis Volkel is voorbij. Vredesactivisten blokkeerden vanmiddag de ingang. Ze herdachten de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki. Dat is deze maand 81 jaar geleden, dus bleven de demonstranten 81 minuten zitten. De blokkade was in Volkel omdat daar straaljagers zijn die kernbommen kunnen afwerpen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het is tropisch heet, 30 tot 35 graden. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en vannacht kan het onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitsergrens staat tussen knooppunt de Oudijk en de Duitsergrens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
13: Goedemiddag, we mogen weer. Nieuwe middagshow komt er zo meteen voor je aan. Met zo een track vol dankbaarheid en energie. Waar maar liefst 7 songwriters aan hebben meegeschreven. I thank God voor je zo.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: te makkelijk retour.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: De dag van vandaag.
7: Met Laurens van der Kraats.
6: Het christelijke radiostation.

0: City Music. Samen met Upper Room en I Thank God. Nou, daar kunnen we de middagshow mee beginnen, toch? Nou, hebben we gedaan.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Yes, welkom bij een nieuwe middagshow op de heerlijke tropische maandagmiddag. Lekker zomerse 1-1008 heb ik ook zo meteen voor je. En grote kans dat je er bij deze temperatuur ook gewoon even een lekker koud drankje bij doet, toch? Misschien een koud colaatje of zo. Of misschien wel binnenkort je eigen zelfgemaakte cola. Ik las net namelijk op nu.nl de kop: Coca-Cola recept gevonden in Italiaans klooster. En ik dacht, nou ja, eindelijk, weet je, het grootste geheim van de frisdrankwereld is ontrafeld. Maar dan lees je door tot de laatste alinea en daar staat: er zijn geen documenten gevonden die een verband tussen de vondst en het Coca-Cola-recept bewijzen. Is toch wel mooi hoe nieuws dan soms werkt, hè? De kop zegt: Coca-Cola-recept gevonden. De laatste alinea zegt: nou, we hebben eigenlijk geen idee of het iets met Coca-Cola te maken heeft. Dus het recept is dus nog steeds niet gevonden. Nou, de gratis publiciteit denk ik ondertussen wel.
2: Ja, nou zeg dat. Ik zeg ook altijd, is een soort van nieuw spreekwoord. Hè? Nieuw, ja. Spreekwoord. Je moet altijd verder kijken dan de kop lang is. Ik zit ook bij NOS te kijken. Volgens de Taliban is Afghanistan veilig genoeg voor de vakantie.
0: Afghanistan veilig genoeg volgens de Taliban?
2: Ja.
0: Nou, ik ga mijn koffer pakken, hoor.

0: koppen zelf, hoor.
1: Van de Kraats.
0: Hoi, hoi.
1: De dag van vandaag.
0: Met Hub Worship.

0: can't step away.
1: Cats and Crowns in de middagshow en daarvoor Hub Worship en God doet iets nieuws.
2: 1 uit 1008.
1: Nou, deze tropische maandag is natuurlijk de perfecte dag voor een echte zomerhit in de 1 uit 1008. Hij is vandaag van Brooke Fraser. Al kennen we haar, denk ik, vooral tegenwoordig als Brooke Littlewood, de worshipzangeres. Maar voordat ze wereldwijd bekend werd met worship, maakte ze vooral heerlijke popliedjes. Something in the Water, wat ik ga draaien, ontstond na best wel een lastige periode. Want Brooke die worstelde namelijk bijna 4 jaar lang met een writersblok. Misschien ken je dat wel, die uitdrukking, en anders niet. Maar ja, dat betekent eigenlijk vooral dat je gewoon echt helemaal niks op papier krijgt als liedjeschrijver. Geen bruikbare tekst kwam uit haar pen. En daarom verhuisde ze op een gegeven moment van Nieuw-Zeeland naar Los Angeles in de hoop dat er wat nieuwe inspiratie zou opborrelen. Nou, dat begon wel te lukken, alleen ze kreeg haar album net niet helemaal af. Ze zat maar met dat laatste nummer te worstelen. Het refrein vooral, dat wilde maar niet komen. Toen zat ze op een dag thuis te peinzen en een beetje met de coupletjes te spelen en zo, het hardop te zingen. En toen zei haar man op een gegeven moment ineens: I know it for sure, Brooke, there must be something in the water. Nou, en dat bleek precies de ontbrekende schakel. Het refrein werd geboren en Brooke had ineens haar grootste internationale hit ooit te pakken. En ja hoor, er zat dus inderdaad iets in het water. Al was het in dit geval vooral de inspiratie van haar man. 878, Brooke Fraser, Something in the Water.

0: de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story, this is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship, u maakt.

0: Bubblers en Hosanna. Praise is rising en dat merk maakt het alweer 16:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een bosbrand bij het Limburgse Venray is nu ook een stuk natuur in brand gevlogen vlakbij Rosmalen in Brabant. In het hele land geldt het hoogste waarschuwingsniveau omdat bosbranden nu makkelijk kunnen ontstaan. Een agent uit Roermond is vrijgesproken die terecht stond voor verkrachting, meldt de Limburgse omroep L1. De agent zou een vrouw hebben gedwongen om seks met hem te hebben na een strandfeest, maar volgens de rechter is er te weinig bewijs. En door de lage waterstanden mag er niet overal meer gevaren worden, en dat heeft ook gevolgen voor mensen die een riviercruise willen maken. Er worden steeds meer reizen gecanceld of aangepast.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vannacht is het klam en benauwd vanwege de hoge luchtvochtigheid. En plaatselijk valt met name in het oosten of midden van het land een onweersbui. Het koelt af tot 20 graden vannacht. Morgen zijn er perioden met zon en is het eerst op de meeste plekken droog. In de middag en de avond in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt maximaal 33 graden. Situatie op de weg hoor je van de ANWB.
2: Er staan nauwelijks files vanmiddag. Alleen op de A9 bij de werkzaamheden bij de Wijkertunnel. Ongeveer een kwartier oponthoud vanaf Haarlem. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens ook een kwartier. En door een ongeluk file op de A15 Gorkum-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Daar is de vertraging 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Still Rolling Stones, You Say. Ja, die ken je denk ik wel. Maar ken je ook deze? Een van de nieuwste van Lauren Daigle samen met het Wonder Project. Dat is mooi hoor. You Lead Me.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Voor de House of David-serie op Amazon Prime hoorde je Lauren Deo en The Wonder Project en You Lead Me.
1: Mijn woord vol naar lente weer. Olifanten safari.
2: Zuurdeesem.
3: Woord van vandaag.
0: Ja, voor mij heb ik nog een redelijk witte pagina van maandag 3 augustus 2026. En ja, er staan er wel een paar woorden op. Ik zie hier staan tropisch, vakantie en ook flitsmarathon, die schrijf ik erbij. Want in heel Europa wordt deze week extra op snelheid gecontroleerd. Dus let even extra op wanneer je op pad bent, bijvoorbeeld die flitsmeister even aan. Voor mij mag daar het woord klussen nog bij. Ik ben vandaag weer bezig geweest...

0: stretches to the skies.
1: Third Day op Groot Nieuws Radio met Your Love, O Lord. Maakt het 16:15 op de maandagmiddag. En er wordt lekker geluisterd door heel veel mensen op heel veel plekken. Binnenland, buitenland, mensen op vakantie. Evelien, die laat een woord van vandaag hier achter. Ze zegt, ik wil graag het woord afscheid op de pagina van vandaag schrijven. Want een buurman is overleden. En Witte Vlag net op de radio van Gerald Troost. Zo'n mooi lied. Op de uitvaart werd Wit Licht gedraaid van Marco Borsato. Ondanks alles een goede dag. De camping waar we dit jaar ook voor het laatst heen gaan, ook afscheid. Oh ja, dat is dan een dubbel afscheid. En Hetty, die schrijft de vakantie was op de pagina van vandaag. Nu bezig met het laatste beetje vakantie was weg te werken. Erg fijn dat het zo snel droogt in deze warmte. Ja, dat is dan wel weer een voordeel. Bart, goedemiddag. Wat is jouw woord van vandaag?
2: Mijn woord van vandaag is lekker sloepje varen.
1: Lekker sloepje varen, wat leuk. En wat heb je gedaan allemaal, behalve varen?
2: Nou, eigenlijk alleen varen.
1: Ja, nou,
2: en lekker in de zon liggen.
1: Dat is eigenlijk vooral lekker dat het ook het enige is wat je hoeft te doen nu.
2: Ja.
1: Wat zeker. Heerlijk. En waar vaar je dan?
2: Wij varen dan op de Belkewiede. De Beulakkewiede en rondom Beltschutsloot.
1: Ja. En wat vind je daar zo lekker aan dan zo op het water zijn?
2: De wind, de zon, het water, dat je gewoon lekker in het water kan springen. Het is hier allemaal 1,50 meter, 2 meter diep. Dus je kunt overal heerlijk zwemmen. En lekker veel wind vandaag.
1: Ja, lekker zeg. Wat is het meest bijzondere wat je ooit op het water hebt meegemaakt?
2: Wij komen van het water, dus wij varen altijd. Ik ben op het water geboren.
1: Oh echt, ja?
2: Ik ben op het schip geboren en sinds we gestopt zijn met het werken, hebben we een stoepje gekocht en nu zitten we op het schip.
1: Oh, want je vervoerde dingen op het water of zo? Wat voor werk deed je?
2: Het schip had gewoon.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
2: Ik was op zee en toen op de rondvaarten.
1: Oh ja. En wat is het meest bijzondere wat je ooit hebt meegemaakt op het water?
2: Hoge golven.
1: Hoge golven, ja. Dat is een spannend moment meegemaakt.
2: Ja, Fredericia, daar zijn we een keertje vlak voor een hele grote dikke storm binnengelopen. En toen we binnen waren, toen prezen we de Heer dat we niet meer op zee zaten.
1: Ja, dat snap ik. Hey, en Bart, in de Bijbel best wel veel verhalen over het meer, de vissers op het meer, de storm. Lees je dan die verhalen ook anders, denk je dan? Want ja, ik heb daar persoonlijk dus niet zo heel veel beeld bij, omdat ik niet zo heel veel op het water kom. Maar jij kan je dan ook daar wat meer bij voorstellen?
2: Ja, zeker. Want bijvoorbeeld opwekkingsnummers met als de golven openslaan.
1: Oh ja.
2: Ja, die vinden wij niet zo heel erg hard. Want als jij in de golf van Biscaya overslaande golf hebt meegemaakt, dan zing jij niet meer zo heel hard en als de golven openslaan.
1: Oh ja, dus als dat lied weer gezongen wordt in de kerk, wat denk jij dan?
2: Stuk zo tekst, dan denk ik van, jongens, je moet eens weten wat er gebeurt als de golven overslaan.
1: Oh ja.
2: Dan krijg je behoorlijk wat water aan boord.
1: Ja, dan heb je helemaal geen kans meer om te zingen of iets te zeggen.
2: Juist wel. Want,
1: of juist wel.
2: Op zee wij zetten ook wel urke muziek natuurlijk vol aan. Maar wij zetten ook, op zee heb ik heel vaak Brian Dirksen aan. Ja. Dus een stuk soort muziek zet je dan keihard in de stuurt aan.
1: Ja, precies. Maar op zich is die tekst wel mooi, toch? Want als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam.
2: Zeker.
1: Rust vinden in de storm.
2: En bijvoorbeeld laat uw kracht zien. Kijk, als je echt de kracht wil zien, dan moet je een weekje met een zeeschip mee. De kracht van de golven, de kracht van de natuur, dat is echt prachtig op zee.
1: Ja, gaaf hoor. Ja, en dus inderdaad met vertrouwen. Hè? Want als je het over dat lied hebt, inderdaad, over lopen op het water, dan gaat het ook over leer mij te gaan over de golven. Hè? In vertrouwen u te volgen. Ja, daar zit dan wel wat geloof in, hè?
2: Ja, er zijn heel wat liedjes over de golven en over het weer en over de zee.
1: Ja. Snap het. Hey, wat genieten daar zo lekker op dat sloepje. Genieten van nog Bart en blijf lekker luisteren.
2: Ja, en jullie een goede uitzending.
1: Dankjewel hè. Hoi hoi.
2: Doeg.
1: Gerda die laat weten dat ze aan het voorbereiden is voor haar verjaardag aanstaande donderdag. Ah, geniet ervan. Lekker uitzien alvast na de verjaardag, dat is mooi. Dit lied gaat ook over uitzien na een andere dag. De dag dat alles goed zal komen, dat Jezus terugkomt. Marcel en Lydia Timmer. Ik zie uit naar de dag.

0: Niet You, Niet Me, maar We The Kingdom en God So Loved op Groot Nieuws Radio. Zo direct hoor je Tim Hughes.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het zuidoosten van het land zijn 2 natuurbranden uitgebroken. In het noorden van Limburg staat een bos in brand. Die wordt al bestreden door een helikopter met een grote waterzak eronder. Maar er komt er nog eentje bij. In een Brabants bos bij Rosmalen is een brand ontstaan zo groot als een voetbalveld, maar die is onder controle. In Limburg stond een agent uit Roermond voor de rechter omdat hij een vrouw zou hebben verkracht, maar hij is vrijgesproken. Er was ruim 2 jaar geëist. Volgens justitie werd de vrouw verkracht na een strandfeest. De agent zegt dat ze seks hebben gehad, maar er was geen dwang en de rechter ziet er ook geen bewijs voor. Door de lage waterstanden mag er niet overal meer gevaren worden en dat heeft ook gevolgen voor mensen die een riviercruise willen maken. Er worden steeds meer reizen gecanceld of aangepast, vooral riviercruises naar Duitsland. De lage waterstand zorgt ook voor meer en meer problemen voor binnenvaartschippers. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vannacht kan het op sommige plekken onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Groot Nieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De verdraging is 10 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Ridderkerk ook 10 minuten oponthoud. A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg 10 minuten door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij Rilland is de verdraging 20 minuten door een vrachtwagen met pech. Ook daar is de rechte rijstrook dicht.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
20: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
21: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
22: Ping, ping, ping, ping, ping.
21: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
23: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
24: Mooi van Ethos.
25: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
26: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
27: Praxis.
28: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
29: De dag van vandaag.
30: Met Laurens van der Kraats.
29: Het christelijke radiostation.

0: op die tropische maandag met Happy Day.
1: De dag van vandaag.
0: Zo, warm hè? Toch wel de meest gemaakte opmerking van vandaag, denk ik. Maar een populair uitje op zo'n snikhete dag is denk ik toch wel de bioscoop. Want ja, lekker verstand op nul, frisdrankje erbij en gewoon volle bak airco daar binnen. Dat is ook wel relaxed. Nou, misschien heb jij vandaag ook wel ergens in de coole filmzaal gezeten. Maar ik zag afgelopen week wel een trailer voorbij komen van een serie waarvan dit najaar het 6e seizoen verschijnt. Namelijk The Chosen, over het leven van Jezus. En als je die serie volgt, dan weet je hoeveel er de afgelopen jaren al voorbij is gekomen. De wonderbaarlijke spijziging, het veranderen van water in wijn, de wonderbaarlijke visvangst, de bloedvloeiende vrouw en het laatste avondmaal. Nou, dat heeft allemaal toegewerkt naar wat er nu gaat komen. Seizoen 6 neemt je mee in de meest intense 24 uur uit de geschiedenis. De allerlaatste dag van Jezus voor zijn kruisiging. Nou, de trailer die kwam bij mij in elk geval al behoorlijk binnen. Zometeen bel ik met Dagmar Burggraaf. Zij is onze The Chosen expert en vertelt ons wat we kunnen verwachten van seizoen 6. Meteen naar muziek van Martin Smit en Lef.

0: voetjes van de vloer op die maandagmiddag. Of gewoon niet, want het is al warm genoeg natuurlijk. Marty Smith en God's Great Dancefloor hoorde je. Heb jij er al iets van gezien? Van The Chosen, de serie over het leven van Jezus. Inmiddels zijn de eerste 5 seizoenen gratis te bekijken via The Chosen app en website. Seizoen 5 eindigde met het laatste avondmaal. En dit najaar verschijnt seizoen 6, dat helemaal draait om de laatste dag van Jezus en zijn kruisiging. Volgens de maker Dallas Jenkins wordt het het grootste en meest intense seizoen dat ze ooit gemaakt hebben. Nou, sinds vorige week staat ook de eerste trailer online. En ik moet zeggen, die komt wel binnen. Misschien wel juist omdat je dan ook 5 seizoenen lang een band hebt opgebouwd met Jezus, met andere personages. Dat je weet hoe het verhaal afloopt, maar toch voelt het weer alsof je er middenin zit. Moet je horen.
1: Vader, forgive them.
0: Ja, even een heel kort stukje hoor. Aan de telefoon heb ik Dagmar Burggraaf. Zij is nou betrokken bij The Chosen. Was zelf aanwezig ook bij opnames van een eerdere seizoen. En kan ons helemaal bijpraten over het nieuwe seizoen. En over een exclusieve voorvertoning die kerken dit najaar kunnen gaan organiseren. Goedemiddag Dagmar.
2: Ha, leuk.
0: Laurens ondertussen spreek je mee. Ja, maar
2: leuk dat je erbij bent.
0: Ja, leuk weer te spreken. Ja, net inderdaad leuk achter de schermen. Hey, ik lees dus online echt van alles over dat dit het beste seizoen gaat worden van The Chosen. En dat dit ook wel misschien het zwaarste seizoen was om op te nemen. Ja, waar komt dat door? Wat maakt komend seizoen zo speciaal?
2: Nou ja, je hebt natuurlijk, wij hebben het al vaker gehad over de voorgaande seizoenen en die in de bioscoop zijn gekomen. Ja. En hoe we eigenlijk met dit hele verhaal zo lopen naar seizoen 6. Dus het beste seizoen vind ik een groot woord, omdat ieder seizoen zo op zichzelf staat. Maar ja, vanaf seizoen 1 zijn we natuurlijk bezig naar seizoen 6, want dat is het verhaal waar we dit allemaal voor doen. Daarmee gaat het wel het grootste seizoen zijn inderdaad.
0: Ja. Veel mensen die kennen de afloop van het verhaal natuurlijk al 2000 jaar. Hè? Of in ieder geval, het verhaal gaat natuurlijk al zo lang mee. Hoe hou je dan het dramatisch spannend als iedereen weet hoe het afloopt?
2: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde denk ik zoals je een boek kan verfilmen. Kijk, zoals The Hunger Games of Divergent, moet ik even aan wat films denken. Ja, dat zijn spannende boeken op zichzelf, dus je zou kunnen zeggen, nou lees toch gewoon het boek. En toch zit er een element in het verfilmen van een verhaal die tot je kan spreken op een manier waarop een boek dat dan net weer niet doet. Dus ik denk gewoon simpelweg het verfilmen van dit verhaal, wat een verfilming verdient. En het is eigenlijk, het is een serie, niet echt een verfilming. Met hoe ze die karakters neergezet hebben en zo ieder een eigen verhaal hebben gegeven. Ja, dat maakt het zo bijzonder.
0: Ja, want je noemt films. Er zijn ook veel andere films over de kruisiging van Jezus. Bijvoorbeeld The Passion of the Christ. Wat maakt dan dit anders dan anders?
2: Nou, ik zou het niet te veel willen vergelijken, want dat haalt de kracht weg van zo'n prachtige film als The Passion of the Christ. Ja, daar moet je gewoon niet mee vergelijken, vind ik. Dat vind ik, dat is mijn mening, niet zo de mening. Maar wat ik wel een heel groot verschil vind, is dat dit is een serie. Dus we hebben meerdere seizoenen met meerdere afleveringen waarin je echt de tijd kan nemen om een verhaal per personage op te bouwen. En kijk, de hele premise van The Chosen is dat het verhaal van Jezus is door de ogen van de discipelen. En dat is wel een verschil met de verfilmingen tot nu toe, is dat het vaak het verhaal aan zich is in zo'n 2 uur of delen daarvan. En nu is er echt tijd genomen om door de ogen van de discipelen heen, dus eigenlijk ook onze ogen, dat verhaal te bekijken. Dat vind ik er dan anders aan maken.
0: Ja, wat maakt het dan anders? Wat maakt het, komt het dan dichterbij? Of?
2: Ja, je hebt genoeg tijd om echt relaties met mensen op te bouwen. En ook die stukjes emotie en karakterontwikkeling van situaties die plaatsvinden. Zoals dat ze verwachten dat Jezus op een bepaalde manier hoort te zijn en dat daar veel meer gelaagdheid in komt. Kijk, 2 uur is niet heel veel om een soort van de hele gospel story te vertellen. En nu, je leest het de Bijbel zelf ook niet in 2 uur door.
0: Nee.
2: En nu heb je echt die tijd om dat verhaal tot je binnen te laten komen, te reflecteren. Wat vind ik van deze scène? Wat vind ik van dit verhaal? Ik vind dat heel rijk.
0: Ja. Heb jij al meer gezien eigenlijk? Heb jij seizoen 6 al gezien?
2: Nee.
0: Oh ja, dit zegt mij al wel weer. Maar wat kan jij erover zeggen, Dagmar? Wat kunnen we er ongeveer van verwachten?
2: Ja, nou, ik zal het niet spoilen, Maar de hoofdpersonage komt weer terug.
0: Toch wel,
2: we zullen Jezus weer zien in seizoen 6. Ja, ik weet er in alle eerlijkheid, ik weet wat dingen, maar ze zijn zo voorzichtig met toch het spoilen, ook al is het verhaal bekend, maar met hoe bepaalde scènes eruit gaan zien. Dus ik heb zelf pas de teaser gezien, nou daar heb ik echt een enorme brok in mijn keel mee. En ik heb wat foto's gezien, behind the scenes ben ik aanwezig geweest. Ja, dat kan ik zeggen, maar ja, wat wil je weten, Laurens?
0: Ja, nou, jij zegt, je bent behind the scenes aanwezig geweest. Hoe is dat om daar te zijn? Want ik vind, we hebben elkaar er eerder over gesproken en nu komt dus weer een nieuw seizoen aan. Ja, hoe kijk jij ernaar? Als je dan dus die ervaring hebt van dat achter de schermen en je weet nu dat dit eraan gaat komen, leef je dan ook een soort van extra mee met hen of zo? Hoe gaat dat voor jou?
2: Ja, goeie. Ik heb Jonathan, want dat is de acteur van Jezus, zelf niet heel veel gesproken. Ook omdat hij, ja, weet je, dit is een method actor die door alle media ondervraagd wil worden. Dus ik vind het ook goed dat dat iets meer afgekaderd wordt. Maar wat ik zelf wel bijzonder vond aan de behind the scenes is, er zit al zo'n kracht in de serie zelf. Maar er gebeurt echt nog, nou, minimaal het dubbele achter de schermen qua acteurs die tot geloof komen en letterlijk op de set worden gedoopt. Die vervolgens anderen op de set gaan evangeliseren, want niet iedere acteur is christelijk. Daar is bewust voor gekozen. Heeft Dallas ook een hele videoserie op gemaakt, mocht je daar nieuwsgierig naar zijn. Er gebeurt zoveel meer achter de scènes, waardoor het een nog veel rijker verhaal wordt. Ja, God is daar echt aan het werk. Ja. Ook behind the scenes.
0: Ja. En dan ook onder het publiek maakt het van alles los. Volgens mij is het publiek in Nederland ook wel weer anders bezig met zo'n serie dan bijvoorbeeld op andere plekken, heb ik begrepen. Wat zijn de verschillen een beetje in reacties?
2: Ja, daar hebben we het ook over gehad. Nou, wat ik heel grappig vind om te zien, ik mag dan natuurlijk naar de set en dan kom je ook andere mensen tegen van andere landen die dan ook content maken en het promoten. En dat heeft allemaal zo zijn eigen kleur en aard en dat is superleuk. Ook verschillende denominaties. En nou, als ik een land zeg maar tegenover ons zou moeten zetten qua spectrum, dan is het toch wel Brazilië. Want ja, die gasten, jongens, die gaan gewoon verkleed naar de bioscoop. Als je het hebt over het uitdragen van Jezus houden, nou, dan is een Braziliaan denk ik een beetje het toppunt van hoe dat eruit zou kunnen zien.
0: Wat trekken ze dan aan als ze daarheen gaan?
2: Nou, letterlijk gewoon outfitjes, alsof ze zelf in de serie waren.
0: De discipelen dus zijn
2: echt,
0: of zo.
2: Ja, echt alle Capernaum-stijl, weet je wel, outfit check.
0: En denk je dan, let's go, dat moeten we in Nederland ook gaan doen? Of denk jij, we moeten misschien over iets andere boeg gaan gooien?
2: Nou, ik heb heel erg hard voor deze serie, dus iets meer enthousiasme zou wel mogen. Maar ja, de Nederlandse nuchtere aard is er ook gewoon zo eentje die, hè, als je het een goede serie vindt, nou, dan raad je het misschien iemand aan. Ja. Of je kijkt het op de NPO of op de app of wat dan ook. En daar dat is toch wel het piek van enthousiasme.
0: Ja, je moet je ook een beetje aanpassen aan de cultuur, dat is ook zo. Nog even geduld, de release van seizoen 6 zal half november zijn. Maar vanaf oktober is het al wel mogelijk, heb ik begrepen, om samen als kerk een voorvertoning te kijken, geloof ik. Hè? Hoe zit dat?
2: Nou, het is nu al een paar jaar dat de release in de bioscoop is. Wat heel bijzonder is, omdat wanneer komt er nou zo'n groot christelijk verhaal in de seculiere bioscoop? Dat is super vet. Maar we wilden nu toch ook echt iets bijzonders doen met de kerk. Dus de Chosen heeft gezegd, de eerste aflevering gaan we in het najaar. Ik heb geen exacte datum. In kerken laten zien, waardoor we mensen de kerken intrekken voor deze eerste aflevering. Dus daarvoor kan je je dan aanmelden op de website connect.thechosen.nl/ikreismee. Ja, dat is hem. En dan kan je je dus als kerk opgeven voor een voorvertoning en stel je kerk open om met heel veel mensen die eerste aflevering te kijken.
0: Ja, gaaf. Dus connect.thechosen.nl, daar kun je terecht en meer informatie hierover gaan vinden. Om dus met je kerk al wat eerder dus de eerste aflevering van seizoen 6 te kijken, dan dat hij helemaal beschikbaar is. Dat is gaaf. Hey, Dagmar, dankjewel. Hè. En als je nog nieuwe dingen hoort, je weet ons te vinden.
2: You, thanks, Laurens.
0: Mooie avond. Hoi, hoi. Hoi. Dit is de middagshow. Een hoopvol geluid van zometeen. Zach Williams, Chainbreaker komt eraan. En eerst muziek uit eigen land. Sharon Kipps, Knipoog uit de hemel.

0: Zach Williams, je hoorde Chainbreaker. Dat maakt het 6:01. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een man uit Bergen-op-Zoom zou zich hebben willen aansluiten bij een Afghaanse afdeling van terreurgroep IS. Hij werd donderdag al opgepakt en blijft voorlopig nog wel even vastzitten. In het noorden van Limburg hebben mensen een NL-alert gekregen om uit de rook te blijven van de grote natuurbrand bij Venray. Die is nog altijd niet onder controle en lijkt zelfs groter te worden. Er worden 2 blushelikopters ingezet. En boeren die van de week de A35 bij Almelo blokkeerden, komen daarmee weg. Ze hadden de kentekens van hun tractoren afgeplakt en dus kan de politie geen boetes uitdelen.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vannacht is het klam en benauwd vanwege de hoge luchtvochtigheid. En plaatselijk kan er een onweersbui vallen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen zijn er perioden met zon en is het eerst op de meeste plekken droog. In de middag en avond in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Maximaal 33 graden morgen. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Er staat ruim 40 kilometer file. Er staan eigenlijk alleen maar files met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A5, Hoofddorp Amsterdam. De weg is helemaal dicht net voor de aansluiting met de A10 door een ongeluk. Je kunt omrijden over de A9, de A4 en de A10. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterbergen is de vertraging 10 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg 10 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Kuik ook 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Zo direct op zoek naar een nieuwe rode draadplaat. We waren bij de Opwekking Band met Mijn Verlosser Leeft. Eerst Rebecca St. James en Breathe.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Raad.

0: Breathe van Rebecca St. James.
1: De Rode Draadplaat.
0: We mogen weer op zoek naar een nieuwe Rode Draadplaat. Alle creativiteit welkom. Ja, ik weet dat het warm is, maar ja, het zou toch leuk zijn als er weer een mooie link te maken is op deze maandag. We waren donderdag bij Insovation en Mosaic Worship met Huis van Gebed. Er werd gelinkt op Insovation en dan in het Nederlands, verlossing. Het werd de opwekking met Mijn Verlosser Leeft.

waar gaan we nu naartoe? Dat is de grote vraag. Heb jij een idee? Welk lied kun jij linken aan de Opwekking Band met Mijn Verlosser Leeft? Misschien een ander lied waar de duidelijke blaasinstrumenten in zitten. Misschien een ander lied wat gaat over Jezus' verlossing. Laat het weten, link een plaat en doe een suggestie. Titel en artiest mag je nu naar ons appen.

0: Michael W. Smit op Groot Nieuws Radio met King of My Heart. De rode draadplaat van afgelopen vrijdag waar we gebleven waren, was deze. En dan zou je misschien denken, ach, die maandagmiddag, die tropische maandag, is het niet veel te warm om een rode draadplaat te bedenken?
1: De rode draadplaat.
0: Nou, gelukkig niet. Er zijn heel veel luisteraars die lekker meedoen alsnog, dus dat is fijn om te zien. Ik heb er hier drie nummers waar je op mag gaan stemmen. Een van de drie. Dirk, die zegt mijn verlosser leeft en is dus niet dood. Ja, God's not dead. Newsboys.
2: God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead.
0: Optie 1, Newsboys, God's not dead. Joelle, die ging aan op de jazzy-achtige sounds in het lied van de Opwekking Band en wil naar Johnny and the Jesuits met This is Amazing Grace.

0: down for me. Oh, ook fijn, hè? Zeker op zo'n warme maandag. En Gerard, die is even naar de Wikipedia gegaan, denk ik. Terug in de tijd. Hij zegt, dit lied kwam rond dezelfde tijd uit. En het gaat ook over loskomer, verlosser, Mary Mary en Shackles. Oeh, dit wordt weer lastig kiezen.
1: De rode draadplaat.
0: Wat mag het zijn voor jou? 1, 2 of 3? 1 mag je hebben als je gaat voor de Newsboys, The God's Not Dead. 2 voor Johnny and the Jesuits, This is Amazing Grace. En 3 voor Mary Mary en Shackles.

Your Kindness op Groot Nieuws Radio. De Rode Draadplaat is een lied te linken aan de opwekkingband en Mijn Verlosser Leeft. En is vandaag, dankzij onder andere Menno, deze geworden. Hij zegt, ja, niet zo moeilijk hoor. Dat is deze voor mij. Ja, hij wordt al genoemd, je hoort hem net. We gaan naar de Newsboys van Mijn Verlosser Leeft. Dus ja, hij is niet dood. God's not dead, like a lion.

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in het noorden van Limburg is zo groot als ruim 30 voetbalvelden en die wordt steeds groter door de wind. Mensen in de buurt van Vendrai hebben een NL-alert gekregen om uit de rook te blijven. Eerder werd ook al een camping met zo'n 300 mensen geëvacueerd. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen. Een man uit Bergen-op-Zoom zou hebben geprobeerd naar Afghanistan te gaan om zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Hij zou contact hebben gehad met mensen die terroristische aanslagen plannen. Toen dat werd ontdekt, is hij donderdag meteen opgepakt, nog voor hij kon vertrekken. Hij blijft voorlopig nog vastzitten. Het is nog altijd een raadsel wie er achter de geheimzinnige flyers zit die zijn uitgedeeld tijdens de botenparade op de Pride in Amsterdam. Politieonderzoek is nog bezig. In de flyers wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdadigers zouden zijn. Er staat ook een nagemaakt logo van de gemeente op. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vannacht kan het op sommige plekken onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Er staan voornamelijk korte files met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk. De wijkertunnel is dicht en dat kost je 10 minuten daar. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook 10 minuten oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en Waspik 10 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Haps ook iets meer dan 5 minuten vertraging.
13: Welkom op je maandagavond. Zometeen hoor je een lied van Matt Redman dat heel veel betekent voor veel mensen. Het is One Day.
14: One day we will see face to face.
13: When we all get to heaven. Hoor je zo.
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
16: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: De dag van vandaag.
22: Met Laurens van der Kraats.
21: Het christelijke radiostation.

changed on that day. And when we all get to

0: Matt Redman, One Day When We All Get To Heaven.
1: De dag van vandaag.
0: 6:08. De maandagavond is begonnen. Ik hoop dat het goed met je gaat. Leuk dat je erbij bent. Ik heb geen idee hoe je dag is geweest. Of je vakantie hebt, gewerkt hebt. Je mag ons appen. Onze app staat wagenwijd voor je open. Leuk om even van je te horen. En als je in wilt checken, altijd gezellig. Zometeen wil ik een nieuwe track aan je laten horen. Van Toby Mac samen met Jamie McDonald. En nou ja, een vrolijke klanken van Gospel Boulevard komen er ook aan. Oh, happy day!

0: Charlotte Jordaan met haar uitvoering van Mijn Jezus, Mijn Redder.
1: De After Dinner Tip.
0: Vandaag wil ik je een track laten horen van Toby Mac. En hij had dit nummer al eerder uitgebracht, maar hij zat het toch later nog wat keren te luisteren. En hij dacht, ja, het mag eigenlijk nog net even wat meer emotie gebruiken. Dus daarom vroeg hij Jamie McDonald, prachtige stem, om mee te zingen op dit lied. En als je haar verhaal kent, dan snap je meteen waarom. Als tiener raakte ze namelijk verslaafd aan drugs. Ze werd meerdere keren uit huis geplaatst. En haar leven leek steeds verder bergafwaarts te gaan. Tot ze op haar 21, zoals ze zelf zegt, een ontmoeting had met God die alles veranderde. En sindsdien maakt ze juist muziek over hoop, over herstel en een nieuw begin. Nou, en dan krijgt de titel van deze track ineens ook wel een hele persoonlijke lading. Want voor Jamie is het niet zomaar een nummer, maar eigenlijk ook haar levensverhaal. Toby Mac en Jamie McDonald met een nieuwe uitvoering van God Did It.

0: Gospel Boulevard op Groot Nieuws Radio met Oh Happy Day. En we gaan zo meteen naar de Doorgeefbijbel. Marco, die laat weten dat hij ook lekker aan het luisteren is. Meldt zich via de app en hij zegt, we zijn weer in Nederland. Eindelijk weer Groot Nieuws meeluisteren. Nou, leuk dat je erbij bent. En we krijgen ook een berichtje hier binnen van Els, geloof ik. Even kijken. Oh, een spraakberichtje zelfs. Even kijken of we die kunnen beluisteren.
1: Hey, Laurens.
2: We checken even in. We zijn terug van de vakantie in Zeeland.
1: Dus we kunnen weer volop Groot Nieuws Radio luisteren. Doei, doei.
0: Ah, gezellig. Welkom. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Zo direct de Doorgeefbijbel. Ja, altijd bijzonder. Gisteren, of eigenlijk afgelopen donderdag moet ik zeggen, spraken we met Jeff uit Brunsum. Hij had Romeinen 8 vers 2 uitgekozen en gearcheerd. Daar staat: de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Nou, Jeff die deelde een indrukwekkend getuigenis over dat hij heel diep heeft gezeten en het allemaal niet meer zag zitten. Maar toen werd er op een gegeven moment voor me gebeden.
3: Ja, en toen God in mijn leven kwam, ja, dat is zo bijzonder. Ik kan dat niet uitleggen, maar als God met je te werk gaat, dan gaan de dingen echt veranderen.
0: Ja, als je benieuwd bent naar het hele gesprek, je kunt het terugluisteren via onze website. Zometeen hoor je aan wie Jeff de Bijbel weer heeft doorgegeven. Eerst Kees Kruijnoord samen met Angelique, man van Nazareth.

0: Kees Kruijnoord met Angelique op je maandagavond. Man van Nazareth. Zo direct Gateway Worship. Nee, niet met Martin Smit. Eerst de hoofdpunten van het ANP-nieuws van 6:30.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. 3 legerhelikopters helpen mee met het blussen van een natuurbrand bij Venray in Noord-Limburg. Door de wind wordt de brand steeds groter. Bewoners van dorpen in de omgeving zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Een man in Bergen op Zoom zit vast voor terrorisme. De politie kwam erachter dat hij zich wilde aansluiten bij de Afghaanse tak van terreurbeweging IS. Hij werd vorige week al opgepakt, maar justitie maakt dat nu pas bekend. En de Noorse Sigrid Hogstedt won vandaag de etappe in de Tour de France voor vrouwen en pakte de gele trui af van Lorena Wiebes. Puk Pietersen draagt morgen de bolletjestrui als nieuwe leider van het bergklassement.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vannacht is het klam en benauwd vanwege de hoge luchtvochtigheid. Plaatselijk kan er een onweersbui vallen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen zijn perioden met zon en is het eerst op de meeste plaatsen droog. In de middag en avond in de oostelijke helft kans op een onweersbui. Het wordt maximaal 33 graden. Situatie op het asfalt hoor je van de ANWB.
2: Er staan voornamelijk korte files met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk. De wijktunnel is dicht en dat kost je 10 minuten daar. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook 10 minuten oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en Waspik 10 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Haps ook iets meer dan 5 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Zo direct de doorgeefbijbel. Eerst muziek van Gateway Worship en Claire Smith. Wells.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Dat is een keer iets anders dan Joy samen met Martin Smith. Gateway Worship hoorde je samen met Clark Smith. En hoe else?
1: De Doorgeefbijbel.
0: In het zuidoosten van het land al een poosje, in Limburg. Volgens mij zijn ze in Brunsum wel gehecht aan de Doorgeefbijbel. We gaan eens even luisteren bij wie die nu is. Maar volgens mij zijn we daar nog steeds. Afgelopen donderdag bij Jeff.
2: Goedenavond, met Ilko van hier.
0: Hoi Ilko, met Lauwens, Groot Nieuwsradio.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Jij belt vanuit Brunsum ook, geloof ik, hè?
2: Yes, nog steeds.
0: Wat is jouw connectie met Jeff?
2: Hij is een goede broeder en vriend van mij.
0: Mooi. Hey, hoe was je dag vandaag, Ilko? Een beetje het hoofd letterlijk koel kunnen houden?
2: Ja, lekker binnen gebleven, want buiten is het niet uit te houden. Nou.
0: Nee. En dat kon gewoon? Je werkt vanuit huis, of?
2: Nou, ik ben de eerstkomende paar weken is vrij.
0: Oh, lekker.
2: Vakantie. Heerlijk.
0: Mooi. Ja, ga je nog weg?
2: Nee, naar Tunesië.
0: Tunesië is het voor jou. Lekker. En ga je er zo wat leuks van maken ook thuis?
2: Jawel, jawel.
0: Nou, lekker zeg. Hey, de Doorgeefbijbel heb jij gekregen.
2: Yes.
0: Was er meteen een tekst die bij jou naar boven kwam? Of hoe heb je het aangepakt, het kiezen van een tekst?
2: Nou, ik moet zeggen, bij ons in de kerk hebben wij ook zo'n Doorgeefbijbel.
0: Oh.
2: En die heb ik al meerdere keren gehad. En ja, de kerk is niet zo groot. Dus sommige mensen worden dan verontwaardigd als je hem meerdere keren hebt gekregen. Van, oh, er zijn nog mensen die zijn nog niet aan de beurt geweest.
0: Oh ja. Wat vind je ervan?
2: Nou, ik vind het altijd leuk. Ik ben helemaal vol van het woord van God. Dus weet je, dat is wat je opbouwt in je leven.
0: Ja, dus iedereen denkt dan op een gegeven moment, oh, weet je, we kunnen Ilko wel weer vragen. Die weet wel vast wel je tekst.
2: Nou, nee, dat niet op zich. Maar ja, ik ben gewoon enthousiast.
0: Ja.
2: Van het woord.
0: Ja, en wat maakt jou zo enthousiast, Ilko?
2: Ja, er staan alleen maar goede dingen in.
0: Ja?
2: Dat woord is leven. Dat krijg je niet in de wereld. Dat krijg je niet in de supermarkt of in de winkel of weet ik veel. Alleen maar uit het woord.
0: Ja, wat zijn nou goede dingen die jij er echt uit haalt?
2: Ja, ik kan wel een doorsnee antwoord geven als een Johannes 3, vers 16.
0: Van, ja.
2: Als de lief heeft God de wereld gehad en vul daar je eigen naam maar in.
0: Mm-hmm. En als je geen doorsnee antwoord geeft?
2: Geen doorsnee antwoord. Nou, als je het eerste woord in het Hebreeuws neemt van in Genesis 1 vers 1.
0: Mm-hmm.
2: Daar staat Bereshit. En het laatste woord in Openbaring, daar staat Amen. En, daar staat, en dat betekent, de eerste letter van Bereshit is Ber.
0: Mm-hmm.
2: En het laatste letter van Amen is Nun. En Ber Nun samen is San, Zoon.
0: Oh.
2: Dus dat de hele Bijbel geschreven is in de Zoon.
0: Voor jou een aanwijzing dat het allemaal daar naartoe verwijst?
2: Het verwijst alles maar naar Jezus. Alles.
0: Hm. Ilko, welke tekst heb je uitgekozen voor vanavond?
2: Ik heb voor vanavond uitgekozen 1 Petrus 5 vers 10. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen.
0: Waarom is dit een tekst die belangrijk voor jou is?
2: Als je net christen bent geworden, dan zit je op cloud 9 en dan zweef je en dan denk je, oh, God is geweldig, God is goed. En dat is hij, 100%. Mm-hmm. En dat blijft hij ook. Alleen, wat ze er nooit bij vertellen is dat je ook wel eens moeilijke dingen mee kan maken in je leven.
0: Mm.
2: En vandaar dat ik zeg van, nou, al moet er nog een korte tijd lijden. En ik heb zelf ook wel een moeilijke tijd achter de rug.
0: Ja.
2: Door een burn-out gegaan.
0: Ja.
2: Moeilijk gehad. Weer terug aan het krabbelen. Ik ben er nog niet helemaal. Maar goed, we komen er wel boven. Samen met de Heer.
0: Mm-hmm.
2: Maar dan dat je leest van, ook al ga je door die dingen heen, weet dat God er is. Dat hij de bron is van alle genade. En dat de doel van je roeping is niet om evangelist of weet ik veel. Nee, je bent geroepen om deel te krijgen in Christus aan zijn eeuwige luister.
0: Mm.
2: Oftewel zijn licht, zijn heiligheid, zijn glorie. Dat is waarvoor je geroepen bent.
0: Ja.
2: Niet zozeer een doen, maar een zijn in hem.
0: Ja, en wat motiveert jou daarin? Om, als je dat leest, dat je denkt, daar wil ik deel van zijn?
2: Dat hoe moet ik dat zeggen? Foolish things, de stommetje dingen, die fouten die je maakt, zonde die je begaat, dat je die makkelijker naast je neer kunt leggen. Als je pijn hebt, lijden, weet ik veel, dat je dat naar je neer kan leggen en weten van, de wacht wat beters. Dat zit eraan te komen, dat heeft God beloofd in de toekomst.
0: Ja. 1 Petrus 5, vers 10, vandaag gearcheerd in de Doorgeefbijbel door Ilko uit Brunsum. Dankjewel voor het meedoen. We hebben morgen weer een nieuw gesprek op de planning staan. Gaat hij in de gemeente rond of gaan we ergens anders heen?
2: Hij blijft nog wel eentje in de gemeente, ja.
0: Dankjewel, Ilko. Mooie avond.
2: Van hetzelfde, Laurens. Dag wel.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Grootnieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Grootnieuws Radio.

0: week in bed met Gesina van den Bos en zing voor de Heer.
1: De Luisterwijzer.
0: Op 7FM, te beluisteren via onze app en website, hoor je zo meteen Gabriel Price and Friends. Deze hele zomer non-stop muziek voor de jongere luisteraars, met name. En dat geldt ook voor Jong van Ziel, dus voel je vrij om ook hem lekker aan te zetten. Grotis Radio non-stop kun je ook weer luisteren via DAB+. En daar hoor je zo het Ademproject met Abigail Martina.
2: En angst in mij, onzekerheid, vervagend telkens weer.
0: En hier gaat zo meteen Tom Herla van start met het programma Wens, met de hervormde gemengde zangvereniging Vox Jubilans en Psalm 121. Dat je erbij was op deze maandag. Ik hoop je morgen weer te spreken vanaf 4 uur. Dan zijn we er meer met een kakelverse editie van de middagshow. Dit is Natalie Lane en The Long Way.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 7 uur.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De natuurbrand in het noorden van Limburg lijkt maar groter en groter te worden. Dat komt vooral door de wind. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen en er zijn ook tientallen brandweerwagens bezig. Mensen in dorpen ten noordoosten van Venray kunnen last krijgen van de rook. Ze zijn daarom gewaarschuwd met een NL-alert. Boeren in Zeeland zijn op de vingers getikt. Vanwege de lange droogte mogen ze sinds kort geen water oppompen uit sloten, kreken en vijvers. Maar lang niet alle boeren houden zich eraan, meldt Omroep Zeeland. Het waterschap heeft een stevig gesprek met ze gevoerd. Of er boetes zijn uitgedeeld, is niet bekend. Het leger in Roemenië heeft de loop van de Donau veranderd door rotsen op te blazen. 2 kerncentrales worden normaal gekoeld met water uit de Donau, maar die staat zo laag dat het voor eentje niet meer kon. Die is stilgelegd. Het ingreep moet voorkomen worden dat de andere kerncentrale ook dicht moet, en het lijkt te werken. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Er staan voornamelijk korte files met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk. De wijktunnel is dicht en dat kost je 10 minuten daar. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook 10 minuten oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en Waspik 10 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Haps ook iets meer dan 5 minuten vertraging.
13: Zometeen
9: Wens.
13: Thijs en Jorieke
9: live.
14: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
9: Over het thema Weerbaar in de onrust.
14: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
15: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
14: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
13: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
15: Tot dan!
16: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
17: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
18: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: En jij?
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Elke avond vanaf 7 uur.
4: De mooiste kerk- en koormuziek.
3: Het christelijke radiostation.
4: Geloof.

was ons openingslied vanavond. Het is Psalm 121, de versen 1, 2 en 4. En dat hoorde je in een uitvoering van de hervormd gemengde zangvereniging Fox Jubilans uit Waddinxveen, onder leiding van André van Vliet. Ook weer zo'n koor waarvan de historie ver teruggaat in de tijd. 1945, direct na de Tweede Wereldoorlog. Ja, goedenavond, en zo zijn wij dan weer terechtgekomen in een nieuwe week. En dat betekent ook een nieuw blijde klankend koor van de week. Dat is deze week het Christelijk Krimpens Mannenkoor. Daarover straks meer, want we gaan direct naar de verzoekjes. Twee verzoekjes voor één plaat. Het eerste verzoekje is afkomstig van Jan van der Wind. Hij vraagt een lied aan voor zijn broer Wim van der Wind uit Vlachtwedde. En Jan schrijft: beste broer, deze week heb je een spannende operatie. Ik wens je heel veel sterkte toe en dat je rust in je hart mag ervaren. Ook Gerry heel veel sterkte. Een hartelijke groet van Jan. En dan is het lied ook bestemd voor mevrouw Bastiana uit Sommelsdijk. De aanvraag komt van Tamar Looy en die schrijft: lieve mama, hierbij één van uw lievelingsliederen. Nu alle kinderen met vakantie zijn, zal het best wat stiller zijn. Weet dat wij veel aan u denken. Onze goede vader is bij ons. Zeker in deze moeilijke periode van het leven. Wij houden van u. Liefst van André, Tamar, Abel, Benjamin en Job vanuit Italië. We gaan luisteren naar Wat de toekomst brengen mogen. En dat hoor je in een uitvoering van het hervormd mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst onder leiding van Freddy Veldkamp.

0: Wil je iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
1: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
0: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
1: Wens.
0: Bij Grootnieuwsradio en Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: Dat was Solideo Gloria Urk, onder leiding van Jaap Kramer met De Lichtstad. En dat kennen wij natuurlijk allemaal als Lichtstad met uw paarle poorten. Een lied dat ook heel veel aangevraagd wordt in Wens. Straks meer aanvragen, want we gaan nu eerst naar...
1: De dagtekst.
0: Het is inderdaad tijd voor de dagtekst en die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Spreuken. Spreuken 13 vers 11 en daar staat... In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen. Gestage groei maakt rijk. Dus Spreuken 13 vers 11. In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen. Gestage groei maakt rijk.

Dat waren Henk Dijkhuizen, bariton, en Arne van Omme, tenor, met Heidi rustig en stil. Een lied dat je terugvindt in de bundel van Johannes de Heer als lied 133. En dat brengt ons bij de aanvraag van Benny Wessels. En die schrijft: ik vraag een lied aan voor alle broeders en zusters van de volgende koren. Het christelijk grootgemengd koor Polyfonie uit Stadskanaal. Het evangelisch mannenkoor Jona uit Stadskanaal. En het Hollandkoor. En hij schrijft daarbij: nog even volhouden voor hen die de repetitieavonden missen. Binnenkort komen wij weer samen om Gods naam weer groot te maken in onze liederen. En tevens wens ik allen die op dit moment zich in zwaar weer bevinden God zegen toe. Sterkte en tot snel. Was getekend Benny Wessels uit Noordbroek. Ja, en daar hoort natuurlijk een lied bij, hè? Joke Buijs, en hier is ze met Stromen van Zegen.

0: Verras vrienden en familie met een persoonlijke boodschap en een lied op de radio.
1: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
0: Wens.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Prachtig lied was dat. Je hoorde het christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem met Er is een God die hoort.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week het christelijk Krimpens mannenkoor.
0: Ja, een nieuwe week met een nieuw Blijde Klanken Koor van de Week. Nou, je hoort het, deze week is het de beurt aan het christelijk Krimpens mannenkoor. Vorig jaar, oktober, bestonden zij 40 jaar, opgericht dus in 1985. Ja, er waren destijds genoeg andere koren in de regio actief, maar het Krimpens Koor wilde het geestelijk lied graag ook in een ander genre zingen. Het koor heeft onder leiding gestaan van diverse dirigenten, maar de huidige dirigent is Hans van Blijdeveen. Nou, natuurlijk gaan we het koor beluisteren. Hier zijn ze met Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. MUZIEK

Het Blijde Klankenkoor van de Week was dat. Het christelijk Krimpensmannenkoor onder leiding van Hans van Blijderveen. En dat brengt ons bij de aanvraag van Dieneke Prins. En zij vraagt een lied aan voor Herma Oostra uit Harderwijk. En Dieneke schrijft: lieve Herma, vandaag word je 75 jaar. Wat een prachtige leeftijd. Terecht een feest om te vieren, samen met pap en je dierbaren. Soms loopt het leven niet altijd zoals je had gehoopt. En toch zijn er 10.000 redenen om dankbaar te zijn. Jij en pap stralen dat ook uit. Helaas kunnen wij, Henk en Dieneke, er niet bij zijn in verband met onze vakantie. Maar wij wensen jou Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar. Geniet samen, want God heeft een toekomst vol van hoop. En wij hopen nog heel lang van jullie te mogen genieten. Liefs Henk en Dieneke vanaf het zonnige Kreta. Nou, inderdaad, we gaan luisteren naar 10.000 redenen. Dat hoor je in een uitvoering van het christelijk mannenkoor Pro Regen onder leiding van Jan Hipma.

0: Verras vrienden en familie met een persoonlijke boodschap en een lied op de radio.
1: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
0: Wens.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Dat was Vrede zij u, uitgevoerd door het jongerenkoor Praise the Lord uit Notter en samenzang vanuit de Vrije Evangelische Kerk in Nijverdal. Het volgende verzoekje is afkomstig van Adi Koster en het lied dat zij aanvraagt is bestemd voor Dini. Dat is een zus van Adi uit Axel. Vorige week maandag was je jarig, Dini, en je krijgt alsnog een muzikale felicitatie van je zus Adi. Je hoort dat prachtige Witter dan sneeuw, uitgevoerd door de Psalm Project.

Witter dan sneeuw was dat van de Psalm Project. Dan gaan we nu een muzikale felicitatie versturen naar Nieuw-Vennep. Daar woont Arjan Geluk. En de aanvraag is van Annemarie de Groot en die schrijft... Lieve Arjan, van harte gefeliciteerd met je 75ste verjaardag. We wensen je God zegen toe voor het nieuwe levensjaar. Ik kan helaas niet op je feestje zijn aanstaande donderdag, dus daarom een muzikale felicitatie. Dankbaar voor alle gezegende jaren. Voor jou een mooi danklied, dat gaan we draaien. En een lieve groet van Annemarie de Groot. Inderdaad, een mooi danklied door het christelijk koor Yigdal Yahu onder leiding van Arjan Wouters. Hier zijn ze, wij danken u.

Sela was dat, met Als ik naar de bergen kijk. De voorlaatste plaats in deze aflevering van Wens, want het zit er alweer bijna op. Ik heb nog het Sliedrechts mannenkoor Ichters onder leiding van Martin Zonneberg met Oh, wat een dag. Nou, ik wens je een mooie avond toe, een mooie dag nog. En wat mij betreft graag tot morgenavond bij een nieuwe aflevering van Wens.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
2: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AHA Borrelhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AHA Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuwsradio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuwsradio app.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
11: Grootnieuwsradio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 8 uur.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De natuurbrand in het noorden van Limburg lijkt maar groter en groter te worden. Dat komt vooral door de wind. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen en er zijn ook tientallen brandweerwagens bezig. Mensen in dorpen ten noordoosten van Vendrij kunnen last krijgen van de rook. Ze zijn daarom gewaarschuwd met een NL-alert. Boeren in Zeeland zijn op de vingers getikt. Vanwege de lange droogte mogen ze sinds kort geen water oppompen uit sloten, kreken en vijvers. Maar lang niet alle boeren houden zich eraan, meldt Omroep Zeeland. Het waterschap heeft een stevig gesprek met ze gevoerd. Of er boetes zijn uitgedeeld, is niet bekend. Het leger in Roemenië heeft de loop van de Donau veranderd door rotsen op te blazen. 2 kerncentrales worden normaal gekoeld met water uit de Donau, maar die staat zo laag dat het voor eentje niet meer kon. Die is stilgelegd. Met de ingreep moet voorkomen worden dat de andere kerncentrale ook dicht moet en het lijkt te werken. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Er staan voornamelijk korte files met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk. De wijktunnel is dicht en dat kost je 10 minuten daar. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook 10 minuten oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en Waspik 10 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Haps ook iets meer dan 5 minuten vertraging.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
19: Yes!
18: Esso, omdat elke rit telt.
17: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
22: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Ain't nobody but God did it.
0: There's no way around. Nieuw.
1: Zera Worship en Christian Verwoerd. Simpel.

Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. Lekkere van
8: Albert Heijn. Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Op zeker 2 plekken hebben stukken duin in brand gestaan. In Overveen in Noord-Holland werd voor de zekerheid een deel van een camping ontruimd. Ook op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakke was een duinbrand. Allebei de branden zijn onder controle. Dat geldt nog niet voor de grote natuurbrand bij Venraai in Noord-Limburg. Door de lange droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Friese Waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. En daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden. Ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 20.000 asielkinderen dreigen volgens de NRC straks maandenlang geen medische zorg te krijgen. Jeugdartsen van de GGD stoppen daar in oktober mee. Het COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat gaat pas aan de slag in juni volgend jaar. Het COA gaat nu vragen of het wat eerder kan. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
12: Er staan voornamelijk korte files met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk. De Wijkertunnel is dicht en dat kost je 10 minuten daar. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook 10 minuten oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en Waspik 10 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Haps ook iets meer dan 5 minuten vertraging.
13: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
14: Lekkere van Albert Heijn.
16: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 euro. I'm loving it.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
9: christelijke radiostation.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog niet onder controle, maar de blushelikopters van Defensie houden het voor gezien. Het is zo donker geworden dat militairen niet goed kunnen zien waar ze het water moeten loslaten. Vanwege de brand bij Venray is een camping ontruimd en zijn bewoners van 4 huizen geëvacueerd. In Assen zijn afgelopen week in 2 straten 5 explosies geweest en de politie heeft daar nu beelden van gedeeld. Op alle foto's is een verdachte te zien. Het lijkt erop dat de explosies met elkaar te maken hebben. De 2 huizen die doelwit waren worden extra beveiligd en de politie houdt extra toezicht. De taak zit erop voor de Nederlandse dierenhulporganisatie die naar het bosbrandgebied bij Madrid was gereisd. Daar hebben medewerkers zoveel mogelijk herten, vogels en andere dieren geholpen die door de branden werden getroffen. Er is vooral gezorgd voor voedsel. Het Nederlandse hulpteam gaat morgen weer naar huis. Het weer van Weer Online. Vanavond in Limburg kans op onweer met windstoten. Later vannacht kan het op meer plekken onweren. Morgen een mix van wolken en zon. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. Er staan voornamelijk korte files met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk. De Wijkertunnel is dicht en dat kost je 10 minuten daar. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook 10 minuten oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en Waspik 10 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Haps ook iets meer dan 5 minuten vertraging.
9: Zometeen
5: levenswoorden.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we van weer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Levenswoorden.
9: Met Daan Olthof.
14: Een hele goede avond. Misschien is het er nog wel helemaal niet van gekomen vandaag. Een momentje tussen jou en God. Een momentje om zijn woord te openen en te lezen in de Bijbel. We gaan samen lezen uit de Bijbel en laat ons inspireren. Zometeen door Maartje van Toor van Open Doors. Eerst lezen we de dagtekst uit Spreuken 13, vers 11. Daar staat: in de schoot geworpen rijkdom is snel weer verdwenen. Gestage groei maakt rijk.

0: Persoon Project, Arjen Vink, je hoorde Gebed. Het zijn hele bekende woorden. De woorden uit Efeze. Genade en vrede van God onze Vader. Het zijn woorden die je hoort in het Foto met Groet, maar ook in de zegenbeden die je hoort in menig kerkdienst. Die woorden die hebben voor ons een hele andere lading dan christenen uit de vervolgde kerk. Zometeen horen we van Maartje van Toor van Open Doors het verhaal van een aantal christenen uit Vietnam.
1: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Genade zij u en vrede. Ik denk dat het bekende woorden voor je zijn. Woorden die in heel veel kerken wekelijks worden uitgesproken. Het zijn woorden die gezongen worden, regelmatig uitgesproken, en misschien schrijft u hem zelf wel als bemoediging op kaartjes. Blader in de Bijbel de brieven van Paulus en Petrus eens door. Vrijwel elke brief begint en eindigt met deze woorden. Genade zij u en vrede. Besef je nog wel wat deze woorden betekenen? Of heb je ze zo vaak gehoord dat je ze gedachteloos uitspreekt en ontvangt? Ik was dus op reis in Vietnam als onderdeel van een groep christenen uit Nederland. En we waren daar om christenen te ontmoeten en verhalen te delen. Om met en voor elkaar te kunnen bidden. En hoewel Vietnam in 2026 niet op de ranglijst christenvervolging van Open Doors staat, is het voor veel christenen in Vietnam wel degelijk risicovol om samen te komen. Vooral in de kleinere dorpen krijgen christenen regelmatig te maken met uitsluiting en geweld. En ook reizen is risicovol. Juist onderweg worden christenen soms onderschept, bedreigd, geschopt en geslagen. En op een ochtend was op een veilige plek in de grote stad een ontmoeting geregeld met een aantal Vietnamese christenen. Sommigen van hen moesten meer dan 3 uren rijden over smalle bergweggetjes om op die ontmoetingsplaats te komen. En toch kwamen ze. Die ochtend deelden zij hun verhalen met ons. Hoe ze tot geloof in God waren gekomen. En hoe hun leven daarna veranderd was. Hoe God hen steeds met zijn genade en vrede draagt door alle tegenslagen en moeite heen. 1 jongen was die ochtend stil. De hele ochtend zei hij geen woord. Hij friemelde wat aan zijn mouw en hij keek voornamelijk naar de grond. En aan het eind van die ontmoeting vroegen we aan hem. Vroegen we aan de mensen daar. Hé, wie is hij? Waarom is hij hier? En wat bleek? Eigenlijk zou zijn moeder naar de ontmoeting komen. Ze was ziek geworden en ze kon zelf niet meer komen. En daarom had ze haar zoon gestuurd. Ze liet hem die hele lange, gevaarlijke route over smalle bergpaadjes gaan. Dat lange eind van meer dan 3 uren. En waarom? Zijn moeder had gezegd, mijn jongen, dan kun jij de zegen van hen krijgen en die zegen meedragen naar huis. De genade en de vrede van God uit die ontmoeting was haar zoveel waard dat ze haar zoon stuurde. Bijzonder, hè, zo'n vrouw die zich uitstrekt naar meer van God. Vanuit overtuiging en met rotsvast vertrouwen, verlangend naar die zegen. Het is zo puur het alleen verwachten van God. Zij lijkt veel beter te begrijpen dan ik hoe God ernaar verlangt om zijn genade en vrede met de mensen op aarde

0: Brian Dirksen en Mission House. You're the Refiner's Fire bij Groot Nieuws Radio. In levenswoorden luisteren we vandaag naar een overdenking van Maartje van Toor.
1: Laten we nog even teruggaan naar die begintekst uit Efeze. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus de Heer. In de Griekse schrijfwijze is het gebruikelijk om na de briefaanhef een groet uit te spreken. Een Griekse schrijver gebruikt daarvoor vaak het woord chairais, wat verheugen betekent. Paulus' groet gaat veel verder dan verheugen. Paulus spreekt van charis, genade. Genade zegt iets over hoe God liefdevol omziet. Het wijst je terug naar het kruis, waar Christus onze straf droeg. Maar daar stopt het niet. De vinger wijst meteen door, via het geopende graf, naar de hemel. Gods liefdevol omzien, zijn onverdiende gunst, zijn genade, dat geeft ons perspectief. Het opent het zicht op hem. Dan kun je je pas echt verheugen. En vervolgens vrede. In het Hebreeuws bekend als shalom. De vrede die vloeit als het ware voort vanuit die genade. Het is een heil, een allesomvattend welzijn. Het is goed. Moet denken aan Filippenzen 4, vers 7. Daar staat: de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Vrede gaat niet over aards geluk of de afwezigheid van geweld. Er zal om gestreden worden. Het is een bevochten vrede. Maar Christus heeft die strijd al gestreden. En hij zal erover waken. Het gaat om een diep weten. Vertrouwen. Doordrenkt zijn van dat wat genade in ons leven teweeg brengt. Dat geeft vrede. Paulus gebruikt in zijn brieven steeds een net iets andere formulering bij zijn groet van genade en vrede. En in deze brief aan de gemeente van Efeze geeft hij woorden aan de afzender van die zegen. Het is genade en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus de Heer. Dat sluit één op één aan bij de centrale thema's in deze brief. Namelijk dat onze enige redding ligt in Jezus Christus. En dat wij als kerk, ongeacht onze verschillen en herkomst, met elkaar het lichaam van Christus zijn. Onze Vader. Onze. Daar zijn wij dus bij inbegrepen. Daar ben jij bij inbegrepen. Het gaat niet om een anonieme gever of een gever op afstand. Nee, onze Vader. Heel dichtbij. Onze. Zowel christenen in Nederland als christenen in landen waar vervolging is, wereldwijd één kerk met één Vader. Van Jezus Christus de Heer. De redder die jouw genade bewerkt heeft. Hij is zelf degene die vrede in je hart wil geven. En die erover waakt. De woorden genade en vrede werden ook dagelijks over het Joodse volk uitgesproken. In de hoge priesterlijke zegen. Priesters mochten deze goede woorden van God doorgeven aan het volk. En op hen leggen. Genade en vrede krijg je niet om voor jezelf te houden. Maar om ervan te delen. Nog even terug naar die ontmoeting in Vietnam. Die jongen die door zijn moeder gestuurd was om de zegen voor het gezin te ontvangen. Hij zat maar een beetje te friemelen en te wiebelen op zijn stoel. Zou zijn moeder hem alleen maar gestuurd hebben om als het ware de zegen voor het gezin op te halen? Ik denk het eigenlijk niet. Zijn moeder moet heel goed geweten hebben dat het meedragen van deze genade en van deze vrede ook iets met het hart van haar zoon zou doen, zodat hij ervan zou kunnen uitdelen. Petrus geeft via zijn brieven deze woorden door aan de christelijke gemeente. Hij kon hen niet live ontmoeten, hoezeer hij daar ook naar verlangde. Maar met zijn brieven en met zijn gebeden mocht hij deze woorden toch doorgeven en uitspreken. Het is de zegenbede van onze Vader, collectief. En het hart van onze Vader is groot genoeg om rijkelijk uit te delen. Zoveel dat je ervan mag overstromen. En daarin zijn ook wij geroepen om niet alleen ontvangers, maar ook doorgevers van Gods genade en vrede te zijn. Jij bent geroepen om niet alleen een ontvanger, maar ook doorgever van Gods genade en vrede te zijn. Aan wie wil jij vandaag uit? Van de genade en de vrede die je hebt ontvangen?

ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Wat een prachtig lied blijft dit toch. De prachtige stem van Honor Hunter. Jesus Army hoorde je. En Thank You. Daarvoor Sela, Mijn Toevlucht. Zometeen muziek van Jesus Culture. Net Ademproject.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship.

0: hij Jezus kunnen zien. Toen Jezus bij de boom kwam, keek hij omhoog en zei tegen Zacchaeus: Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want ik moet vandaag bij jou op bezoek komen. Zacchaeus kwam vlug naar beneden en ontving hem blij als gast in zijn huis. Toen de mensen dat zagen, mopperden ze allemaal en zeiden: hij is bij een slecht mens op bezoek. Maar Zacchaeus ging staan en zei tegen de Heer Jezus: Heer, ik ga de helft van alles wat ik heb aan de arme mensen geven. En als ik iemand te veel belasting heb laten betalen, betaal ik hem 4 keer zoveel terug. En Jezus zei tegen hem: vandaag is deze man gered omdat hij ook een zoon van Abraham is. Want de mensenzoon is gekomen om mensen die bij God weggelopen waren te zoeken en te redden. Het verhaal van de dienaren met geld. Jezus vertelde de luisterende mensen nog iets in de vorm van een verhaal. Want hij was nu dicht bij Jeruzalem en iedereen dacht dat dan het koninkrijk van God zou komen. Hij zei: er was een edelman die naar een ver land moest. Daar zou hij tot koning worden gekroond. Daarna zou hij weer terugkomen. Hij riep 10 van zijn dienaren bij zich en gaf hen elk 1 pond, dat is 100 daglonen. Hij zei tegen hen: doe hiermee zaken voor mij totdat ik terugkom. De mensen van zijn stad haatten hem. Ze stuurden hem boodschappers achterna die moesten zeggen: we willen niet dat deze man koning over ons wordt. Toen de edelman tot koning was gekroond, kwam hij weer terug. Hij riep de dienaren bij zich die hij het geld had gegeven. Hij wilde weten hoeveel ze ermee hadden verdiend. De eerste kwam en zei: Heer, ik heb met uw pond nog 10 ponden bij verdiend. De edelman zei tegen hem: goed gedaan, je bent een goede dienaar. Ik heb je eerst weinig gegeven en daarmee ben je goed omgegaan. Daarom zal ik je nu veel geven. Je krijgt het bestuur over 10 steden. De tweede dienaar kwam en zei: Heer, met uw pond heb ik er nog 5 bij verdiend. De edelman zei ook tegen hem: je krijgt het bestuur over 5 steden. De volgende kwam en zei: Heer, hier is het pond dat u mij had gegeven. Ik heb het in een doek gestopt en zo bewaard, want ik was bang voor u omdat u zo streng bent. U neemt wat u niet heeft weggelegd en u maait waar u niet heeft gezaaid. De edelman zei tegen hem: ik zal je veroordelen met de woorden van je eigen mond. Jij slechte dienaar, je zegt dat ik streng ben. Je zegt dat ik neem wat ik niet heb weggelegd en dat ik maai wat ik niet heb gezaaid. Als je dat wist, waarom heb je mijn geld dan niet naar de bank gebracht? Dan had ik het nu met rente kunnen ophalen. En hij zei tegen de mensen die bij hem stonden: neem hem het geld af. Geef het aan de man die 10 ponden heeft. Ze antwoordden hem: Heer, maar hij heeft al 10 ponden. Jezus zei: ik zeg jullie dat iedereen die heeft nog meer zal krijgen. Maar van iedereen die niet heeft zal worden afgenomen, ook wat hij wel heeft. En de edelman zei: haal nu die vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd. Breng hen hier bij mij en dood hen.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

I need a peace that only heaven knows.

0: De zomer van Groot Nieuws Radio.
1: Elke dag opbouwend.
2: Wie heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven? Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

ademt door je bloed. En je hoeft heus niet altijd naar begrip te streven. Want onbegrepen is iets anders dan niet goed.

0: dood kan gaan.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP nieuws van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het noorden van Limburg breidt zich niet echt meer uit, zegt de veiligheidsregio. Dat komt onder meer doordat de wind is gaan liggen. Wel wordt benadrukt dat de brand nog niet onder controle is. In de nabijgelegen Venray zou morgenavond een vuurwerkshow worden gehouden. Die gaat vanwege de droogte niet meer door. Ook in de duinen van Overveen in Noord-Holland en Goedereede in Zuid-Holland waren vandaag natuurbranden, maar die zijn inmiddels geblust. In Overveen moest de camping voor een deel worden ontruimd, maar die mensen mochten eerder op de avond alweer terug. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een echte plaknacht, op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Morgen veel zon en 28 tot 33 graden. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB. Er staan voornamelijk korte files met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk. De wijktunnel is dicht en dat kost je 10 minuten daar. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook 10 minuten oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en Waspik 10 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Haps ook iets meer dan 5 minuten vertraging.
8: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
4: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand bij het Limburgse Oostrum is nog steeds niet onder controle. Honderden brandweerlieden blijven nog de hele nacht blussen. Mensen die op een camping in de buurt zaten, kunnen daar vannacht niet slapen. Zij mochten vanavond wel even terug om wat belangrijke spullen op te halen. Er rijden vannacht geen intercity's tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Dat komt doordat er aan het eind van de middag een bovenleidingstuk is gegaan en die wordt nu gerepareerd. Treinreizigers moeten overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Om 5 uur vannacht rijden de treinen weer normaal. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht, op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Overdag veel zon in 28 tot 33 graden, later is er in het oosten van het land kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het Limburgse Oostrum zal niet voor de ochtend onder controle zijn, zegt de veiligheidsregio tegen de VRT. Ook rijden er tot zeker 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De veiligheidsregio zegt verder dat het NL-alert om uit de rook te blijven van vanmiddag nog steeds van kracht is. In de tuin van een woning in het Rotterdamse stadsdeel Feyenoord is een explosief gevonden. De EOD heeft het weggehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was eigenlijk naar het huis toegegaan omdat er iemand met een vuurwapen zou wonen, maar dat bleek niet zo te zijn. De Franse topkok Jean Imbert is gearresteerd. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Imbert wordt al langer beschuldigd van losse handjes. Ze zegt de voormalige Miss Frankrijk dat hij haar neus heeft gebroken bij de opnames van een tv-programma in 2013. Imbert zelf ontkent. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land is er kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

nog gaat komen. Of wanneer het einde is. Maar wij hopen, wij geloven, dat onze toekomst zeker is.

0: is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: De zomer van Groot Nieuws Radio.
2: Met opbouwende programma's en de beste christelijke muziek.

ik ooit zo verweerd als die boom die oud is en krom. Laat me staan tot ik val.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het NL-alert dat afgelopen middag is gestuurd om uit de buurt van de bosbrand in het Limburgse Oostrum te blijven, blijft ook vannacht nog van kracht. Het duurt nog zeker tot in de ochtend voordat de brand geblust is. Ook kunnen er tot tenminste 9 uur 's ochtends geen treinen rijden tussen Boksmeer en Venray. Door de langdurige droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Het Friese waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. Daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden en ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 25 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Die voerde hij vorige maand in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Eerdere rechtszaken van staten en bedrijven om importheffingen van tafel te krijgen waren succesvol. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.